Shut up. Shut up. Lim FM, the original connection with radio. 1, 2.

Grace and blessings, ik groet u in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. U luistert naar Revival Now op 91.7 FM. Ik ben pastor-profeet Patrick Botsen en we hebben een geweldige uitzending voor u klaar liggen. We gaan u vandaag opbouwen vanuit Gods woord. We gaan u bemoedigen met een geweldig interview en we gaan gezamenlijk luisteren en aanbidden op geweldig gospelmuziek. We gaan starten met He Brought Me Out van Darinda Clark Cole en daarna I Need a Word from the Walls Group.

0: Yes, and dat was het mooie. I Need a Word from the Walls groep. En na dit nummer geluisterd te hebben, zijn we ook klaar voor The Word of God. Jawel, u hoort het goed. We gaan luisteren naar Gods woord. En het woord gaat vandaag over dienstbaarheid. Ja, iets waar we niet snel en niet altijd bij stilstaan. Maar zeker in Gods koninkrijk is dienstbaarheid heel erg belangrijk. Want toen de discipelen aan Jezus vroegen, wie is de grootste in uw midden? Toen zei hij, ja, degene die eigenlijk het kleinste is, die het meeste dient, die de dienstknecht is, die grootste dienstknecht, die is de grootste dienaar. Hij die het meeste dient, is de grootste in Gods koninkrijk. Geliefde, dienstbaarheid is bijzonder belangrijk. Laten we luisteren naar wat ouderling zuster Wendy Wilson ons gaat vertellen over dienstbaarheid.
1: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel Opperoom en ook vandaag mag ik weer het interview afnemen van onze gast. We hebben dus een bijzondere pastor, een Brada, in onze studio en zijn naam is Marcel van der Lisselen. Hoe gaat het met die pastor?
2: Goed, heel goed.
1: Heel goed?
2: Ja.
1: Ja, ik goed. Zie dat het goed gaat met u.
2: Goed.
1: Ja. Ik denk dat de mensen wel ze zullen afvragen, maar wie is die pastor Marcel van der Lisselen?
2: In het kort, ik ben Marcel van der Lisselen. Ik ben van beroep consultant. Ik geef heel veel op het gebied van trainingen, vooral marketing en customer service en leiderschap. Dat is mijn core business en ik coach en mentor mensen.
1: Mm-hmm. Wat, heeft u een specifieke doelgroep die u coacht?
2: Nee, ik heb geen specifieke doelgroep. Mm-hmm. Maar het allerbelangrijkste is, ja, toch wel een beetje hoor. Meestal zijn het mensen die pas een leidinggevende of een managementpositie hebben. Mm-hmm. Of iemand die al in een managementpositie zit en die een promotie gaat maken. Maar ook bestaande managers, directeuren, mm-hmm. die misschien behoefte hebben om... Hoe noem je dat? Ze zeggen dat mooi, met een mooi woord, te sparen met iemand.
1: Te sparen. Uh-huh.
2: Ja. En dus dan ben ik de persoon die dus dat gebied dan adviezen, coach en begeleid. En dus dat komt ook vanuit uit het geloof. Want toen ik mijn studie deed als pastor was een van de onderdelen die heel belangrijk was pastoral care. Mm-hmm. Dus daar leren ook mensen... eigenlijk hetzelfde te doen, coachen en mentoren, maar alleen maar op geestelijk niveau.
1: Yes.
2: En dus dat doe ik. Mm-hmm. Ik ben...
1: Maar u maakt een combinatie van?
2: Juist,
1: dus de marketing en dergelijke, ja. Met het geestelijke.
2: Ja.
1: Prachtig.
2: Ja. We zijn kinderen van God. Ik ben ook een kind van God. En ik heb niets bereikt zonder God. Mm-hmm. Ik moet alles doen met God. God is de creator, creator en... Ik moet ervoor zorgen dat ik doe wat hij van mij vraagt. Mm-hmm. En dat kan ik alleen maar doen om door zijn opdrachten op de juiste manier uit te voeren. En dat is met het woord. En leven according his will en according his law. Mm-hmm. En zo voer ik dan ook de dingen uit. Trouwens, hij heeft ook gezegd in Matthäus 28, vers 18 tot en met 20, ga heen en maak discipelen. En... Als je het wil terugbrengen naar de business, ja, dan praat je over een stukje. Aan de ene kant is het evangeliseren, aan de andere kant ik moet op zoek gaan naar klanten. Mm-hmm. Ik ben een verkoper en dan moet ik ook zorgen voor doen een stukje customer service. We doen het bij ons nazorg. En ik geef trainingen. Aan de ene kant is het echt commerciële trainingen. En aan de andere kant geef ik Bijbelstudie. Mm-hmm. Wat doe ik nog meer? Ik heb een tv-programma Bijbel Woord doen. Mm-hmm. Op Shalom komt op de dinsdagavond vanaf 6 uur. Mm-hmm. En de herhaling is 10:30 s'avonds en zondagmiddag 2 uur. Ik heb mijn achtergrond in het kort. Ik heb gestudeerd aan de King Jesus University. Mm-hmm. Dat is van Apostel Maldonado in Miami. En de main thing, mijn studie is... Church Management en Church Organization. Mm. Dus je ziet, en aan de andere kant heb ik in Nederland gestudeerd en ik heb daar commerciële economie gedaan, marketing. Dus je ziet, dus aan de ene kant heeft God me voorbereid om ook te werken in zijn koninkrijk. Paulus heeft gewerkt, Jezus heeft gewerkt, dus we moeten onze eigen geld verdienen. Mm-hmm. En dat doe ik met marketing. En aan de andere kant werk ik ook voor God. Eigenlijk werk ik eerst voor God. Mm-hmm. Het bedrijf van mij is van God. En ik ben met hem in dienst. Ik moet het managen. En zo zie je die dingen in elkaar vallen. Want als je een slechte steward bent, een slechte manager, gaat God je weghalen. Mm-hmm. Want het is zijn bezit. En je moet goed omgaan met zijn dingen. Daarom zeg ik altijd tegen mensen, als je iets hebt gekregen, ja, dan moet je er zuinig mee omgaan. Want je hebt het niet zelf gekregen. Het is God die je gegeven.
1: En belangrijk is, je moet er ook iets mee doen.
2: Je moet er iets
1: mee doen. Want vaak genoeg hebben we het, maar dan we keep bringing news erin.
2: Ja, ja, dus talenten, hebben gaven en talenten. Talenten hebben we van God gekregen.
1: Mm-hmm.
2: Dus doe er maar mee. En je moet jezelf gaan ontwikkelen op dat gebied waarin je goed bent. Soms vragen mensen, wat is je calling, wat is je roeping? Je roeping is vaak genoeg dat ding waarvan je houdt en waarin je goed bent.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben altijd een prater geweest, dus ik ben niet bang om voor groepen te staan, dus ik heb altijd gesproken.
1: Mm-hmm.
2: Dat heeft zich verder ontwikkeld. En ik sta makkelijk voor een groep. Ik predik, ik geef bijbelstudie, maar ik geef ook trainingen. En ik spreek ook op seminars in binnen en het buitenland. Mm-hmm. Dat is zo'n beetje.
1: Dat is interessant.
2: Heel interessant, heel leuk. Mm-hmm. Want soms sta ik voor groepen en het zijn alleen maar mensen, seculiere mensen.
1: Mm-hmm.
2: En ik gebruik in mijn presentaties Bijbelse teksten.
1: Mm-hmm.
2: Ik geef niet aan, kijk, dit heb Psalm 3, de vers over, dan gaan mensen misschien in oren wapperen en zeggen van ja, mm-hmm. niet maar. Maar ik geef aan en zeg, u heeft een mooie quote, voor waar heeft u het? Ik zeg, we kunnen na de training praten. En,
1: uh-huh.
2: en dan begint dan de evangelisatie.
1: Want inderdaad, de Bijbel heeft heel wat leuke quotes die je kan gebruiken.
2: Ja.
1: En de gelijkenissen, de verhalen.
2: Ja, de verhalen, vooral uit wijsheid is prediker, management en leidinggeven haal je. Uit het boek van Nehemia en Prediker en dat soort dingen. Dus zo moet je de Bijbel ook gaan lezen. Ja.
1: Wat is uw favoriete Bijbelboek?
2: In principe is elk boek goed.
1: Mm-hmm. Maar we hebben toch altijd een favoriet?
2: Ja, Psalmen eigenlijk.
1: Psalmen?
2: Psalmen, ja.
1: Okay.
2: Ja, dat ben je in. Eigenlijk ga je alles met God doen. Je gaat je zonden beleden, je gaat huilen, je vraagt om je te breken.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is ook een beetje wijsheid. Maar het heeft ook, je leert ook hoe je met je vader eigenlijk, hoe je je vader het best kan behagen.
1: Dat is spreuken toch? Psalmen ook?
2: Ja, Psalm 119.
1: Oh, oké. Okay.
2: De langste psalm, maar daarin staat ook precies.
1: Uh-huh.
2: Psalm 119, vers 1. Als je het neemt, als ik het maak in
1: iemand. Ja, tuurlijk.
2: Dan, terwijl ik met je praat, dan pak ik even Psalm 119.
1: Mm-hmm. Want ik had, terwijl je het zoekt, iemand zei me een keer, vooral ondernemers en trainers, moeten vooral spreuken lezen. Want daar heb je heel wat wijsheden en zo.
2: Ja, precies. Maar een klein beetje, gevaar, geen gevaar voor alles uit spreukjes. Goed.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je het niet op de juiste manier doet, wil men het gaan gebruiken als Odo en Steve terecht wezen.
1: Ah, okay.
2: Terwijl het wijsheden zijn.
1: Wijsheden.
2: Ja. Mm-hmm. En in Psalm 119 vers 1 staat, gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden en zich houden aan de wet van de Heer. Dus ik moet zuiver zijn.
1: Mm-hmm.
2: Als je op de pulpit wil staan, ministry, doet, moet je blaamloos, smetteloos en puur zijn.
1: Mm-hmm.
2: En dat is een van de belangrijkste dingen. We zijn ons aan het klaarmaken om met Jezus mee te gaan. We leven in de eindtijd. Het is de eerste keer dat Jezus komt. Ik zeg, als ik het aan mensen vertel, hij hangt een beetje daar in de lucht en hij zuigt je. Dus niet dat hij weer op aarde komt om te lopen en handen op te leggen. Nee, hij komt als het lam. Ja, hij komt geruisloos.
1: Mm-hmm.
2: Daarin vergissen mensen, hij komt geruisloos. Dus alleen, er staat in het woord van hij komt als een dief in de nacht.
1: Mm-hmm.
2: Ja, maar alleen als je dus goed voorbereid bent. Ja.
1: Dan ben je niet verrast.
2: Dan ben je niet verrast, want je bent het licht. Dus er is nooit nacht om je heen. We zijn allemaal het licht, kinderen van God. Dus je gaat hem zien komen. Dus voor jou is het geen verrassing. Voor zij die in duisternis leven, die gaan hem zeker niet zien.
1: Mm.
2: Ja, je mag je alarm hebben op je huis. Het gaat niet werken. Dus ik vertel heel veel mensen dat het boek Leidraad is en in Psalm 119... dan zegt het je telkens weer van hoe je met God moet omgaan.
1: Mm.
2: Ja, en ik leg mensen ook uit, zeggen, lees Psalm 119. Ik zeg, maar ja, het is de langste psalm. Ik zeg, oké, dan neem je tijd. Ik zeg, neem elke dag Psalm 1 tot 7. Ja, wanneer je bij Psalm 119 vers 150 bent, of 147, dan ben je al vergeten wat er in Psalm 119 vers 1 stond. Dus ik zeg, dan begin je opnieuw. Ik zeg, dan doe het 7 keer achter elkaar. Ik zeg, nee, doe het 7 keer achter elkaar. Dan weet je precies wat God van je verwacht, hoe je met God wil leven. En je zegt hem ook hoe je met hem wil leven. Dus dan ga je God, afspraken met God. En als je niet aan je afspraken houdt, dan heeft hij het recht om te zeggen van, hé, hey, je houdt je niet aan je afspraken. Mm-hmm. En de gevolgen, het heeft ook tussen jou en God.
1: Mm-hmm. Dus als ik naar u luister, dus Psalm 119 maakt God zijn hart bekend.
2: Ja.
1: Want iedere keer zegt men ook, ik wil u kennen, ik wil weten wat u wil.
2: Ja,
1: dus het staat ook daar dus.
2: Ja, dus heel veel mensen roepen, ik wil God kennen.
1: Mm-hmm.
2: En
1: dat is niet verkeerd.
2: Dat is niet verkeerd, maar God kennen is de Bijbel lezen.
1: Mm-hmm.
2: God kennen is niet van, ik wil u kennen en ik ga dat doen. Nee, je moet gewoon de Bijbel lezen.
1: Mm-hmm. Want hij spreekt ook door zijn woord, door de Bijbel.
2: Hij is het woord. Het woord is leven geworden. Dus het woord is, hij is our creator. Mm-hmm. God is alles.
1: Mm-hmm.
2: Hij is the beginning and the end. En dan kan je toch gewoon zeggen, hij was geen beginning.
1: Mm-hmm.
2: Dus he is the self-existing one. Mm-hmm. Hij heeft zichzelf gemaakt. He is creator. Alles wat er is, daarom zegt Jezus onze hulp. Jezus helpt ons.
1: Mm-hmm.
2: Dus je kan niet zeggen van, ik heb het zelf gedaan. Voordat jij er was, was Jezus er al.
1: Mm-hmm.
2: En Jezus heeft jou uitgekozen om alles zoals we hier zitten.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Jezus heeft dit al voorbereid.
1: Ja.
2: Dus wij doen wat Jezus
1: vraagt. Het is niet toeval.
2: Het is geen toeval.
1: No.
2: Het is niets. Want als God de creator is, als hij er is,
1: mm-hmm.
2: en hij alles is, ja. En voor alles was er niets, maar toch was hij er, al.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, dus heel veel mensen snappen dat stukje niet. Ja. En God heeft gezegd, ik ga mensen maken,
1: mm-hmm.
2: omdat ik wil dat mensen zien hoe ik eigenlijk ben. Dus hij heeft ons gevormd, omdat hij van zichzelf houdt en mensen laten zien hoe ik eigenlijk ben in de flesh, laat me het even mm-hmm. zo zeggen. Maar hij hoefde dat niet te doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar hij zegt van, laat maar mensen maken, dan kunnen mensen zien hoe ik ben. Alleen heeft hij gezegd, jullie zijn geen God, maar we zijn wel goddelijk.
1: Yeah.
2: Ja, dus we maken vaak de fout om te denken dat we Jezus al genoegen doen. En de mensen denken ook vaak van, I'm a self-made man.
1: Self-made bestaat niet, hè?
2: Iedereen heeft Jezus.
1: Totdat je het gaat begrijpen, you're not self-made.
2: Nee, heel veel mensen snappen dat stukje niet. En ik durf ook zelfs, heel veel christenen snappen dat stukje niet. Ik bid toch, ja wat? Je bidt. Heb je die relatie met God? Heb je de dingen gedaan die God van je vraagt?
1: Mm-hmm.
2: Ja, daarom, wanneer we praten over Matthäus 7, vers 1 en nummer 3, dan gaat Jezus zeggen, ik ken jou niet.
1: Ja.
2: Ik ken jou niet. En dan ga je de rijkste persoon ter wereld zijn en ik ga zoveel goede dingen gedaan hebben.
1: Mm-hmm. Ja, zoveel titels hebben. Maar dat is het ergste wat je zou moeten horen, hè?
2: Ja.
1: Ik ken je niet, je wetteloos.
2: Nee, je bent... En ze hebben goede dingen gedaan. Maar mm-hmm. wat zeggen we weer over de eindtijd? De zaterdag komen zelf valse profeten gaan dingen doen. Mensen gaan helemaal in de war raken.
1: Ja.
2: Waarom? Welke mensen hoeven niet bang te zijn om in de war te raken? Dat zijn mensen die het woord kennen.
1: Mm-hmm.
2: Mensen die een relatie hebben met God.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je geen relatie hebt met God, je hoort van
1: ja. Maar je hoort mensen soms ook vaak kennen, vooral mensen die de Bijbel nog niet echt kennen. Van, het is zo'n ingewikkeld boek. Het is...
2: Nou, de fout...
1: Is het een misvatting?
2: Is een misvatting. Fout is misschien een zwaar woord. Maar ik denk ook dat mensen die... De jonge christenen enzovoort.
1: Mm-hmm.
2: Die moeten goed begeleid worden.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Daarom is het belangrijk. In de Bijbel, in Efeze volgens mij staat het. Efeze zegt, God give some.
1: Voor sommigen, ja. Klopt.
2: Ja, toch. Apostel. Hij zegt, maar de drie belangrijkste, vind ik, is pastor, evangelisten en teachers. De Bijbelstudies moeten beter bezocht worden. En je moet goed
1: onderricht worden.
2: Maar je moet ook goed goede Bijbelteachers hebben.
1: Mm.
2: Een evangelist moet ook goed onderbouwd zijn. Want hij gaat naar buiten. Hij gaat eigenlijk... In het kamp van de vijand. Mm-hmm. But sometimes you have to go beyond enemy lines. Want sommige mensen die are cage. En je moet dat hok kapot maken.
1: Mm-hmm.
2: Als je daar gaat en je bent 3 maanden in de gemeente. En ze gaan, we gaan evangeliseren. Wil je meekomen uit? Je komt daar in het huis van Satan en hij slaat je.
1: Je moet voorbereid zijn voor die wereld.
2: Toevallig luisterde ik gisteren een interview van een hele belangrijke pastor. En zat er voor de penis vroeger. En...
1: Wat, in het buitenland of
2: hier? Ja, in het buitenland.
1: Okay.
2: En ze vroegen die man, wat is het probleem van de kerk? En die man zei, pastors.
1: Pastors zijn het probleem?
2: Ja, hij zegt, pastors.
1: Wat bedoelt hij?
2: Hij bedoelde, en ik zei je al, ik heb ze een training gegeven. En ik heb hetzelfde zo gezegd. En toen zei iemand van, maar wat bedoelt u? Want ik sprak over leiderschap. Ik zeg, als je een slechte directeur in een bedrijf hebt, wat gebeurt er met het bedrijf? Ik zeg, het gaat kapot. Wat gebeurt er met het bedrijf? Die mensen gaan weg. Dus als je een slechte pester hebt en hij zorgt niet voor zijn schapen, want een pester is ook een herder, en hij zorgt niet voor, gaan die mensen weg. Die mensen gaan geloofsafvallig worden, want ze worden steeds keer op keer teruggesteld door de mensen van wie ze leiding verwachten. Het allerbelangrijkste is dat we de mensen leren dat ze hun Bijbel moeten lezen en moeten bidden met hun Bijbel. Dus als iemand tegen je zegt van, hé, de Bijbel is een ingewikkeld boek, dat wil zeggen dat de persoon de Heilige Geest ook niet heeft. Op het moment, weet je hoe ik mijn Bijbel lees? Ik zeg, nou, ik bid altijd, ik zeg, vader, ik ga lezen, Heilige Geest ga lezen. Wat moet ik lezen?
1: Wat moet ik lezen? Ja. Dan begint het, hè?
2: En dan begint, dan krijg ik opeens
1: een ingeving van,
2: dat moet ik lezen, dat moet ik lezen. Ik zeg wel tegen mezelf, elk jaar moet ik de Bijbel gelezen hebben. Dus ook wat ik zeg. Maar je hebt ook Bijbelplannen, Bijbelleesplannen. Sommige gemeentes doen het. En sommige mensen zeggen, mijn God, ik heb vandaag niet gelezen. Oh, wat gaat er bij me gebeuren? Wat gaat er bij me? Nee, dat is fout. Je moet zeggen van, kijk, probeer de Bijbel te lezen. Probeer de Bijbel te lezen. Maar wanneer de Bijbel leest, laat je leiden door de Geest. Want wat er in de Bijbel staat, is de waarheid. En de waarheid gaat ervoor zorgen dat je God begreep. Het woord is vlees geworden. Het woord, in het begin was het woord is Johannes 1. Wat wil dat zeggen? Je leert God kennen. Alles is tot everything came to existence through the word.
1: Yes.
2: Ja, let there be light. Boom. Ja, hij heeft gesproken.
1: En het was er. Ja.
2: En het was er. Dus als je dat woord kent, ja, dan ben je bezig God te leren kennen en je gaat je relatie ga je verduurzamen, verdiepen. En in principe, als je het woord kent, let goed op wat als je het woord kent, dan weet je ook hoe je moet spreken. Paulus zegt ergens ook in een van zijn boeken, laat er geen vuile woorden uit je mond komen.
1: Of roddel.
2: Of roddel enzovoort. Maar in principe, als je een kind van God bent en je kent het woord, dan zal je praten zoals Jezus sprak. Dus het is bijna elk woord wat je uitspreekt, kan je bijna zeggen, het is een gebed.
1: Ja, maar ook scheppend, hè?
2: Scheppend, ja. Je zegent. We doen dat te weinig.
1: Ja,
2: we doen dat te weinig.
1: We klagen meer.
2: We klagen. Klagen is zondig. Je bent niet goed geweest, maar dat mag niet zeggen. Als je morgens wakker stort. Wakker wordt.
1: Begin te danken, hè?
2: Danken. En ik werd vanmorgen wakker door een droom. En ik zei tegen mevrouw van, dit heb ik gedroomd. En toen heb ik het uitgelegd. Ik zei, waarom God me die droom had gegeven. Goed, het zal me te ver voeren om daarover te praten. Maar in ieder geval, God geeft ook openbaringen. Maar hoe krijg je die openbaringen? Wanneer je een goed contact hebt met God. Ja? Het moment dat je een droom vergeet, dat wil zeggen dat je bevrijding nodig hebt, want je hebt de stem van God niet gehoord en de duivel laat je die droom vergeten, want het is zogenaamd onbelangrijk. God spreekt door dromen, God spreekt met visies, God spreekt met profeten. En als hij bij jou komt met dromen, dan mag je je dromen niet vergeten. Oké, je moet geen Kentucky en een hestie gaan eten om 5:25 en dan ga je slapen. Je eet 3 hesties en je drinkt 2 flessen wijn, dan ga je gekke dingen dromen. Ja. Grapje. Maar als je een kind van God bent, dan doe je die dingen niet. Dus dan ga je eigenlijk slapen met Jezus. En hij is in jou, hij is met jou, hij is om
1: hij
2: jou.
1: Spreekt door
2: en dan gaat hij spreken. Ja, en je vraagt van, Heer, ik heb zo'n vraag. Kunt u me een antwoord geven? U bepaalt wanneer u me een antwoord geeft. Dan moet je gaan slapen. En dan kan hij met je praten. Of ik kom vandaag hier bij jou in de studio. En toevallig zeg je iets van, dat was het antwoord dat ik nodig had. Dat is God.
1: Ja, hij spreekt op verschillende manieren.
2: Ja.
1: Hoe lang bent u al bekeerd?
2: Dan
1: heb ik het echt over die radicale stap maken.
2: Radicale stap maken, al 13 jaar.
1: Wat was gebeurd?
2: Het
1: gaat meestal niet vanzelf. Nee. Something happened meestal.
2: Something happened. Als ik een getuige moet geven, dan heb je 5 programma's nodig natuurlijk.
1: Nee, we gaan het kort houden.
2: In ieder geval, mevrouw was heel ernstig ziek geworden. Op leven en dood. En toen ik dat zag, toen heb ik tegen haar gezegd van, ik verander. En toen kwam ze uit het ziekenhuis, toen zei ze van, laten we naar de kerk gaan. Ze had het al een paar keer gevraagd. En dan zei hij altijd tegen haar van,
1: het was smoesje of zo.
2: Ja, smoesje van, ik kan beginnen of zo. Je weet hoe dat ding gaat. En dat gebeurt vaak. Wanneer mensen met dat soort dingen komen, herken ik het direct. En toen heeft ze me heb ik gezegd, weet je wat, we gaan naar de kerk. En het was een kwestie van leven. Toen heb ik gezegd, ik beloof je één ding, ik ga veranderen. Zo naar de kerk gegaan en zo heb ik Jezus gevonden. Maar hij had me al zijnde gegeven.
1: Mm-hmm.
2: En in een nutshell, ik was leven wat ik leidde was niet goed. Ik werd eigenlijk klaargemaakt als kroonprins voor Satan.
1: Mm.
2: Ja, ik was bonoman, ik was logeman, ik was alles.
1: Alles
2: was ik.
1: Mm.
2: Gaf salsa les, ik gaf alles. Ik was in die wereld.
1: Mm-hmm.
2: En ik was intussen al met haar. En we waren toen nog niet getrouwd, maar ze kreeg klappen. En toen kwam die ene klap waar ze bijna
1: stierf dus.
2: Stierf. En toen heb ik gezegd van nee.
1: Mm-hmm.
2: En toen ben ik geworden. En toen ben ik eigenlijk ook radicaal.
1: Mm-hmm.
2: Want mensen wisten het niet. Maar ik kwam mensen tegen uit het vorige leven. En die zeiden tegen me van...
1: Je bent veranderd.
2: Ay. En ik kwam zelf een collega, oud collega tegen van vroeger. En die zei tegen me van... Als ik niet geloofde in God, dan ben jij het bewijs dat God bestaat.
1: Wauw.
2: Dat heeft ze tegen me gezegd. Ze zegt van... Want you, zo zei ze altijd tegen me, you, alibi zei jij, zei ze altijd tegen me, maar zeg maar, jij bent het bewijs van mij dat God bestaat.
1: Wauw.
2: Want God heeft me zo radicaal veranderd. En toen begon het, was ik aan het werken op kantoor. En ik ging toevallig op YouTube. Ik kwam Miles Monroe tegen op YouTube. Het is niet toevallig, God.
1: En ik
2: luisterde, ik heb naar alles van Maas geluisterd. En ik had me klaargemaakt om naar hem toe te gaan, Maas Monroe. En toen kwam hij te overlijden met een vliegtuigcrash. Toen was ik even verder gaan zoeken. En toen was er een seminar waar hij samen met Apostel Maldonado bezig was. Toen zei ik, wie is deze man? Toen ben ik gaan zoeken, Miami. Toen ben ik naar Miami gegaan. Vakantie met mijn vrouw. Toen zei ik van, weet je, voordat we naar Suriname gaan.
1: Laten we
2: die kerk even bezoeken.
1: Heel leuk.
2: We zijn die kerk gaan zoeken. We hebben een half uur rondgereden, we konden die kerk niet vinden. Een half uur. Mm. Weet je, met navigatie, met toch kon die chauffeur het niet vinden.
1: Mm.
2: En uiteindelijk keek zo en zei van volgens mij moet die kerk daar zijn. Gaan we daar weer. Ik kwam in die kerk en ik voelde die salving zo paps op me vallen.
1: Wow.
2: En vanaf toen, boom, boom, boom, boom. Het is heel snel gegaan.
1: Mm.
2: En toen moest ik mijn studie doen en toen ben ik met hem... naar Las Vegas gegaan, encounters, heel grote encounters ben ik met hem geweest, enzovoort, enzovoort. Toen hebben ze gewoon gezegd, mijn missie is... En toen was er een profeet bij me geweest, die zei tegen mijn vader...
1: Wat is uw missie?
2: Mijn missie is, ik moet op plaatsen gaan en ik moet die muren afbreken, die God tegenhoudt.
1: Wauw.
2: Ja, dat is niet makkelijk.
1: Dat zou ik niet zeggen.
2: Niet makkelijk. Want je komt in een moslimbedrijf, dan weet je wat
1: Maar dan krijg je ook vaak aanvallen dus, hè?
2: Zwaar, het is heel...
1: Hoe gaat u daar tegen?
2: Bidden,
1: hè?
2: Ik zeg,
1: en vasten.
2: Ik zeg altijd tegen mij, you have to live a life of repentance, fasting and praying.
1: Mm-hmm.
2: Ja? En repentance, fasting and praying, ja. En we moeten ervoor zorgen. Ja,
1: dat is wat u zei, zuiver zijn en puur zijn.
2: Zuiver, puur en vredes, ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Dus ik moet eigenlijk altijd vasten.
1: Mm.
2: Klinkt gek, maar ik moet eigenlijk altijd vasten.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Maar zoveel, ja, bepaalde machten, dat Jezus had het ook gezegd. Gewoon zo met gebed komen de mensen niet vrij van hen.
2: Nee, nee, nee.
1: Vasten en bidden.
2: Ik had ooit gezegd tegen God.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil ergens komen. Dan wanneer ik ergens binnenkom, dan moet iedereen kijken van, oh, zo is deze man.
1: Mm.
2: En dat heeft niet te maken met arrogantie.
1: Die kracht die in je zit, moeten ze voelen
2: moeten
1: en
2: ze
1: merken.
2: Voelen. Ja, moeten ze merken.
1: Maar niet die zij alleen, die demons in
2: die
1: hen.
2: Die demons, ja. En die demons moeten
1: vlieden.
2: Vlieden. En dan soms, wanneer je op sommige plaatsen komt, en God leidt meestal de training, maar dan heb je soms mensen die zeggen van, ja, ik ergens ben, nou, ik zeg geen enkel mannetje of niet, iedereen moet weggaan.
1: Mm-hmm.
2: Dan kijken ze maar zo en ik zeg, ik ben voor niets en voor niemand bang.
1: Yes.
2: Ik zeg, niets komt hier in de buurt waar ik ben, moet het helemaal zuiveren en licht zijn. Maar heel veel begrijpen het niet, want ik zeg, oh man, ze wakker aan, gaan niet, maar ik wil lopen met Jezus.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, dus het is wel...
1: Dat is het verschil.
2: Dat is het grootste verschil, ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik geniet van mijn leven en geniet van wat ik doe.
1: Mm-hmm.
2: Ik doe ook, ik help mensen met counseling, bevrijding. En ik bid. Soms zeg ik tegen mensen, joh, bid niet meer voor jezelf. Bid de hele week alleen maar voor mensen. Sommige mensen kunnen dat niet. Ja, ze moeten God vragen, kan ik dat krijgen? Kunt u me helpen met mij? God, ik voel muziek. Iemand bidt al voor je.
1: Mm-hmm.
2: Weet je waarom ik dat zeg? Ik zou nooit zo ver gekomen zijn als mensen die voor mij hebben gebeden. Dus hij bidt altijd wel iemand.
1: Bid ook voor iemand anders. Hè?
2: Ja, bid voor iemand anders. Mm-hmm. Je staat morgens op voet uit, dankjewel. Maar ik wil u vragen, vader, dat u me vandaag te krijgen. Ik was allemaal Zwitserland, dat ik meer heb, vader. Nee, oh, bid.
1: Bid voor iemand anders.
2: Ja, bid voor die vader. Ik heb 5 collega's. Ik weet niet wat hun situatie is. Dat het goed met ze gaat, heer. Ik bid voor ze. Dat, ze, dat u ze zegt. En mensen vergeten dat.
1: Maar hoe je dat zeggen, laat me denken aan Abraham.
2: Ja.
1: Hij kon zelf ook geen kinderen krijgen met Sarah.
2: Ja.
1: En hij bad voor die koning, toch?
2: Ja.
1: En het mooie is van die Bijbel, het was volgens, ik weet niet welk hoofdstuk het is, maar volgend hoofdstuk, toen was Sarah zwanger.
2: Ja.
1: Dus soms moet je bidden voor een ander, wat jij graag zou willen.
2: Ja.
1: En God helpt die en daarna kom jij aan de beurt.
2: Dat klopt. Dus God kent je nodig, God kent ons hart. Dus hij...
1: Dus ook al zou je het niet uitspreken, weet hij het.
2: Ja, hij weet het. Maar het allerbelangrijkste is van... Maar hij weet ook als het voor jou bestemd is.
1: Mm.
2: Als je geen kinderen moet krijgen, vindt hij van misschien dat je moet werken in een, voor, om kinderen te helpen.
1: Mm-hmm. Of zorgen voor andere kinderen.
2: Zorgen voor andere kinderen.
1: Ja.
2: Dus ook een uitspraak die men vaak doet, God is in controle. God is in controle van alles. God is in controle. Ik zeg soms tegen mensen, besef je wel wat je dan zegt? Als hij really is in control. Als je morgen doodziek wordt, moet je niet zeggen.
1: Moet je niet klagen.
2: Want hij is in control. Ik zeg wat de duivel doet. Hij is in control. De duivel kan nooit zomaar iets doen. Als jij een kind van God bent en Jezus leeft hier, dan kan de duivel jou niets doen. Niets.
1: Tenzij God hem toelaat.
2: God hem toelaat.
1: En met een purpose.
2: Met een purpose.
1: Met een purpose.
2: De duivel is niet bang voor God.
1: Denk je dat hij niet bang is voor God?
2: Tuurlijk niet. Hij heeft respect.
1: Oh, hij is brutaal.
2: Hij is brutaal en hij heeft respect voor God. Maar hij komt gewoon in de kerk.
1: Is waar.
2: Hij komt gewoon in de kerk dan. Nu leven we in een tijd dat de Jezebel spirit, la Osiria, de Jezebel spirit slaat toe.
1: Gewoon in de gemeente
2: gewoon in de gemeente komt. Die Nimrod spirit is nu in de gemeente. Die tackle John.
1: Wat is die Nimrod?
2: Nimrod was een jager. Nimrod is... men zegt ook Nimrod is met zijn eigen moeder naar bed gegaan. En Nimrod was een jager en hij was de beste boogschutter van zijn tijd. Met zoveel precisie. Dus elke keer als hij zijn pijlen afschoot, had hij altijd raak. Dus als we praten over in de geschiedenis over Nimrod, is hij een van de beste boogschutters ter wereld geweest. Tot op heden zelf. Dus die geest van hem... Die...
1: Dus wanneer hij schiet, is het raak?
2: Altijd.
1: Maar wat kan je tegen hem doen? Maar natuurlijk...
2: Trek je wapen rustig aan, toch?
1: Ai, dat is een pijl jou niet raakt.
2: Trek je wapen rustig aan. Die fout die we ook maken, elke dag moet je je wapen rustig aan. Want je moet je beschermen met je schild, beschermen tegen die pijlen van ongeloof. Dus als jij je wapen rustig aantrekt, ook al krijg je aanval van Nimrod, je wordt beschermd alvast door je schild. Vijand kan jou niets doen, want je bent een kind van God. De enige die jou iets kan aandoen, ben je jezelf.
1: Geestelijk, een pijl.
2: Ja.
1: Dat zijn toch woorden?
2: Het kunnen woorden zijn.
1: Oké.
2: Het kunnen woorden
1: zijn. Dus zijn die woorden die mij uitspreken en het heeft te maken met lust, met...
2: Alles.
1: Wauw.
2: Wat niet goed is.
1: Aha. En hij richt het op je, geestelijk.
2: Geestelijk.
1: En jij moet je ervan afwenden.
2: En wat doet hij met die jonge mannen? Pijlen van pornografie, pijlen van seksuele onreinheid, pijlen van... Seks is het grootste probleem in de kerk.
1: Dus eigenlijk seks buiten het huwelijk. Want seks op zich is geen probleem als het binnen het huwelijk is, toch?
2: Als het binnen het huwelijk is, is dat doe je wat God wil.
1: Ja.
2: Op het moment dat het buiten het huwelijk is, dus men zegt altijd adultery, fornication.
1: Maar het is best zwaar, toch?
2: Het is...
1: Maar niet alleen voor de jonge mannen, maar ik denk ook voor de jonge vrouwen, toch? Die niet getrouwd zijn nog.
2: Ja.
1: Want het is een van de pijlen die bijna iedereen raakt.
2: Maar je bent een kind van God, toch? Als je God vraagt, God help me, ik kan niet. Ja. God vergeet. Maar als je God vraagt, Heer, dit kan ik niet, ik hoor het niet van. Hij gaat je helpen.
1: Hij gaat je helpen,
2: hij gaat je helpen.
1: Klopt.
2: Maar de worship team worden nu aangevallen. De worship team. Bijna alle kerken hebben op dit moment problemen met de worship teams. De worship teams worden aangevallen. Want in de worship team, het is muziek.
1: Ja.
2: Lucifer is muziek.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar ontstaat ook arrogantie, hoogmoed, alles.
1: Zo.
2: Dus we moeten gewoon oppassen. Als je kind van God bent, moeten we ervoor zorgen dat we puur, rein en heilig zijn. Altijd is het maar een van de eerste twee dingen waar Satan je goed mee pakt, is seks en geld.
1: En macht.
2: En macht.
1: Die drie.
2: En hij kan je verder niets meer geven. Jezus, hij heeft geen liefde, heeft niets. Mm-hmm. Die drie zijn seks, macht, geld.
1: Mm-hmm. Die drie.
2: Ja. Dus we moeten ons focussen op Jezus.
1: Mm-hmm.
2: Hij is onze enige hulp.
1: Mm-hmm.
2: Focus on Jesus.
1: Yes.
2: Niet eens op mensen. Mensen kunnen je niets geven.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Vroeger maakte ik zocht naar erkenning. Ik ben een pastor, zo. Ik kom van de universiteit. Mensen moeten zien enzovoort. Ik doe het niet meer. Ik heb God vergevenis gevraagd. Mm. Want ik wilde gezien worden. Wat met je bagage.
1: Mm.
2: Ja, zowel circulier als dit. Mm-hmm. Ja, echt. En, maar,
1: we moeten God vragen om mee te kunnen omgaan. En anders komt hoogmoed dat probleem in komen.
2: God wil dat zijn kennis die hij jou gegeven heeft,
1: mm-hmm.
2: op de juiste manier wordt ingezet en op het juiste moment.
1: Mm.
2: Ja, dus ik kan me opdringen bij gemeentes enzovoort. Kort met een flyer, met knap. Nee. Ministry is on the street.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb deze week voor 3-4 mensen gebeden, zijn thuis bij me gekomen.
1: Mm-hmm.
2: Daar help je mensen.
1: Mm-hmm.
2: Snap je? En niemand weet het.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb iemand geholpen. Ja, met iets, ik zeg tegen hem,
1: mm-hmm.
2: je moet het aan niemand vertellen. Hij zegt maar, ik kan toch een getuigenis geven. Ik zeg, ik kan een getuigenis geven, maar je hoeft mijn naam
1: mm-hmm.
2: niet te noemen.
1: Maar Jezus zei dat zelf ook, hè, in de Bijbel.
2: Maar ik weet dat zeg wat ik hem heb gegeven, is om andere mensen te helpen in mm-hmm. het koninkrijk van God.
1: Mm-hmm. Op zijn tijd mag hij het misschien wel zeggen, maar nog niet.
2: Ja. Dus, mm-hmm. weet je, want sommige mensen, nou, God heeft me inzichten, wijsheid gegeven om geld te verdienen. Maar het geld wat ik verdien is voor hem, dus voor het koninkrijk.
1: Mm-hmm.
2: Dus als je me iets vraagt om in het koninkrijk van God te werken, dan doe ik het.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: U, eigenlijk wat zou men zeggen, je wakker maar langer pas ik ben met God, hè?
2: Ja.
1: Wat is het mooiste dat hij tot zover heeft gedaan voor u? Of dat hij heeft gezien, zien gebeuren?
2: Laat me het zo zeggen. Er zijn verschillende dingen natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste is... dat ik keer op keer weer in de situatie kom waar ik zeg van...
1: Mm-hmm.
2: Ik weet niet waarom je je zorgen hebt gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: God zorgt altijd.
1: Ja,
2: God zorgt voor altijd. Ik heb periodes gehad, ik heb geen opdrachten, ik heb niet eens. Maar ik heb geen opdrachten, maar ik had geld om te leven, ik had geld om te eten, ik had alles.
1: Mm-hmm.
2: Geen zelf reizen. En op dat moment vraag je dan van waar komt dat geld? Maar het was er.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, en ik krijg gewoon alles van hem wat ik wil hebben. Alleen is het heel belangrijk voor mij dat ik goed luister en dat ik het doe wanneer hij het wil en hoe hij het wil.
1: Mm-hmm. Belangrijk, hè?
2: Ja. Mijn organisatie organiseer ik seminars, marketingcongressen enzovoort. En bij de laatste zei mijn vrouw tegen me, God wil niet dat je het op deze manier doet. Wacht op wanneer je het weer moet doen.
1: Mm.
2: Weet je? Maar hij voorziet in alles. De afgelopen periode had ik iets minder druk staan. Bezig met de opdracht. Ik dacht van, oké, ik moet echt weer flink bezig gaan. Oude klanten bellen, willen ze opdrachten, dit en dat. Opeens word ik gebeld. Je moet een opdracht geven. Ik heb een opdracht van 2 maanden.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Dus als ik daar oktober, november werk. Soms zeg ik gekscheren tegen mensen. Ik ben voor december morgen.

0: als je een voor nodig hebt en je bent elke dag, God, ik wil een auto, God, ik wil een auto, kun je me helpen met de auto.
1: Mm-hmm.
0: Maar God zorgt er wel voor dat elke dag die bus voor je huis stopt.
1: Mm-hmm.
0: En als je niet van het werk komt, die bus ook vlak voor je kantoor stopt. Dus daar heb je vervoer.
1: Ja.
0: Weet je? Maar je wil misschien anders.
1: Moet je specifieker bidden?
0: Je moet specifieker bidden, maar de motivatie daarachter toch?
1: Oh.
0: Even je, maar waarom wil je voor rij, mm-hmm, waar feestje en één keer per maand ga je naar de kerk. Ik denk niet dat God je die auto gaat geven. Maar als die auto is om andere gemeenteleden op te halen, naar de kerk te brengen, ervoor te zorgen dat ze ook de kerk naar de kerk kunnen gaan en gaan evangeliseren en ze voor elkaar, oh ja, wat je. En oh, jouw boe, sorry, boe, wat je. Stop, wat je.
1: Ja. Ja. Kunt u zich een leven indenken zonder God?
0: Nee.
1: Helemaal niet, hè?
0: Helemaal niet.
1: Is een nee met een uitroepteken?
0: Is echt een nee met een uitroepteken. Soms denk ik van, ik probeer soms een beetje terug te gaan toch. Ik moet er niet aan denken.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken hoe ik heb geleefd.
1: Mm.
0: Ik had nooit geld. Het is altijd jump, ik wilde er altijd bij horen. Ik moest gezien worden. Ik moest dat. Ja. Ik durf zelf te zeggen. Sommige mensen gaan zeggen. Ik zeg, als God me niet had gered, zou ik misschien niet meer leven.
1: Wauw.
0: Alibis aan beleid. Ik zeg altijd op tegen wanneer ik met jongeren bezig ben. Ik zeg, mijn plek wel op vallen. Ik zeg, mijn weekend begon op woensdag en het einde op maandagochtend.
1: Dus het is op vrijdag, woensdag. Ladies night.
0: Ja, vanaf ladies night, alles wat night me bekomt.
1: Serieus. Maar garopori.
0: Garopori. Ik zeg ook tegen die mannen, wanneer ik met mannen praat. Ik zeg, we play meetman. Zo'n meetman we play. Ik zeg, weet je wie de grootste meetman was? Ik zeg, Salomo. Maar kijk hoe het hem vernietigd geeft.
1: Ja.
0: Kijk hoe het hem vernietigd geeft.
1: Wat heeft hij ook gezegd in prediker? Ja. Eén vrouw, hè?
0: Ja, één vrouw. Ja.
1: Maar dat lezen we vaak genoeg niet.
0: Nee, we lezen het niet.
1: Duizend vrouwen, iedereen praat daarover.
0: Ja.
1: Maar prediker heeft het over één vrouw.
0: Ja. Ja.
1: Dat je dus één vrouw moet hebben.
0: Soms zeggen van, we blijven wel een echte man. Zo praat ik ook met ze. We blijven wel een echte man. Maar ik zei allemaal wat duizend. Maar dat hij had bijna zoveel paarden. Hij had land, hij had dat, hij had alles. Ik zeg, zijn bed was van goud, zijn paarden.
1: Ja.
0: En hetzelfde als hij naar het toilet ging, was het van goud.
1: En hij zei toen ook, alles is ijdelheid.
0: Alles is ijdelheid. Ik zeg, hij trainde, allemaal bij dip, allemaal bij apoa, allemaal bij mooi ching, allemaal bij discipline.
1: Allemaal bij mooi, alle vrouwen bij wanneer.
0: Alles, hij was perfect. En toch zei hij van, maar waarvoor doe je? Maar dat je,
1: waarvoor doe je
0: het? En kan ik het soms hard zeggen? Ik zeg, jullie hadden zo gewoon aan toepien. Drie buiten voor of ik denk dat je gevaarlijk nog. Maar dan, wat gaat je straffen? Weet je, en dan kijken ze me aan van jongens. Maar het is ook zo.
1: Ja.
0: Want het is de seks wat je vernietigt. Seks
1: verkeerde seks.
0: Verkeerde seks is zo vernietigend. En de vijand weten. De vijand weten. Dus daarom moet je ook bidden voor je bekken. Je moet ook bidden voor je voortplantingsorganen. Je moet het reinigen en zuiveren. Ook wanneer mensen in de bevrijding gaan, die demon gaat helemaal achter die baarmoeder zitten. Of helemaal. Je moet is hard werken.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en mensen beseffen niet dat wanneer we ongecontroleerde seks hebben of hebben gehad en je gaat voor een nieuw leven kiezen, moet het weggewassen worden.
1: Ja.
0: Bloed van je.
1: Want anders heb je die thuis, hè?
0: Ja, toch? Je hebt die verbintenissen die je bent aangegaan. Mensen snappen het niet.
1: Wauw.
0: Ja, het is, ik zeg altijd tegen mensen, het is niet makkelijk om een christen te zijn, maar als je het bent bij een van de gelukkigste mensen ter wereld, het is niet makkelijk, want je wordt ook wat eraan.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, die ongelovigen die rondom, Satan heeft geen kinderen aan mij, laat hem zo van gaan.
1: Mm-hmm.
0: Hij zegt, hij moet jou hebben als gelovige, hij moet je weer terugbrengen.
1: En als hij niet kan vinden, gaat hij je vernietigen om in streek, om in dat.
0: Ja,
1: en dan nog is het de moeite waard om te blijven bij God. Ja,
0: het is de moeite waard.
1: Het is echt de moeite waard.
0: Ik wil niet meer zonder God.
1: Mm-hmm.
0: Echt niet.
1: Oké. Okay.
0: Ja, elke keer vraag ik, wat kan ik nou voor je doen?
1: Ja.
0: Wat kan ik nou voor je doen?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
1: We moeten eindigen, jammer genoeg.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil u wel vragen om een woord te richten aan de luisteraars. Vooral degenen die hem nog niet kennen.
0: Oké. Lieve luisteraars, mensen die God nog niet kennen. Ik zal niet veel zeggen, maar het enige wat ik echt wil zeggen. Zonder Jezus kunt u niet leven. Ja, zoek hem ernstig. Matthäus 6, vers 33 staat. Zoek eerst het koninkrijk van God. En het zal u gegeven worden. Alles gaat u krijgen. Dus als je Jezus vindt, heb je alles.
1: Mm-hmm.
0: Zonder Jezus heb je niets.
1: Mm-hmm.
0: En letterlijk en figuurlijk, je hebt niets. Je denkt dat je wat hebt.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je Jezus hebt, dat wil zeggen dat je in zijn hand bent. En als je in zijn hand bent, kan niemand je daar weghalen.
1: Amen.
0: Want je bent een kind van God. Dus ik bemoedig u, ga en vraag mensen om je heen die Jezus kennen, om Jezus te leren kennen.

0: Maar ook al heb je Jezus niet leren kennen, probeer te bidden.
1: Simpel gebed.
0: Simpel gebed. En als u nu hier zit, dan mag u me nazeggen. Zegt u me na. Vader God, Jezus, ik ken u niet. Maar ik wil u zo graag leren kennen.
1: Amen.
0: Ik weet dat u er bent. Jezus, zegt u mijn naam, Jezus Christus. U bent de koning. U bent gestorven. En ik erken dat u na 3 dagen bent opgestaan. Heer Jezus, op dit moment verlang ik naar u. Naar u. En ik vraag u vergiffenis voor mijn zonden.
1: Yes.
0: En ik erken dat u vanaf vandaag, zeg maar na, vanaf vandaag, mijn Heer, mijn Meester, mijn Koning bent. En als ik hier zit en heb geluisterd, ga ik op zoek naar uw huis.
1: Yes.
0: En ik vraag u, zeg maar na, en ik vraag u, Koning Jezus, wijst u iemand aan die me hiermee kan helpen.
1: Yes.
0: Ik ben dankbaar dat ik u vandaag heb ontmoet. Zeg maar na. Dank u, Jezus.
1: Dank u, Jezus.
0: In Jezus' naam. Jezus. Amen. God zegen u.
1: Amen. Dank u wel. Voor degenen die dit gebed hebben gedaan, welkom in Gods Koninkrijk, want daar begint het.
0: Yeah.
1: En zoals pastor Van der Lissel heeft aangegeven, u heeft gevraagd dat God u iemand toont die u verder kan brengen naar Jezus. En ik bid van harte dat dat ook zal gebeuren. En ik geloof dat het ook zal gebeuren.
0: Amen.
1: Dat God u eigenlijk iemand naar iemand toe zal leiden, zodat u hem daadwerkelijk kan kennen.
0: En als u een getuigenis heeft, belt u mevrouw, zuster Groeneveld.
1: Ja, dan horen we het zeker. We wachten zeker daarop.
0: Ja.
1: Het is een bijzonderheid om Koning Jezus te dienen.
0: Ja.
1: En mooier nog om te weten wie de Vader is. Ik zei nog gisteren aan iemand, ik noem hem niet alleen mijn vader, maar ook mijn mattie.
0: Ja.
1: En dat is een heel mooi ding. Ja, iedereen heeft het over God, God, God, God.
0: Heeft
1: maar
0: het,
1: het is mooi om ook te zeggen, hij is mijn vriend.
0: Ja.
1: Weet je, ik kan hem alles vertellen. En hij vertelt mij ook alles, want hij houdt geen geheimen voor ons.
0: Amen.
1: Yes. Oh, luisteraars, dit was het. Het was een bijzonder mooi gesprek. Ik denk ook dat u gezegend bent, gesterkt bent, geïnspireerd bent door pastor Brada Marcel van der Lisselen. Een bijzondere man. Met heel wat bagassie, zoals hij dat heeft gezegd. Een powerful man. En we hopen ook natuurlijk dat God doorgaat met u. Dat u krachtiger mag zijn, vooral buiten waar u werkt.
0: Ja.
1: Toch? En dat u heel veel zielen mag winnen voor Koning Jezus. En dat u zelf mag blijven onder zijn vleugels.
0: Amen. Dank
1: yes.
0: u wel.
1: Luisteraars, dank u wel. Nogmaals, pastor. Luisteraars, dit was het voor deze keer. We danken u dat u hebt geluisterd naar het tweede gedeelte. Ik zeg wel, gaat u nog niet weg. Want we bij het laatste onderdeel gaan de pastor dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. We zeggen het iedere keer, gebed werkt, vooral als u gelooft. Dus belt u iemand van wie u weet dat zij ook gebed nodig hebben. En hoe biggie en hoe briebie dat God het voor ons zal doen. En hij gaat het zeker doen. Zoekt u God op, vraagt u naar God en hij gaat zich natuurlijk laten vinden.
0: Yes.
1: Yes. Ik groet bij deze. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Betel Opperhoek. Tot de volgende keer. Dag.
2: Geweldige boodschap over dienstbaarheid gebracht door ouderling zuster Wendy Wilson. En ik hoop dat u aan het eind van de boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven heeft. Aangenomen als uw Heer en uw Redder. Want dit is de belangrijkste stap die wij in ons leven kunnen maken. En dat is door de Heere Jezus ruimte te geven in ons hart om naar binnen te komen. Ja, en we hebben in de studio vandaag de heer Marcel van der Lisselen. En hij is pastor en hij is businessman en hij heeft een krachtige getuigenis. Een onderwerp dat hem erg interesseert is leiderschap. Ook dus dienstbaar leiderschap zoals we hebben gehoord zojuist in de boodschap. Dus we gaan eigenlijk mooi in hetzelfde straatje verder. Hij wordt geïnterviewd door zuster Gracita Groeneveld. Voordat we verder gaan naar het interview, gaan we eerst luisteren naar 2 nummers. En dan gaan we direct in ons interview van vandaag. We gaan luisteren naar Be Bold, Be Strong, For the Lord Thy God Is With Thee van Morris Chapman en het nummer Faith van Pastor J. Mose.

Goedendag geliefde, welkom bij het programma Revival Now. Ik heet u van harte welkom in dit programma en ik ben blij dat ik u vandaag wederom van dienst mag zijn en dat ik u mag bedienen vanuit het woord van God. Ik wil u vragen om iemand uit te nodigen. Nodigt u iemand uit en zeg ze om afgestemd te zijn, want de Heere heeft een woord voor u. Mijn naam is ouderling Wendy Wilson en ik dien in de gemeente Bethel op een room onder pastor Patrick Botsen. Ik geloof dat de Heere u vandaag op een bijzondere wijze zal bedienen uit zijn woord. Ik wil u vragen om met me te lezen vanuit Genesis 18. Daar staat er: God belooft Abraham opnieuw een zoon. En de Heere verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zag. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zeide: mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en was uw voeten. Vlijt u neder onder de boom, dan wil ik een beetje brood gaan halen, opdat gij uw hart versterkt. Daarna kunt gij verder trekken, daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken. En zij zeiden: doe zoals gij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara en zeide: haast u, drie maten feitmeel, kneed het en bereid koeken. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, maals en goed, en gaf het aan een knecht, en deze haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En hij stond onder de boom bij hen terwijl ze aten. Toen zeiden zij tot hen: waar is uw vrouw Sara? En hij zeide: daar in de tent. En hij zeide: voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En Sara luisterde bij de ingang der tent die zich achter hem bevond. Halleluja. Weet u, het onderwerp waarover ik het vandaag met u wilt hebben is dienstbaarheid. In deze tijd waarin we leven, is het belangrijk dat we meer dan ooit dienstbaarheid betonen aan elkaar. Mensen gaan door moeilijke situaties. Mensen hebben soms geen uitweg. Mensen hebben het moeilijk. Maar alleen maar vanwege het feit dat wij als mensen, collega's, broers, zuster, dat we rondom ze heen zijn, kan het een verschil uitmaken. En weet u, terwijl we dit versgedeelte lezen, zien we dat Abraham dienstbaar was aan deze drie mannen. Het staat niet dat hij deze drie mannen kende, maar vanwege het feit dat hij ze zag, nodigde hij ze uit om tot rust te komen, om een moment bij hem door te brengen. En hij legde ze het beste voor dat hij had. We zien dat hij zich haastte om deze mannen van dienst te zijn. En wanneer we kijken naar dit wat er gebeurt in Genesis 18, weet u, het is heel belangrijk dat we lessen trekken uit de Bijbel. Want terwijl Abraham deze mannen dienstbaar was en hij ze het brood voorlegde, het gemeste kalf voorlegde om te eten, voordat ze aten, wat deden ze? Ze vroegen naar zijn vrouw Sara. En weet u, soms staan we er niet bij stil wie de Heere op ons pad brengt. Het kan zijn dat de Heere uw helper op uw pad brengt, maar u moet dienstbaar zijn. Het kan zijn dat de Heere iemand rondom u heen zet die voorbij gaat en die persoon komt bij u voor hulp.
En u moet die persoon hulp bieden. Vanwege het feit dat de Heere misschien via die persoon de antwoord wil geven aan u. En terwijl we dit lezen, zien we dat er nadat Abraham zich had ingespannen om dit te doen, het heeft die mannen hun hart bewogen. En er staat, ze vroegen naar zijn vrouw Sarah. En terwijl ze vroegen naar Sarah, brachten ze Abraham in herinnering dat de Heere hem een zoon beloofd had. En hij kreeg het profetisch woord dat hij over een jaar tegen dezelfde tijd een zoon zou hebben. Weet u, we staan er niet bij stil hoe de Heere te werk gaat. We staan er niet bij stil wat de Heere soms wil doen. We zitten soms in situaties. We zitten soms in een dilemma. Maar er is geen uitweg. En vaker is het zo dat mensen naar ons toekomen en ze vragen bijvoorbeeld, zuster, hoe gaat het met u? Broeder, hoe gaat het met u? En ja, we zijn eraan gewend geraakt. We zeggen, het gaat goed. Terwijl u zit onder de problemen. U zit in een situatie waarbij u dringend nodig hulp heeft. U zit in een situatie waarbij als niemand u ter hulp komt, dat u niet weet hoe u de dag moet doorbrengen. Maar we zeggen meestal, het gaat goed. Weet u, terwijl ik u dit woord breng, wil ik u zeggen. En ik wil u bemoedigen. Het is geen schande om met iemand te praten over de situatie waarin u bent. Want vaker is het zo dat de Heere helpers stuurt. De Heere stuurt helpers. De Heere release engelen voor u. Maar terwijl hij deze engelen release en ze komen op uw pad. Weet u? U moet één ding weten. De Heere is God. En hij gaat door mensen werken. En het is heel belangrijk hoe we met deze mensen omgaan. Soms vraagt de Heere van u dat u eerst dienstbaar bent. En dan komt de Heere voor u in. En dan stuurt hij die helpers die u nodig heeft naar u toe. We staan er niet bij stil dat waar we werken, dat de Heere ons ook daar heeft geplaatst. Om dienstbaar te zijn aan mensen. Van professie ben ik verpleegkundige. En ik weet het als geen ander. Dat dienstbaar zijn aan je medemens dat de deuren open. Ik ben gekomen met een woord van de Heere voor u. Weet u, misschien twijfelde u nog eraan. En u dacht bij uzelf, waarom moet ik iemand helpen? Soms moet u een vreemdeling helpen. Dat maakt het nog erger. Soms moet u een broeder en een zuster helpen. Met iets dat u zelf hard nodig heeft. Maar ik wil u zeggen met een woord van de Heere. Als u dienstbaar kunt zijn aan uw broeder, aan uw zuster, maar ook aan vreemden, kan ik u zeggen, het gaat deuren openmaken voor u. De Heere gaat wegen voor uw banen. De Heere gaat nieuwe dingen doen in uw leven. Wie weet wanneer u dienstbaar bent, is dat uw gebedsverhoring. Wanneer u dienstbaar bent aan een persoon, is het degene die u moet bijstaan in een case waarin u oplossing nodig heeft. Ik wil u zeggen, als u dienstbaar kunt zijn, gaat u deuren openen. Ja, want terwijl u dienstbaar bent, kunt u praten met mensen en dan hoort u wie ze zijn. Soms weet u niet eens wie de mensen zijn aan wie u dienstbaar bent. En dat is heel belangrijk. Weet u, want in dit alles doet de Heere ook wonderen. De Heere kan engelen op uw pad sturen. En terwijl de Heere deze engelen op uw pad stuurt, is het dat hij deuren voor u open gaat maken door middel van engelen. Engelen gaan komen met uw gebedsverhoring. Engelen komen met
net de doorbraak die u nodig heeft. Ja, het maakt niet uit als u het wil geloven. Maar als u dienstbaar kunt zijn, gaat u de vruchten ervan plukken. En weet u, soms is het zo dat niet eens degene die u heeft geholpen, die helpt u terug. Maar vanwege het feit dat u dienstbaar bent geweest aan iemand, is het de Heere die helper stuurt in uw case waar u een oplossing nodig heeft. Weet u, ik wil u meer dan ooit bemoedigen om dienstbaar te zijn. Er zijn mensen die uw hulp nodig hebben. Er zijn mensen die uw hulp nodig hebben op uw werkplek. Collega's die door moeilijke situaties gaan. Maar omdat u zich niet dienstbaar opstelt, kunt u niet tot hulp voor ze zijn. En kunt u niet degene zijn die ze uit die situatie kan halen. Weet u, de Heer kan u ook zelf gebruiken om tot iemand te zenden. Om een doorbraak te brengen. Om een doorbraak te bidden. Om een situatie te veranderen. De Heer doet wonderen. Soms wanneer de Heer u ergens stuurt, zijn er mensen die op u afkomen. Broeder, kunt u met me bidden? Zuster, kunt u met me bidden? Ik wil u zeggen, twijfelt u niet. Want terwijl u dienstbaar bent, redt u een ziel die naar de hel ging. Terwijl u dienstbaar bent, redt u iemand die in een dilemma zit. Terwijl u dienstbaar bent, is het misschien wijsheid die die persoon nodig heeft om door te breken. Ik wil u zeggen, als u soms dienstbaar bent, heeft die persoon niets anders nodig dan uw gesprek. Die persoon heeft niets anders nodig dan een oor. Maar vanwege het feit dat u uw oor leent en luistert naar degene die rondom u is, ik kan u zeggen, er gaan deuren voor u open gaan. Want dienstbaarheid, de Heere gaat u belonen. En weet u, u hoeft het niet eens te doen om die beloning. Want vaker wanneer mensen naar ons toe komen en ze hulp nodig hebben, doen we het niet om die beloning. Weet u, u kent het verhaal van Rebecca. En Abraham zond zijn knecht erop uit om een vrouw te zoeken voor Isaac. En terwijl de knecht aankwam bij de put, en hij zat daar neer. En hij vroeg de Heere om een teken. En het teken was dat degene aan wie hij water zou vragen, die hem te drinken zou geven, maar ook zijn dieren zou drinken, die persoon was degene aan wie hij de Heere had gevraagd om hem als teken te stellen. En ik kan u zeggen, Rebecca wist niets van wat er vooraf afgesproken was. Rebecca wist niets van de afspraken van deze knecht die hij had met de Heere. Maar de Heere had een planning met het leven van Rebecca. De Heere had een planning met de dienstbaarheid die ze toonde. Want terwijl ze kwam en deze vreemdeling vroeg naar water, zei ze, ik zal u te drinken geven, maar ik zal ook uw dieren drinken. En weet u, dit ding, door deze handeling, door deze daad, kwam er een ommekeer in het leven van Rebecca. Want terwijl Rebecca deze dieren drinkte, wist ze niet dat die knecht erop uit was om een

Heere mensen op u af om uw hart te testen, om uw hartgesteldheid te testen. En ik kan u zeggen, het is meer dan ooit nodig dat we ons hart bewaren boven alles, zoals de Heere dat vraagt, en zonder aanzien des persoon te werk gaan. Ik kan u zeggen, terwijl u dienstbaar gaat zijn, gaat de Heere u zegenen om uw dienstbaarheid. Rebecca werd gezegend om haar dienstbaarheid. Rebecca kon daarna huwen vanwege dienstbaarheid. Vanwege het feit dat Rebecca dienstbaar was, kwam ze in aanmerking voor al de geschenken die Abraham meegestuurd had. Ja, want ze had het

Ja, also op dit moment kunnen zeggen, u bent in een nood, maar maakt u zich niet druk, ik kom bij u en ik ga u dienstbaar zijn, ik ga u helpen, ik ga u bijstaan. Ik kan u zeggen, als we dat kunnen doen, gaat u de hand des Heren zien op een bijzondere manier. Als we dat kunnen doen, gaat u uw doorbraak deze komende week nog ervaren. Ja, maar u moet dienstbaar zijn. En dienstbaar heeft allemaal te maken met uw hartgesteldheid. Het maakt niet uit wie voor u staat. Het maakt niet uit als die persoon arm is of rijk. Het maakt niet uit van waar die persoon komt. Als u die persoon kent of niet. Het maakt niet eens uit als die persoon dezelfde van hetzelfde ras is als u. Het maakt niet uit. Maar als u dienstbaar kunt zijn, gaan de deuren voor u open. Als u dienstbaar kunt zijn, gaat u zien dat u doorbraken gaat ontvangen. Ja, maar u moet dienstbaar zijn. U moet dienen met het juiste hartgesteldheid. U moet dienen omdat u wilt helpen. U moet dienen omdat u het in de gelegenheid bent dat te doen. U moet dienen omdat er mensen zijn die u nodig hebben. Ja, we hebben elkaar nodig. En ik wil met u praten vandaag. Ik wil u bemoedigen meer dan ooit tevoren. In deze tijd waar we Jezus meer dan ooit nodig hebben. Om de Heer

de mensen één persoon die in uw nabije omgeving is, die hulp nodig heeft. Er is ten minste één persoon in uw nabije omgeving aan wie u dienstbaar kunt zijn. Het maakt niet eens uit als u geld heeft, u kunt dienstbaar zijn. Het maakt niet eens uit als u wijsheid heeft, u kunt dienstbaar zijn. Het zijn de kleine dingen waarin u dienstbaar gaat zijn, die deuren voor u gaan openen. Wees dienstbaar. Wees dienstbaar. Ja, ik wil u zeggen met een woord van de Heer. Wees dienstbaar. Als u ergens werkt, wees dienstbaar. Als u in een gezin bent, wees dienstbaar. Bent u in een gemeente, wees dienstbaar naar elkaar. In de buurt waar u bent, wees dienstbaar. Want dat is wat de Heer voor ons van ons vraagt. Halleluja. Weet u, ik wil u nog een voorbeeld voorhouden. Van iemand die dienstbaar was. En deze persoon... heeft vanwege dienstbaarheid het evangelie ontvangen en eeuwig leven. Het staat in Johannes 4, vers 14. Het gaat om de Samaritaanse vrouw. En we zien dat vanaf vers 5 staat er, terwijl de Heer kwam in de stad van Samaria, genaamd Sichar, dichtbij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. En luister wat die Samaritaanse vrouw zei. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kun jij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Weet je, het is heel belangrijk dat we dienstbaarheid tonen ongeacht wie de persoon is. Soms weten we niet met wie we praten en dat was in dit geval is dat het. Deze vrouw wist niet dat ze met de Heere Jezus sprak. En terwijl ze met de Heere Jezus sprak en hij vroeg naar water, gaf ze aan dat Joden geen bemoeienis hebben met Samaritanen. Dat wil zeggen, ze zijn vijanden. Maar op dat moment wist ze niet dat het de Heere Jezus daar was. En dat de Heere zelf dit zodanig in elkaar had gezet om haar eeuwig leven te schenken. Om een gelegenheid te creëren om haar het evangelie te geven. Weet u, als we dienstbaar zijn, geeft de Heere ons ook de gelegenheid om te evangeliseren. Terwijl u dienstbaar bent, kunt u evangeliseren. Terwijl u dienstbaar bent, kunt u iemand vertellen over de God wie u dient. En we zien dat Jezus tegen haar zei, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. Gij zult het hem gevraagd hebben en hij zal u levend water hebben gegeven. Zij zeiden tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levende water? Zijt gij zo meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Halleluja. Weet u, pas toen deze vrouw doorhad
dat ze met iemand sprak en de persoon feitelijk onderschatte, waarmee ze een gesprek aanging en die haar om water vroeg. Want we zien dat ze zei, in vers 15, de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Halleluja. Weet je, het is heel bijzonder als u dienstbaar kunt zijn. We zien dat terwijl de Heere deze vrouw vroeg voor water, ze weigerde om dienstbaar te zijn vanwege het feit dat Joden niet omgingen met Samaritanen. Maar weet u, u kent het verloop van dit verhaal. Terwijl deze vrouw de Heere vroeg om haar het levend water te geven, gaf de Heere haar meer dan dat. Want hij gaf haar het evangelie. Maar niet zij alleen werd gered. Maar ook degenen die met haar waren in de stad hadden een ontmoeting met Jezus. En ze werden gered. Ik kan u zeggen, als u dienstbaar kunt zijn, is het soms dat u uw leven redt. Als u dienstbaar kunt zijn, betekent dat redding voor eeuwig. Als u dienstbaar kunt zijn, kunt u zorgen voor geopende deuren. Als u dienstbaar kunt zijn, ja, het maakt niet uit wie voor u staat en aan u vraagt om dienstbaar te zijn. Ik wil u vragen met een woord van de Heere. Doe het. Wees dienstbaar aan deze persoon. Ook al voelt u niets ervoor, wees dienstbaar. Ook al vindt u die persoon niet aardig, wees dienstbaar. Ook al is die persoon uw vijand, wees dienstbaar. Weet u, vanwege mijn werk heb ik het zelf meegemaakt. Dat je soms mensen tegenkomt die heel onaardig tegen je zijn geweest. Maar ze komen in het ziekenhuis, ze worden opgenomen en ze hebben hulp nodig. En de Heere plaatst jou daar. En ik kan u zeggen, ik heb mensen zien veranderen. Ik heb harten zien veranderen. Ik heb gedachten zien veranderen. Want soms haten mensen je omdat ze je niet kennen. Ze haten je zonder reden. Maar wanneer je ze dienstbaarheid betoont, ongeacht hoe ze je hebben behandeld. Weet je, ik heb patiënten behandeld die me hebben uitgescholden. Patiënten die me niet zagen zitten. Ze haten me met een haat als nooit tevoren. En ik kan u zeggen, terwijl je liefde gaat betonen aan deze persoon, win je het hart van deze persoon voor de Heere. En kan die persoon aan het einde zeggen, u bent heel anders dan ik had verwacht. Weet u, Hebreeën 13 vers 1 tot 2 zegt ons, laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen herbergd. Ik weet niet wat u nodig heeft. Maar als u een release van engelen nodig heeft in uw leven, maakt u klaar daarvoor. Heeft u doorbraken nodig in uw leven, maakt u klaar daarvoor. Heeft u overwinning nodig op een bepaald gebied van uw leven? Maakt u klaar daarvoor. Heeft u wijsheid nodig? Heeft u ondersteuning nodig? Waar het een beetje onmogelijk lijkt, maakt u klaar daarvoor. Want terwijl u dienstbaar bent, release de Heere engelen. Engelen die u zullen bijstaan. Engelen die u met wijsheid zullen geven. Engelen die wegen zullen banen. Engelen die u zullen beschermen. Ja, de Heere release engelen vanwege uw dienstbaarheid. En ik kan u zeggen, wees dienstbaar. Want u bewijst de Heere een dienst terwijl u dienstbaar bent. Doe het alsof het voor de Heere is. En ik kan u zeggen met een woord van de Heere. Uw zegen wacht op u. Uw profetisch woord wacht op u. Uw doorbraak wacht op u. Het eeuwig leven wacht op u. Ja, maar u moet dienstbaar zijn. En gehoorzaam zijn aan de stem van de Heere. Ik bemoedig u meer dan ooit tevoren. Wees u dienstbaar.
En als we dat kunnen doen, u kunt een verschil uitmaken. U kunt de liefde van de Heer uitdragen. U kunt tonen dat het anders kan. Vanwege uw hartgesteldheid naar de Heer toe en naar de mens. Laten we elkaar liefde tonen, meer dan ooit tevoren. Dit is mijn boodschap waarmee ik u wilde bemoedigen. Wees dienstbaar. Voordat we eindigen, wil ik het zondagsgebed met u bidden voor degenen die de Heer nog niet kennen. U neemt de Heer aan door een simpel gebed en ik wil u vragen om me na te bidden. Het maakt niet uit waar u bent. Bid u dit gebed met me na. Heere Jezus, ik kom tot u. Vader, ik belij dat ik u nodig heb, meer dan ooit tevoren. Ik belij dat ik heb gezondigd tegen u, Heere, bewust en onbewuste zonde. En ik vraag u om mij te vergeven. Vader, wast u mij schoon van alle zonde. En Vader, vergeeft u mij van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Vader, waar ik heb gezondigd in mijn spreken, mijn handelen, maar ook in mijn gedachten. Heere, wast u mij schoon met uw kostbaar bloed. En Vader, neemt u mij aan als een kind van u. Vader, en ik beloof u dat ik u zal blijven volgen al de dagen van mijn leven. Heere, ik dank u dat ik vanaf nu een kind van u ben. Ik dank u, Heere Vader. Heere Vader, dat u mij wilt gebruiken, Heere, om als kind van u, Heere, uw evangelie en een voorbeeld te zijn voor velen. Heere, neemt u totaal over en ik dank u, Heere. Ik zeg u dank, Vader, voor een nieuw begin. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dit is de boodschap waarmee ik u wilde bemoedigen. Ik wil u vragen, blijft u luisteren naar dit programma? Ik geloof dat deze boodschap een verandering heeft gebracht in uw denken, een mindshift. En ook de wijze waarop u misschien dingen anders heeft gezien. Maar ik bid dat de Heilige Geest de stille naprediker mag zijn. En dat het woord dat tot u is gekomen, dat het een verandering mag brengen in uw leven. Maar ook voor degenen die rondom ons zijn. Ik dank u dat u wilde luisteren, dat u wilde joinen in dit programma. Ik dank u ook dat u mensen heeft uitgenodigd. En ik vraag u om een volgende keer wederom afgestemd te zijn op dit programma. Waar een man of een vrouw Gods u wederom tel zal toerusten. En dat waar we de liefde van de Heer kunnen delen. Ik wens u een gezegende dag. En may the Lord bless you. I love you.

Ah, wat een heel mooi interview is dat geworden met pastor Marcel van der Lisle. Pastor van der Lisle, we willen u van deze plaats uit danken voor het afleggen van dit interview. Mogen de Heere u en hetgeen u mee bezig bent op een bijzondere wijze zegenen. En wij hopen dat dit interview u heeft gesterkt en u heeft bemoedigd. Daarna heeft u kunnen luisteren naar het nummer Brighter Day van George Hoff. En ik weet dat daarmee your day today, your Sunday has become a brighter day. We gaan voor u bidden. We geloven in gebed. We geloven dat de Heer nog steeds wonderen doet en mensen aanraakt en mensen de nodige doorbraken geeft. Laten wij bidden. Vader, we danken u op dit moment, Heren, voor elke luisteraar die op dit moment is afgestemd op 91.7 FM en luistert naar het gospelprogramma Revival Now. Heere mijn God, wij bidden voor doorbraken voor een ieder die luistert op dit moment. U bent de God van doorbraken. You are the God vaak of the last minute, Heere mijn God. Heere, u bent die vierde persoon, die vierde man in de vurige oven, samen met Shadrach, Meshach en Abednego. Heere mijn God, u bent degene, u bent de brandende braamstruik die tot Mozes sprak. Heere, en wij roepen uw naam aan vandaag om door te breken voor uw luisteraars. Er luisteren mensen die financiële noden hebben, anderen die door huwelijksproblemen gaan, anderen hebben andere gezinsproblemen, anderen hebben weer uitdagingen op de werkplaats, op de werkvloer. Heere, en wij vragen u om door te breken op dit moment. Mankun taralabo seke, ikapala aturia, makatusaki tanama atusaka, rakopala aturia, ireke pele etusanama, rababo sokoporaturia ralabo shandaba. Dank u, Heere, mijn God. Een manspersoon luistert, een vrij jonge manspersoon. U heeft ze horen praten over ontslag en uw naam is genoemd geworden. De Heere zegt, hij heeft uw gebed gehoord en hij heeft deze hele aanval op uw werken gecanceld. En uw ontslag gaat niet door. Ralabo Sokoporaturi. Heere zegt, hij staat voor u op en hij geeft u uw doorbraak. Heere, u bent Baal Perasim, de God van de doorbraak. Geef uw volk doorbraken. Geef elke luisteraar een breakthrough vandaag, Heere mijn God. Geef ze de overwinning op de strijd in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Amen en amen. En als u een getuigenis heeft, stuurt u die naar +597 082 47 87 1. Ik herhaal 597 82 47 87 1. En wij gaan luisteren naar het nummer God's Got a Blessing for You van Norman Hutchins.

Yes, en dat was God's Got a Blessing van Norman Hutchins. En hiermee zijn we aangekomen bij de bekendmaking voor vandaag. Vandaag hebben wij onze eredienst om 9 uur in de ochtend. Als u het kunt halen, en u haalt het zeker nog, ja, bezoekt u dan onze eredienst die zo meteen staat om 9 uur. En de komende woensdag zijn wij bij u met deel 2 van Street Evangelism, straat evangelisatie, ja, oftewel kracht evangelisatie op straat. En we willen u daarmee bemoedigen om niet te vergeten de grote mandaat die de Heer ons heeft gegeven door te evangeliseren. Zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren. En dan zondag hebben wij wederom onze eredienst om 9.

0: If your love is heavy, take him fire, love me. Take it, analysis, I'm an eye, holy gonigi. My therapy, that if he can't go get a little. Baby, die mu accident, taki hoi gregi money. Me a denki. Baby, te a de a pecheko. You fufu me a ti son def soto. Ala sa o meke de wamboko. Mata e giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice ami mwani mo. Anai sai, di shamyangai. Dai, holi mino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bossi mino. De a che bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di sham yangai. Le me fem bossi mino. De a che bon fudim jangai.
1: Ja man, delle model I tell.
2: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 27 september. Sauto, bami met indo kip. Pittige bokking met ei en sebiari moxalesi met gerookte kip en ovenkip. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
3: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op Lim FM 91.7. Seniorenspiegel. Sranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal

0: www.zfmsu.com. Vandaag is zondag en wij brengen tegen deze tijd traditiegetrouw het programma Seniorenspiegel. Seniorenspiegel is een programma waarbij we dus tot senioren burgers praten over hun leven, over hetgeen ze allemaal hebben meegemaakt, de ups en de downs en alles wat er nog bij komt kijken. Ik ben Cliff Limburg en ik heb vandaag uitgenodigd om bij ons in de studio te zijn de gewezen luitenant-kolonel, de heer John de Mees. Meneer John de Mees is geboren op 12 oktober 1945. Betekent dus dat hij over een maand 81 jaar wordt.
1: Seniorenspiegel.
0: Overste, want ik neem aan dat u nog steeds zo genoemd wordt.
2: Ja, zo noemen ze hem.
0: Ja. Overste, goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen.
0: Welkom, ik ben blij dat u dus, het is een keer misgelopen.
2: Ja, ja, ja.
0: Vanwege de afspraken die u eerder had.
2: Klopt.
0: Met uw wederhelft. Maar ik ben blij dat het nu wel goed is dat u bij ons zit.
2: Nee, zeker weten, ik ben ook blij. Want ik was enthousiast en ik heb helemaal niet aan die agenda gedacht. toen de vrouw thuis kwam, zei: hé, hey schat, weet je wie mij gebeld heeft om te vragen? toen zei ik van: Clifton Limburg. Ik zei: ah! En wanneer? Zaterdag aanstaan. En toen zei hij van: nee.
0: Ja, ja, ja.
2: We hebben een kaartje uitgenodigd, want we zijn uitgenodigd voor, want we zijn lid.
0: Ja,
2: ik zei: oké, is goed, helemaal mee. Dan zal ik afmelden.
0: U klinkt nog fit voor een man van 81 jaar.
2: Dus ja, ik ben fit. Alleen ja, ik heb een lichte beroerte gehad.
0: Hmm.
2: Maar linkerkant is uitgevallen. Hè, vanwege, als je een prop rechts krijgt, dan valt links uit. Maar ja, ja goed, zo
0: lang,
2: het.
0: Hoe lang terug was dat?
2: Jaren terug. Ja. De avond van de crematie van mijn zusje wilde ik naar bed. Hé, wat gebeurt er? Ik heb niet eens een waarschuwing gehad. En ik ben gaan huppelen naar bed. Langs de muur.
0: Hmm.
2: En ja. Zo be het. Maar goed.
0: Oké, okay, maar u bent er bovenop gekomen, merk ik.
2: Ik ben er nog steeds. Dus, want toen ik jong was, toen heb ik gezegd van: lieve heer, als ik 75 word, kan je maar roepen hoor. Dat is geen probleem.
0: Hij heeft duidelijk niet naar die geluisterd.
2: Hij heeft niet geluisterd. Ik moet waarschijnlijk nog een andere opdracht uitvoeren.
0: Uiteindelijk bepaalt hij, ja.
2: Dus hij bepaalt. Hij is de enige die bepaalt.
0: Ja, wat hij bepaalt is het beste.
2: Van het concert des levens kreeg niemand het programma. Maar ja.
0: 12 oktober, 81 jaar terug, is het leven begonnen.
2: Ja.
0: Voert u ons terug. Waar bent u
2: geboren?
0: Opgebracht? Wie zijn uw ouders geweest?
2: Ja, ja, ja. Mijn ouders waren strenge dames, of dame en heer.
0: Mm-hmm.
2: Mijn moeder heette Josefine Gerardina Francina Veldeman. En mijn vader heette Heintje Eugène Edneel de Mees. En ze zijn getrouwd. Maar ik had al twee zusters.
0: Is uw moeder familie geweest van de
2: rechter?
0: Van de rechter?
2: Ja, ja, ja. Van, ja, klopt.
0: Rechter Veldeman, ja.
2: Fred.
0: Ja, gaat die gang.
2: En ja, zodoende. En ik kende mijn vader alleen maar van een pasfoto.
0: Zo.
2: Want dit is papa. Want papa was naar Curaçao gegaan. Hij had mijn moeder, hoe moet ik het zeggen? bevrucht.
0: Mm.
2: Met het derde kind. En hij is weggegaan. En ik kende mijn vader op een plaatje. Maar toen we op Curaçao kwamen, dan misschien wat boem beginning reed. Kijk, dat is papa. Nee, mijn baar kreeg. Ik kende die man niet, want dat is mijn papa kende ik op dat plaatje.
0: Hmm.
2: En ik heb gehuild. Mijn god.
0: Hoe oud was hij toen?
2: Anderhalf jaar.
0: Hmm.
2: Anderhalf jaar. En ik heb toen daarna, toen we op Curaçao woonden, want mijn vader was eerst vooruit gegaan, omdat we, toen was er ronselingen van gasarbeiders en dat soort dingen. En naar Curaçao en mijn ouders wilden toen naar Curaçao gaan, omdat er was eigenlijk geen werk. Mijn vader was bij de bewakingsdienst hier. En toen is hij ook gegaan naar de Shell. En hij heeft aardig getimmerd hoor. En hij hij heeft goed geboerd, laat me zo zeggen. Want ze waren wat streng. Maar goed.
0: En ze waren goede ouders.
2: Ja. Heel lief zelfs.
0: Ja. En de gezin van?
2: 6 kinderen. Mijn vader had wel een voorkind hoor, maar goed, Eugène. Maar hij is overleden.
0: Oké. En die andere 5?
2: 2 zijn weer, 2 zijn overleden. Edmee en Lia. Cornelia.
0: Ja. Hoeveel meisjes en hoeveel jongens waren er?
2: 5 meisjes en de prins Edward Gustav Jan. Edward Gustav Jan, hè. En geen John, maar ik heb die naam gezet.
0: Want u bent Edgar Gustav.
2: Edward Gustav Jan.
0: Ja, ja.
2: Eigenlijk, maar ik wilde niet... De man kan me Jan. Nee, Gustav, Jan. No. Ik heet John.
0: Gewoon op een dag John.
2: John, ja. Ik weet, Brom, verstaan je wat? Je bent geweldig, want je reed Brom. Dus je reed Brom. En ik was lady killer number one.
0: In welke zin?
2: Every zin. Ik was een ondeugende jongen.
0: Ja.
2: Echt waar. Ik heb niet nagelaten wat ik niet mocht laten.
0: Van het lieve genoten.
2: Echt waar, I enjoy it.
0: Ja.
2: En ik ben blij, want ik heb een lekker leven achter de rug. Maar waarschijnlijk ben ik nog niet klaar.
0: Dus die 6 kinderen, daar zijn 2 van overleden?
2: Ja.
0: En jullie zijn dus nu met z'n 4?
2: Met z'n 4.
0: Goed contact nog?
2: Ja, echt waar.
0: Iedereen
2: en ik ben de prins van het
0: gezin. Iedereen heeft zijn eigen leven?
2: Ja, klopt.
0: Ja,
2: ik ben de enige die op Curaçao, die in Suriname woont.
0: Ja, ja.
2: Die anderen zijn, ik heb ze hier op de foto, dus is goed.
0: Ja, oké. Okay, en vertelt u wat over uw onderwijsperiode. Naar welke scholen bent u allemaal geweest?
2: Welke school ben ik niet geweest? Want ik heb heel veel scholen achter de rug. Ik ben in Nederland ben ik ook verder naar school gegaan. Ik heb nog hier op Curaçao heb ik de technische school nog moeten halen. Het waren 2 schooljaren, sorry. En ik heb de technische school heb ik ook gelopen.
0: U zegt in Nederland, op een gegeven moment bent u naar Nederland geweest?
2: Ja, toen ik 19 was.
0: Oké, waarom?
2: Omdat ik als gastarbeider bij Van Swaay Airconditioning ging werken.
0: Ja.
2: En mijn vader moest mijn contract ondertekenen.
0: Ja.
2: Mijn vader was verantwoordelijk voor mij. Hè?
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft contact moeten sluiten. Eerst voor het gaan naar Holland. Zij betalen je ticket als gastarbeider. En dan moet je het 2e jaar terugbetalen. En daar spaar je voor. Maar als je niet gaat, dan moet jij zelf weten. En je krijgt die geld. En daar ben ik mijn leven mee begonnen.
0: En hoe lang bent u daar gebleven?
2: 10 jaar. Want ik kon niet tegen die... Weet je waarom? Want we kwamen met het vliegtuig. En we hebben die foto's gemaakt van die hele club. En die arbeiders die gingen maar naar Holland en Holland, Holland. En ik dacht bij mezelf, nou... En toen oefende ik... In de ijskast, in de vriezer, met ijs. Ik schraapte, je weet hoe een ijskast die vriest, toch? Mijn vrienden zijn niet, je ziet overal. Alleen maar om te wennen.
0: Met die geluk.
2: En hoe zijn we naar Holland? We zijn in Holland aangekomen. Mijn opa was zo mee komen groeten. Of althans afhalen van Schiphol. Maar ze hebben die deur opengemaakt van vliegtuigen. Ik zei, ik kan hier niet blijven. Koud.
0: Ja.
2: 19 januari. Hey, mooi. Ik dacht, ik ga hier niet blijven. Echt niet. En ik moest zingen. Wilhelmus van Assouwen, ben ik van Duitse bloed. Look, Duitse bloed. My God, de jongen. Ik zeg, ik ga weg van hier hoor. Ik ga naar Suriname.
0: Maar dit heeft toch 10 jaar geduurd?
2: Ja. En toen, ik was redelijk, want ik was middenkader, echt waar. En ik heb heel veel geleerd in mijn jeugd en ook verschillende scholen. zoals de technische school en de Milo. Mm. Dus dat is wel lekker gegaan. Ik ga niet voor jokken.
0: Vertelt u wat meer over uw jeugdvrienden? Zijn er nog jeugdvrienden die er leven zijn? En is er nog contact met ze?
2: Nee, jeugdvrienden. Ik heb wel enkele nog die bij nog Rier van een militair kapel.
0: Mm-hmm.
2: Hij is dirigent.
0: Ja.
2: Stuart Hartman is ook een jeugdvriend van me. Cleon Goud, hij is overleden. En ja, zo. Ik heb heel veel vrienden gehad, maar ik denk dat ik een van de weinigen ben die over is gebleven.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, niet om te pronken hoor, maar ik wacht op de volgende opdracht die ik van ons lieve heer moet krijgen.
0: Ja, dat is, dat is heel goed. Maar op een gegeven moment bent u naar Nederland geweest. Is er een ingrijpend ding in uw jeugd geweest? Of is er iets met u gebeurd in uw jeugdjaren? Iets meegemaakt waarvan u zegt, dit vergeet ik nooit meer? En dan heb ik het echt over u, vanaf uw zesde tot whatever, twintigste.
2: Nee, want ik heb aardig genoten van mijn leven hoor, ik ga niet voor jokken. En ik kijk er ook met genoegen naar. En ik heb weinig tegenslag gehad, laat maar zo zeggen. Mm. Alleen bij het verscheiden van mijn zusje, dacht ik van, hey shit jongen, pardon, sorry van het woord, maar ik dacht mezelf, nee, dit is niet goed, dit kan ik niet verdragen. En toen wilde ik naar bed gaan, en toen dacht ik van, hey, ik heb nooit een waarschuwing gehad, een beetje pijn in je hoofd of whatsoever.
0: Ja, ja.
2: En mijn zusje was overleden. Ze moest toen bij de crematie, kon ik niet naar bed. Ik ben gaan hinken naar bed. Ik heb die vrouw niets gezegd. Ik heb het niets gezegd. En toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb geslapen. 'S Morgens ben ik opgestaan. Ik heb gezegd, vrouwtje, ik heb problemen met mijn lopen. Want dit is mijn tweede vrouw. Want ik was met een bakker getrouwd.
0: Mm-hmm.
2: En kijk, als je zoveel mooi spul ziet om je heen, Surinamers, dan kan je niet eraf leven. Dan kan je... Dan doe je ook dingen waarvan je denkt van, oké, let's go. Maar goed, we gaan niet te diep op in, maar ik laat het zo.
0: Vertelt u over uw eerste huwelijk?
2: Wel, met die vrouw van mijn eerste huwelijk heb ik 4 zonen gehad. 4
0: mannen. Oh, dat is gezegen.
2: Ja, 4 zonen.
0: Zijn allemaal nog?
2: Edward John Michael was de...
0: Wat is de eerste naam?
2: Michael de Mees.
0: Oké.
2: Okay. Edward John.
0: Edward John.
2: Michael.
0: Ja.
2: Vincent. En Daniel. Michael was... Michael... Hij was de schoonzoon van Borger Breveld.
0: Oh.
2: Hij was met Nidia getrouwd.
0: Oké. Was.
2: Was getrouwd met Nidia.
0: Ja, ja.
2: Maar het is een beetje fout gegaan. Zo, okay. Maar goed, ik ben toch wel trots op alle 4.
0: Dus je hebt maar 4 kinderen?
2: Nee, ik heb met z'n 2 hebben we nou 6 kinderen, 6 mokken.
0: Met deze nieuwe vrouw?
2: Ja, nee, niet met deze vrouw. Zij heeft ook 2 kinderen van uit haar eerste huwelijk. Maar haar man is ook overleden.
0: Oh, oké.
2: En zo doen we. Maar,
0: maar hebben jullie samen kinderen met je huidige vrouw?
2: Nee. Alleen alle 6 kennen we elkaar wel goed. En we hebben een goede harmonie.
0: En waarom bent u uit elkaar gegaan met uw eerste vrouw?
2: Mijn knowledge. Ik ben wakker van Chiso.
0: Van Chiso?
2: Ik ben wakker van Chiso. En ik was een beetje stout. Laat me het zo zeggen. Ik was niet eerlijk naar haar toe. Maar we hebben nog heel goed. En die 2 vrouwen kennen elkaar ook.
0: Ja.
2: Ze praten, zijn niet geen vriendinnen, maar ze praten met elkaar.
0: Is een mannen, is een mannen ding, hè, dat wakka wakka ding. Is
2: ja,
0: een mannen
2: ja,
0: ding.
2: Ja, klopt. En
0: hoe
2: weet
0: komt
2: je,
0: het?
2: Ik weet het niet. We zijn te gierig gemaakt. we konden niet ervan afblijven. Je ziet iets moois en dan ga je er niet aankomen. No. En zodoende. Maar ja, goed. Ik heb mijn deugden gehad, laat me zo zeggen. en zodoende.
0: Op een gegeven moment, want u bent, ik ken u als een topmilitair. Luitenant-kolonel is uw hoogste rang geweest.
2: Ja, dank u wel.
0: En op een gegeven moment, vertelt u ons wat meer nog. Hoe bent u in het leger beland?
2: Ik werkte eerst bij Van Zwaai.
0: Is dat altijd uw droom geweest om militair te worden?
2: Ja. Omdat, kijk, op Curaçao had je de marine luchtmacht of luchtvaartdienst. En ik vond, bij die twee diensten wilde ik altijd zijn. En toen ik hier kwam, met 8 november 75, ben ik, want we hadden geen luchtmacht. Want ik kom van de luchtmacht. En ze hadden geen luchtmacht bij hier. En met Vasilda, John Vasilda, was een pilot van de Air Force, van de F-16. En 104 was het. En ik was eigenlijk onderhoofd van de LOX. Dat is, de LOX is liquid oxygen. En we moesten zuurstof vervoeren naar voor die vliegtuigen.
0: Mm.
2: En ik heb het goed. In charge, maar ja. Ik was nog steeds corporaal 1. Maar ik was wel, teamleider.
0: Mm.
2: Dus en ik heb het ook goed gedaan hoor. Maar toen dacht ik van, no. Ik ga niet voor dit land sterven. Ik wil voor Suriname sterven. Toen kwam Elstak.
0: De ex-kolonel.
2: Ja, juist. In Nederland. Ik dacht bij mezelf, ik ga er naartoe. En ze hebben met ons gesproken 3 vergaderingen.
0: Mm.
2: En ik heb gedacht van, ik ga daar naartoe.
0: Maar wat heeft hij zo gemotiveerd?
2: Omdat mens, je moet zingen. Wilhelmus van ons houden, ben ik van Duitse bloed. Ik denk, jongen, baby, op Duitse bloed, ja jongen.
0: Nee, maar wat voor Elstak?
2: Elstak die wilde ons hebben voor het Surinaams leger.
0: Ja.
2: En toen zijn ze begonnen met een recrutering van ons, van Nederlandse militairen.
0: Mm-hmm.
2: We waren daar militairen van. Roy Botsen, Daisy Boutersen. We waren een x-aantal mannen hoor. Maar ik, laat me zeggen, ik heb er geen spijt van. Tot nu toe heb ik geen spijt ervan dat ik die keuze heb gemaakt.
0: En terug, jullie zijn samen teruggekomen allemaal?
2: 8 november ben ik teruggekomen hier. En ze hebben ons gerecruiteerd.
0: En wie waren er allemaal in het team? Wie waren in het vliegtuig?
2: Walter Rusland. Daisy Boutersen. Roy Botsen niet. Roy Botsen was hier. En
0: Bagwan Das.
2: Paul, ik weet niet als Paul met ons was gaan reizen hoor. Want we zijn toen vanuit Sanderij zijn we gegaan naar River Club.
0: River Club. Mm-hmm.
2: Om daar, want we hadden geen woning. Dus hebben we ons gewacht bij River Club. En toen mochten we daar, terwijl we daar aan het wachten waren, om kennis te maken met het leger. Toen hebben ze ons gezegd van, we moeten zelf zoeken, want er zijn veel huizen vrij nou gekomen.
0: Vanwege de mensen die zijn vertrokken.
2: Juist. En toen zijn we begonnen. En toen ben ik gegaan naar Vishnudat. Hun huis heb ik gehuurd voor een paar jaar.
0: Welke Vishnudat?
2: Die Masoon in Turtonlaan. Turtonlaan 100.
0: Dus je had aardig wat geld op zak?
2: Toch wel. Mm-hmm. Toch wel. En
0: die was in de 30, hè?
2: Ja, net 30. Dus, en ik heb niet slecht geleefd hoor. Ik ben blij dat ik een goed contact heb met mijn zonen. En die twee zonen van haar, die zien mij ook als vader. Want hun vader is overleden. En we hebben een goede relatie in het gezin.
0: Ja, we komen zo meteen terug op dat van het leger, maar we gaan naar het gezin. Wie is nu uw vrouw?
2: Mevrouw is nu mevrouw Henna Maria Jurians.
0: Ja.
2: En ze was eerder getrouwd. En ik was ook eerder getrouwd. En ik heb haar leren kennen op een feestje. Toen waren drie vrienden waren voor Biggie Jari naar Suriname gekomen. En Stanley, hij is overleden, Stanley Galdei was een goede vriend van mij. En die heeft mij naar een feestje gebracht. Naar een van die, want hij is gekomen voor zijn moeder.
0: Mm.
2: En daar was Stanley. En toen ben ik gegaan en ik zat daar buiten bij een paal. En ik zag een dame. Goed. En ik heb kennis met haar gemaakt. En ik vroeg aan Roy Bredel. Ik zei, Roy, zoek maar naast me die zien. Wie loopt bij hem, man? Goed, goed. Oké. Okay. Nice. En zo is het gekomen.
0: Mm.
2: En ik stuurde reukers voor haar en ik stuurde constant.
0: Welk jaar was dat?
2: Nee, goed, dat moet ik haar vragen. Want er was, we hebben nog een tijdje.
0: Maar het was na uw periode als luchtmachtcommandant?
2: Nee. Voor.
0: Oh, voor?
2: Tijdens en voor.
0: En u was verliefd en omgekeerd zij ook.
2: Dat in mijn oren. Echt waar. En tot nu toe ben ik verliefd.
0: Dat is mooi.
2: Tot nu toe ben ik verliefd.
0: Wat is het mooiste wat jullie samen hebben meegemaakt?
2: De tijd dat we nog steeds samen zijn.
0: Mm.
2: We krijgen een beetje mot, maar ja, mot moet kunnen.
0: Maar u hebt de bad habits wel achterwege gelaten.
2: Ja, maar zij heeft mij in kennen gemaakt. Ik ga niet voor jou, Grani, dat vrouw die zie.
0: Mm.
2: Zij heeft mij in kennen gemaakt. In kennen.
0: Geen behoefte aan anderen.
2: No. En ja, zo werkt dat.
0: Ja, ja.
2: Vandaar dus dat ik haar heb gezegd van, ga wel mee. Hoor.
0: En u kreeg een beroerte, zei u. En u bent gewoon naar bed geweest zonder dit te zeggen.
2: Ja, zonder te zeggen.
0: Maar dat was niet verstandig. Het kon erger zijn afgelopen.
2: Je moet direct naar de dokter gaan.
0: Mm.
2: Maar ik wist het niet. Ik wist niet dat ik een beroerte had.
0: Het was een lichte blijkbaar.
2: Ik heb een prop gehad hier. Daarna heb ik een foto moeten maken.
0: Mm.
2: En tot nu toe, ergens was ik nog bij de scan MRI.
0: Mm-hmm.
2: Vanwege mijn hoofd.
0: En dan moest hij recoveren, hè?
2: Ja, ja. Maar ze wilden me ook sturen naar, hoe noem je zo'n spraakman, vrouw, logopediste.
0: Oké, okay, ja, ja.
2: Maar ik had geen spraakgebrek.
0: Mm.
2: Ik praat gewoon, zoals vroeger.
0: En hoe lang terug is dat gebeurd?
2: Drie jaar geleden, of 4 jaar ongeveer nu.
0: Mm.
2: Want het is nu oktober, ja, klopt.
0: En hoe kwam dat u had een hoge bloeddruk?
2: Ik ben een hoge bloeddruk patiënt.
0: Mm.
2: En ik moest er eigenlijk vanaf zijn. Want zij heeft mij afgeleerd van het roken. Want ik rookte 2 pakken per dag.
0: Oh, zie daar.
2: Sigaret.
0: Mm.
2: 2 pakken per dag. Zij heeft me. Mm. Want ze zegt van, nee John, dat kan niet. John. Overal die huis ruikt naar rook. En ik zeg, schat, alsjeblieft hoor. Laat me.
0: Mm.
2: Maar op een gegeven moment dacht ik, maar laat me toch. Laat me dat luisteren. En dat heb ik gedaan. En zij heeft de Grani.
0: Gelukkig. So she's a good wife.
2: Ja, ja.
0: Oké. Terug naar de tijd van. Want ik wilde opbouw maken naar uw periode. Want u zat bij het Surinaams Nieuwsagentschap.
2: Yes, sir.
0: Brengt u me terug naar de tijd voor de militaire coup. U bent samen met onder andere Boutersen en. U zegt, Roy Botsen die was al in Suriname.
2: Ja, ja.
0: Maar u bent gekomen in Suriname. En als ik de andere militairen mag geloven, kregen ze op een gegeven moment een afkeer van El Stak.
2: Ja, want er zijn enkele dingen die. Want ik heb van Granoes overgenomen. Maar er waren enkele andere commandanten daarvoor.
0: Mm.
2: Ik heb van Granoes overgenomen, omdat Granoes was eigenlijk chefstaf. Maar door die
0: verschuiving.
2: Op een gegeven moment had een vergadering met ex-opperbevelhebber, hoe die? Venetiaan. En op een gegeven moment was hij boos geworden. En toen zei Granoes, heer opstaan En toen zei hij, zit daar, zit daar. Ik zei, zo de poes zitten. Hallo joh, naar Granji. Hij zegt, opstaan, wegwezen. Doe
0: hè. Oh, ik ken dat geval.
2: Oké, dus zodoende.
0: Vincian heeft dat moment wel durf getoond hoor.
2: Ja, maar goed.
0: Hij heeft gezegd, heren, gaat u zitten.
2: Ja, klopt. Haarscherp. En toen zijn we weggegaan. Zitten gaan. Nou, we zijn weggegaan. We zijn een keertje boos weggelopen.
0: Ja.
2: En weet je wat mij erg heeft gehinderd? Tot nu toe hinderde het me. Omdat ik, hoe moet ik het zeggen? Ik kan er niet tegen. Ik hou er niet tegen dat mensen me schreeuwen. Ik hou er niet van. En ik raak direct van slag. En ik word niet goed.
0: Botus heeft u nooit geschreeuwd?
2: Nee. Hij was mijn broertje. Zo ben ik aardig. Zo riep ik hem dan, zo zeggen. Broertje. En Ingrid weet het ook. Ingrid weet het. Echt waar. Maar we zeggen het niet aan iedereen.
0: Hoe was die relatie met hem? Want hij was uw meerdere.
2: Ja. Maar we waren goed met elkaar. Heel goed. Echt. Ik heb helemaal geen spijt. En ik ben er nog steeds trots op dat ik hem heb leren mogen kennen. Echt waar. En hij, want mijn vrouw was ook een andere, hoe heet het? Zij is geen NDP'er geweest.
0: Lief maar vrouw.
2: Nu wel. Nu wel. Echt.
0: Nou, hoe bent u omgegaan met Boters, ze overleden?
2: Hoi. Ik kon het niet hebben. Ik heb het moeilijk kunnen verwerken. Ik werd echt geschrokken toen ik hoorde dat hij overleden was. Hoi. Nou. Dat heb ik nog niet eens met mijn ouders meegemaakt. Echt waar niet. Van hem? Echt niet. Maar goed, zo be het.
0: Vertelt u me nog wat meer op een gegeven moment. Waarom heeft men u toen belast met de leiding van het Surinaams Nieuws Agentschap? Waarom eigenlijk? Want u was eerst bij de NVD, no?
2: Ja, kort bij de NVD. 3 maanden later moest ik plotseling van Edward Narendorp overnemen.
0: Ja.
2: En ik heb SNA proberen te draaien. Maar ze waren op een hek, op een erf.
0: Waar?
2: Gravenstraat.
0: Oké.
2: Tegenover Naskip. Op het erf van... Ach, zo'n winkeltje daar. Een bekende winkel.
0: Ja.
2: En... Ik wilde maar weggaan vandaar. Want dat beviel me niet. Toen heb ik dat pand genomen van...
0: Anton Drachtenweg.
2: Anton Drachtenweg, hoe heet dat ding weer? Hoe het SML. Was een pand van hun. SML. En ik heb daar de boel verhuisd. En ik heb ook de marine verhuisd. Hè? Van bootbasis, van marinebasis, van Beekhuizen. Naar Gosselverhuizer eigenlijk. Want dat was eigenlijk mijn thuishaven.
0: Ja, we komen zo meteen op de marine terug naar SNA. En u hebt daar prettig gewerkt. Kunt u zich nog een paar namen herinneren van mensen?
2: Jawel, toch wel. Het was mevrouw Heijen, Tjona Tsoi, Roy Doorson.
0: Van Dijk,
2: ja, Kalla.
0: Erna Oliveira.
2: Ja, klopt.
0: Was Gino Koeman er ook?
2: Nee, Gino Koeman was er niet. Gino Koeman was... later was hij bij Telesuur, geloof ik.
0: ATV, ja.
2: Klopt, daar was hij. En ik heb prettig gewerkt hoor, met die mensen. Want zij moest ook aan me wennen. En ik moest aan hun wennen.
0: Waarom is de keus toen op u gevallen?
2: Ik durf het niet te zeggen, ik weet het niet.
0: Want u had geen achtergrond, toch?
2: Nee, met, echt niet. En toch...
0: Je moest censureren.
2: Nee, ik heb niet gecensureerd. Ik heb dat overgelaten aan de hoofdredacteur, echt waar. Ik heb niet gecensureerd.
0: Ja.
2: Ik bemoeide me eigenlijk helemaal niet met het nieuws gebeuren. Echt niet. Ik liet die mensen gewoon een gang aan. Maar, zodra ze in de fout gingen, omdat ze zeggen van... Hé, dat is niet goed. Die zin kan je niet zo doen.
0: Dus je had toch wel wat behoorlijk wat ervaring.
2: Ja, ja, toch wel. Hmm. Toch wel. En ik vond het prettig, want tot nu toe, want SNA had heel veel vrouwen.
0: There we go again.
2: En zodoende, maar ja, die heren die...
0: En het waren allemaal mooie vrouwen, hoor.
2: Yeah.
0: Carla van Dijk, Audrey Heijen, Arnaud, allemaal mooie vrouwen.
2: Klopt.
0: Ik meen toch wie dat je dus ook mevrouw Siederboom daar moest hebben gehad?
2: Ja, klopt. Siederboom was er ook bij. Klopt. Klopt. Zang.
0: Ik zie u glinsteren.
2: Ja. Omdat ik die namen, die, daar heb ik niet aan gedacht, maar toch wel. Het is een prettige namen.
0: Ja.
2: En ik heb Henk Snijders en de jonge Benschop heb ik nog naar Rusland gestuurd om voor die telexmachines als technische dienst. Ik heb ze daar gestuurd om te gaan werken, om te gaan oefenen op die telexmachines. Het was goed.
0: Ja.
2: En zo, maar ja.
0: Maar hoe gaat u op met de minder mooie dingen die tijdens de revolutiejaren gebeurd zijn?
2: Wel, je moet ze verwerken en je moet er niet mee zitten. Alleen die minder prettige dingen zijn niet zo leuk om na te denken. Weet je, ik hou er niet van om te gaan liggen, hoe moet ik het zeggen, mugstiften en dat soort zaken. Nou, dit is niet mijn stijl.
0: Mm.
2: Ik hou meer van loyaliteit en prettig werken en dat soort dingen. Serieus. Ik heb geen enkele persoon gehad die, waar ik dacht van, deze bevalt me niet. Meneer Nelson zelfs was een goede, hij was hoofdtechnische dienst, maar hij was heel goed. Mm. En ik kon hem goed met elkaar opschieten.
0: Ja.
2: En zo. Maar ja.
0: En op een gegeven moment bent u dan naar de marine overgeplaatst?
2: Nee,
0: wat was er eerst? SNA of marine?
2: SNA was toen ik kwam. Ik was nog niet bij de marine.
0: Mm-hmm.
2: Ik was bij de marine eerst omdat ze geen luchtman hadden.
0: Mm.
2: En daar ben ik begonnen met kader. Ik gaf les. Ik had uitkijkles en soort dingen. Ik heb heel veel instructies gegeven ook. Hè. Vanwege mijn kennis. Mijn talenkennis. Want ik kan redelijk Spaans. Ik kan redelijk kapapiments. Ik kan Engels. Dus dat heeft mij een beetje gepusht.
0: Mm-hmm.
2: Om dat te doen.
0: Ja.
2: En zodoende ben ik bij SNA gekomen. En dat was mijn eerste. Na de NVD ben ik gegaan naar. Toen Shalom heeft me gezegd van. De Mees, jij gaat naar SNA.
0: Mm.
2: Ik zei, hè, SNA? Ja, mooi. Nou ja, dan maar. Want een opdracht van je meerdere. Hij was directeur en ik was OD.
0: Ja.
2: En toen ben ik maar gegaan. En toen heb ik ze, na een tijdje heb ik ze verhuisd. En de marine heb ik ook verhuisd van Beekhuizen naar Domburg.
0: Ja.
2: Ik ben de verhuizer geweest van beide in diensten.
0: Wat is uw relatie geweest met de onlangs overleden Borger Breveld?
2: Borger is een goede kennis geweest. We hadden dezelfde ondeugendheden. En mijn zoon die kwam Nidia tegen. Hij is verliefd geraakt. En ze zijn getrouwd. En ze hebben 2 kinderen. Ik ben blij, want
0: Maar ik heb het meer over die relatie met Borger. Want in die dagen was hij ook al actief, toch ook bij de STV. Dus ik ga ervan uit dat u in contact kwam met hem kwam als hoofd SNA en NVD.
2: Niet zo vaak.
0: Hmm.
2: Niet zo vaak. Want we kwamen elkaar wel eens tegen, maar... Om te zeggen van oppervlakken hoor, dat is...
0: was geen warme relatie.
2: Nee.
0: Ja. Oké, maar hoe was uw relatie met de overige leden van de Surinaamse pers in die dagen?
2: Ik heb geen moeilijke tijd gehad met zorg.
0: Niet?
2: Nou, zelfs die doel.
0: Van de ware tijd?
2: Ja. Was ook bij SNA.
0: Oh, is hij daar begonnen?
2: Ja, sir. Stel je voor.
0: Ik herinner me...
2: De jonge Samson.
0: Welke Samson?
2: Zijn zus werkte bij de bank, samen met mijn vrouw.
0: Dennis Samson?
2: Dennis, ja.
0: Die bij de krant zat?
2: Ja.
0: Was hij ook bij SNA?
2: Ja. Hij ben mee begonnen.
0: Oh.
2: Ja.
0: En later bij de Centrale Bank, inderdaad.
2: Ja.
0: Ik herinner me Johan Donner.
2: Ook. Heeft ook bij mij gewerkt.
0: Die is ook al overleden.
2: Ja. Hoi.
0: Ja.
2: Okay.
0: En je had nog eentje. Ina Filemon. Ik weet niet of je Filemon nog kunt herinneren.
2: Filemon, ja.
0: Ik kan niet op zijn voornaam komen. Maar die moet niet volgens mij zijn christelijke leider.
2: Hoi.
0: I think, hoor. Heb ik vernomen.
2: Oké. Nou ja.
0: Het waren leuke tijden, hè?
2: Ja, klopt. Het was een hele andere tijd ook.
0: Mm-hmm.
2: En dus... maar het is absa. We kunnen alleen maar leuker over nadenken en praten.
0: Maar hoe gaat u dan om met de nieuwe tijd? Het heden, nieuwe technologie.
2: Ik ben... die AI.
0: Mm, ja.
2: Is moeilijk. Want het is... want je weet nou niet wat waar is. Mm. Wat waar is. En... Als je kinderen ziet en zo, en dan praten ze en dan zingen ze, en dan denk je, en je kijkt naar hun lippen, en dan denk je van, ai boy, dit hebben ze goed gedaan. Maar ja, ze articuleren goed, hè.
0: Hmm.
2: Maar ja.
0: Houdt u van muziek?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ik ben een loverman.
0: Een loverman?
2: Ja. Daarom is mijn naam toch, Johnny Loverboy.
0: Werd hij genoemd?
2: Ja. Ik heb mijn naam gegeven. Ik heb mezelf een naam gegeven.
0: Johnny Loverboy.
2: Johnny Wonderful, Lady Killer number one.
0: Het is geen naam om trots op te zijn. Lady Killer nog erbij.
2: Ik was het. Ja.
0: Maar wat moeten we onder Lady Killer verstaan?
2: It's my secret. I can't tell it. Maar goed.
0: Dus je hebt veel vrouwen harten eigenlijk.
2: Ja.
0: En ze ook veel teleurgesteld.
2: Dus zonder meer, maar ja. Het is niet mijn bedoeling geweest om hen teleur te stellen.
0: Mm.
2: Maar.
0: Nou, je bent nooit serieus geweest als je een relatie binnenstapt.
2: Toch wel hoor, in het begin wel. In het begin ben je altijd zo serieus en dan denk je van oké, let go. Maar op een gegeven moment heb ik mij meer gelegd op. Het Surinamerschap.
0: Ja, ja.
2: Want het Surinamerschap. Want op Curaçao. Wilde ik. Altijd voor mijn vaderland sterven. Want ik wilde altijd bij de marine gaan.
0: Mm.
2: En ik ben eigenlijk. Want ik heb landkaarten van Suriname. Met Tigri. En ik ga niet van jou. Tigri. Is even nog steeds. Oh, maar ze is bezig.
0: Mm.
2: Ik ben er niet blij mee. Omdat, zonder één schot te lossen, hebben ze Tigri verdreven. Zonder één schot te lossen. En majoor Gallon en kapitein Acton, Marino, zij hebben dat ding gedaan. En ik heb gezegd van, shoot, go. Go for it. En ze hebben zonder één schot te lossen, hebben ze die mensen weggejaagd.
0: CGX.
2: Twee dagen, ja.
0: Tijdens weer de bos.
2: Senor. Senor. Hi boy. En toen kwam...
0: Toen had u de leiding binnen, zeg maar.
2: Ja.
0: Nog steeds.
2: Ja.
0: Klopt.
2: En ik ben super teleurgesteld in een opperbevelhebber. Weet je wie opperbevelhebber is? De president.
0: Welke Wijdenbos?
2: Nee, niet Wijdenbos.
0: Wie dan? Venetiaan?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat hij vond Sumana de Meesai, denk ik. Vince Revi. Ik heb het gehoord. En ik ben goed met Assen. Want Assen was toen mijn minister van Defensie. En hij moest mij toen bedanken.
0: Welk jaar was dat?
2: het jaar van CGX, nee, ik weet niet meer.
0: Na 2000.
2: Juist. Klopt.
0: Maar waarom moest men u bedanken? U had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
2: Nee. 5 jaar voor mijn pensionering moest ik thuis gaan. Omdat...
0: Nieuwe politieke wind, toch? Zo werkt het in Suriname.
2: Dus dat. En dat heeft me pijn gedaan. Ik ga niet voor jokken.
0: En hij was een reformant, dus het is...
2: Het heeft me echt... En waarschijnlijk heeft dat mij mijn knoop gekost. Want ze wilden me sturen naar een logopediste. Maar ik denk bij mezelf... Hey, maar je moet voor een kroon niks naar de...
0: Ja.
2: Maar ja.
0: En dat heeft u pijn gedaan, dat u...
2: Ja, ja.
0: U bent gewoon thuis gezet.
2: Ja, nee. Eerst naar de luchtmacht.
0: Luchtmacht.
2: En toen ik bij de luchtmacht was, terug van de marine. Want ik kan je die foto laten zien, hoor.
0: Mm. En men heeft u dus teruggestuurd naar...
2: De luchtmacht.
0: De luchtmacht. En dat, ja. En dat vond u dus een vernedering?
2: Ja, zeker. Het heeft me pijn gedaan. En...
0: Waarom eigenlijk?
2: Omdat ik hoorde... Sumana de meeste, ik denk, in Frans Revi.
0: Maar hebt u dat zelf gehoord met uw eigen oren?
2: Niet van hem, maar van anderen.
0: Misschien hebben ze een verkeerde boodschap
2: overgebracht. Ze gaan het niet voor niks zeggen.
0: Mm.
2: Echt.
0: Ik denk dat het echt gezegd
2: dat
0: is.
2: Dat heeft me echt pijn gedaan. Echt, dat heeft me echt pijn gedaan. Zonder hem kwalijk te nemen, want hij is nog steeds tot het eind is die man zo geweest. Niet serieus, hij heeft een hekel aan militairen, hoor. Hij had... Een hekel aan militairen. Soeban dan de meest. Ik bedoel, maar ja, laat me niks zeggen, hoor.
0: Maar ik vroeg u, als u van muziek houdt.
2: Ja?
0: Omdat we een plaatje willen inschuiven. Een song.
2: Het welke... was a Saturday night and I ain't got nobody.
0: Kunt u ook zingen?
2: Ja, ja.
0: Laat me horen. Another Saturday night.
2: Huh? Wat zegt u?
0: Another Saturday night.
2: Ja, ja, ja.
0: Let's go.
2: Another Saturday night and I know got nobody. Nog meer, maar ja. Ik zing het meestal omdat ik, wanneer ik het hoor, dan weet ik...
0: Sam Cooke.
2: Ja, Sam Cooke. En dat was mijn plaat.
0: Waarom? Dat is echt een partyplaat.
2: Ja, ja, ja, echt.
0: En vooral die zin, I ain't got nobody, terwijl er wel iemand was.
2: Oké, okay. Dus zo doen. Nee, serieus. Maar ja.
0: Je bent een partymens ook geweest.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar waarom Sam Cooke? Wat maakte Sam Cooke zo apart?
2: Hij was apart in de tijd.
0: Mm.
2: Je hebt pieken toch van bepaalde artiesten die je krijgt om te enjoyen. Dus het is oké.
0: Okay. Ja, ja. Oké. Okay. Dan gaan we naar die Sam Cooke luisteren.
2: Roger.
0: Hij gaat zo.

0: En dat was Sam Cooke met Another Saturday Night. Een van de lievelingssongs van John de Mies.
1: Oké, dan.
0: Ervan genoten, toch?
1: Jazeker.
0: Oké. Vertel eens. Hoe bent u omgegaan met... Oké, we hebben SNA gehad. Daarna bent u thuisgezet. Door de nieuwe regering in 2000.
1: Ja.
0: En wat heeft John de Mies dan gedaan? Hij is al die tijd nooit eerder.
1: Hij moest thuis blijven na SNA.
0: Ja.
1: Na de luchtmacht. Want ze hebben me eerst gezet terug omdat ik van raad van toezicht was van SRS en van dingen.
0: Ja.
1: En ik was bij met Edmund Lylis was erbij. Ik was met meneer, hoe heet die meneer weer? Hij was onderwijs, hij was op de universiteit, hoe heet die? Meneer Plet, geloof ik.
0: Meneer?
1: Plet. Was het Plet?
0: Nou, die ken ik niet.
1: Ik denk wel dat het meneer Plet was. We waren samen in de RVT, RVC, Raad van Commissarissen.
0: Oké.
1: En ik was daar als voorzitter. En ik ben anders dan meneer, hoe heet die? Die altijd...
0: Meneer Schiek.
1: Meneer Schiek. Ja, anders. Ja. Maar ja. En ik was bij de SRS. Was ik voorzitter van. Zodoende. Ik heb niet slecht geboerd hoor. Het ging niet eens hierom.
0: Geld.
1: Het ging meer om de principes.
0: Bent u ooit iets onderscheiden?
1: Jawel, maar jaren.
0: Mm.
1: Ik heb mijn...
0: Door wie?
1: Door die.
0: Deze?
1: Ja.
0: Mm.
1: Maar ik ben trots geweest op mezelf, hoor.
0: Wat is uw mening als u nu naar het leger kijkt?
1: Ik vind het zielig. Ik ben daar geweest naar de luchtmacht. En ik zag daar alleen maar rommel. Rommel. En toen dacht ik bij mezelf, dit is niet goed. Als je ziet die vliegtuigen, mijn god, jongen, verwaarloosd. En ik heb een technische man, ik heb niet zo lang geleden met hem gesproken, Jack Klein.
0: Ja.
1: Hij is bootwerkkundige. Mm. Ik heb hem gestuurd, hij is gestuurd naar Holland, naar Amerika, om zijn Amerikaans brevet te halen.
0: Ja.
1: Die leer, hij is een goede monteur, echt waar. En hij heeft me niet teleurgesteld. Laat me het zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Maar goed. So be it. Jack Klein.
0: Wat zijn die andere leuke dingen die u graag doet? Wat zijn die hobby's?
1: Mijn hobby's... Ik was toen... Toen ik thuis was gezet... Na de luchtmacht... Ben ik... Ik was toen... Met de visserij begonnen.
0: Oké.
1: Okay. Ik had boten... De Yeti en de Rico.
0: Mm-hmm.
1: En ik had een maatschappij, R. Mayo. Okay. Erik, Marijke en John.
0: Mm-hmm.
1: R. Mayo. En ik was visser. Niet zelf hoor, maar ik had die twee boten.
0: Een business.
1: Ja. Mm-hmm. En we hebben goed gedraaid. Totdat een avond bellen ze me op, baas John. Zo noemden ze me, want ze zijn Guyanese. Pas John. Abotonen de pade. Met accepta? Abotonen de? Dat no. Anno de, amus de na Robby. Want bij de sluis, vlakbij, tegenover die sluis van de Anton Drachtenweg.
0: Ja.
1: Daar waren we met Robby. En ik denk bij mezelf, oh, kan niet. Die man die heeft die boot in midden in de nacht weggestuurd.
0: Wie?
1: Een van die twee jongens. En ze hebben, ik had die sigaretten toch thuis in de auto. Mm. Want sigaretten geef je altijd als laatste mee. Ik had die boot al laten fourageren. En ik zou, hoe moet ik het zeggen? Ik zou gekke dingen doen als... Ik die mannen had gekregen die avond. Ik had echt gekke dingen gedaan. Maar ik heb die helikopter gebeld. Ik heb we zijn gaan vliegen om 's morgens op te kijken als we ze kunnen zien aan de kust.
0: Mm.
1: Ik kon ze niet vinden. Ik ben toen teruggereden of gevlogen. We hebben toen die, toen ben ik met de auto gegaan naar Guyana via Nikeri. En ik kwam die moeder van een van die vissers tegen, een van die twee jongens tegen.
0: Mm-hmm.
1: If you find him, kill him. Ik dacht, hè? Your son? I can't kill him. En ze wilde hebben dat ik hem dood kon maken.
0: Nou, waarom?
1: Want hij had de avondvaart vlak voor hij wegging, heeft hij haar gouden dingen meegenomen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb gezegd, I don't kill him. We will send him to the police when I get him.
0: Did you ever find him?
1: Ja. But we zijn teruggegaan. En via de weg terug.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik... Ik heb gezegd... John, fos igol potisje van probleem. Sera boto. Allebei de weg. En ik heb toen aan die kapitein... Zijn broer was... die kapitein zijn broer was een oudere broer van hem. En die heeft die twee boten overgenomen.
0: Mm.
1: En toen ben ik gestopt. Klaar.
0: Maar had je geen inkomsten meer?
1: Nee, jawel. Want ik had mijn salaris. Oh ja. Met behoud van salaris heb ik, mocht ik naar huis.
0: Dus, ja.
1: Ik ga niet van jokken. Ik zou hem hebben aangeklaagd.
0: De staat?
1: Ja, ja. Maar ik hoefde het niet te doen, want ik dacht bij mezelf, enough has me money. Klaar. Want
0: maar
1: ik ben van die suppletie jongens. Hè?
0: Maar eigenlijk kon je het toch, je kon het toch zien aankomen. Je was zo dichtbij de militaire top.
1: Nee hoor.
0: Als er een nieuwe regering neemt op het jouw zitten. Nou, dat is toch gebruik in Suriname.
1: Ja, maar niet, toen hadden we dat nog niet. Toen bij Boudersen, nou, hadden we dat nog niet. Echt niet. Er zijn geen veranderingen eigenlijk gekomen bij de wisseling. Machtswisseling? Nou.
0: Ik heb het over de periode toen, want Venetiani heeft die thuis gezet,
1: ja.
0: Na 2000, toen hij heeft overgenomen van, ja. Wijnenbos.
1: Ja.
0: Maar toen was het al gebruik in Suriname dat politiek andersdenkenden aan de kant werden gezet of thuis werden gezet. Dus je had het moeten zien aankomen, toch?
1: Ja, eigenlijk wel, maar ja, je houdt je er niet mee bezig.
0: Ja.
1: En je bent met andere dingen bezig. Je bent SNA geweest en ja, je hebt wat kanalen gevonden en dat soort dingen, dus het is oké. Weet je, dat vond ik niet zo een ramp.
0: Ja, ja.
1: Maar, want je vroeg me van, wat heeft jou het meest pijn gedaan? Kijk, Peter Veldkamp was mijn piloot. En Peter Veldkamp had ik gezegd, Peter, maak een looppas over Tigri. En hij is gedaan met Martin Veldkamp, zijn neef, Jack Klein en kapitein Koentje Berry, Humphrey.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht bij mezelf, mijn gunst, jongen. En toen dacht ik van, nou ja. En toen ik eind van de maand wel mijn geld kreeg, toen dacht ik, oké, let it be.
0: Ja.
1: En dat heeft me pijn gedaan. En daar ben ik gebleven tot aan mijn pensioen. En toen ze me belden om te zeggen van, Defensie, ik zei nee, ik kom niet meer. Ik kom niet meer naar jullie toe. Ik weet niet meer wie de directeur was, Migado. Maar ja, dit soort dingen vergeet ik ook gewoon. Die dingen die me zoveel pijn doen, verdring ik.
0: Maar vertel u dan wat u blij gemaakt heeft in uw leven in die 81 jaar. Wat heeft u onder andere blij gemaakt?
1: Oef. Ik heb geen verkeerde keuze gemaakt. Eigenlijk heb ik die keuze gemaakt die ik moest maken. Weet je?
0: Welke keuze?
1: Om vanuit Holland naar Suriname te komen.
0: Dat heeft u blij gemaakt?
1: Ja, ja. Echt waar.
0: Mm.
1: En dat heb ik al die tijd gedaan. Het heeft me geen, geen spijt bezorgd. Het was een prettige tijd. En ik was ook de voorzitter van de voorzitter van de suppletiegenieters.
0: Mm. Ja, ja.
1: Want we waren supplegenieten, want we kwamen.

0: er nog fris uit. Kunt u bepaalde militaire handelingen nog doen?
1: Jawel. Jawel.
0: Als ik een wapen in uw handen stop en ik zeg schiet eens raak op dat bord. Is het nog haalbaar?
1: Ja.
0: Kunt u dat nog doen?
1: Ja. Jawel. Maar vuistvuurwapens. Geen lange wapens.
0: Een vuistvuurwapen.
1: Ja.
0: Met één hand of met beide handen?
1: Nou, allebei.
0: Dan kun je goed schieten.
1: Ja.
0: Beschikt u over uw eigen wapen?
1: Ik heb wel nog mijn wapen, ja. Maar, er is maar één kogel.
0: Wat zei je?
1: Er is maar één kogel. Omdat,
0: mijn long bakken van keel. Dat hebben ze niet gehoord.
1: Mijn long bakken van keel. En ik, want hij was bij de buren.
0: Mm.
1: En ik kan er niet tegen. Je moet van onze spullen afblijven. Van de buren, overburen. Hij is over het hek geklommen. En toen is hij richting Anton Drachtenweg gegaan. Want ik woon in Noord.
0: Mm.
1: Ik woon in een straat na de Plutostraat. De Plutostraat is links, langs het water.
0: Mm.
1: En daarachter is de Poseidonstraat.
0: Oh ja.
1: En ik heb die man gezien. Hij sprong over dat hek. Milon in bakka. Boom! Ik heb echt geschoten.
0: Gericht?
1: Ik heb hem niet geraakt. Ik wilde hem ook niet raken. Maar ik wilde wel die kogel bij hem, naast hem hebben. En hij moest het horen fluiten. En hij is gerend. Hij is tot aan die brug gerend.
0: Is geschrokken blijkbaar.
1: Nee, waarschijnlijk wel. Maar ja. Ik ben ook daar geweest.
0: Wat was het geluid?
1: Nee, het was echt. Hij dacht dat hij geraakt was.
0: Mm.
1: Maar hij rende en toen is hij gerend en is hij gedoken in het water van die sloot. En ik ben tot daar geweest, hè? Tot daar ben ik geweest.
0: Mm.
1: En ik zag hem onder het water. En ik heb langs het water geschoten, langs hem geschoten. Alleen maar dat hij naar boven zou komen, maar echt niet. Dus, maar toen had ik nog geen beroerte gehad.
0: Maar toen was hij veel jonger.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar ja, ik was toen.
0: Maar voorzichtig met dat ding, want als dat het geluid was wat ik net gehoord heb.
1: Nee, echt niet. Het is.
0: We gaan afronden.
1: Okay.
0: Meneer Lemie is 81 jaar. Deze vraag stellen we altijd aan al onze gasten. Hoe gaat u om met doodgaan?
1: Wel, wat komt. ik ben niet bang ervoor. Ik heb prettig geleefd. Ik heb mijn uiterste best gedaan om wat onze lieve Heer vraagt om te doen, heb ik gedaan. En ik denk niet dat ik verkeerde handelingen heb gepleegd. Echt niet.
0: Je bent er niet bang voor?
1: Nee, ik ben er echt niet bang voor. Als het komt, komt het. Want we kunnen dat niet inzien.
0: Je hebt voorbereidingen getroffen en.
1: Nee. Je moet gewoon leven.
0: Ja, oké. Okay,
1: goed okay. Leven, klaar. Verder niet. Ik was ook in de kerkenraad.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar hebt u wel eens, hoe zeggen ze dat? In het Surinaam zeggen ze. Ooit Yushi Didekeba?
1: Nee.
0: Nog nooit?
1: Nee. Dat heb ik nog nooit gezien. En nooit meegemaakt ook. Mm. En ik denk dat ik rustig zal inslapen. Want ik heb geen gehaast leven.
0: Ja.
1: Ik wil alleen maar genieten.
0: Maar wat doet u nu op deze leeftijd? Want ik neem aan, u bent dan vaker thuis.
1: Ja.
0: Wat zijn de dingen waarmee u zich nu bezig houdt?
1: Van de vrouw. Van die vrouw. Ja, echt waar. Mm. Het is, ik heb een prettig leven nu. En ik heb geen gehaast leven meer, dus het is oké.
0: Okay. Maar meneer John de Mees, u woont in Suriname.
1: Ja.
0: We hebben nu een vrouw als president. Maar we zijn er nog niet als land.
1: Uh-huh.
0: We maken nog het een en ander mee. Sommige mensen die klagen. Andere mensen die hebben geduld. Andere mensen die hebben geen geduld. Oil and gas komt ook op ons af. Je hoort mensen wel eens zeggen, dit is de big chance.

0: om dat land eigenlijk op rails te krijgen. Hoe ziet u de toekomst van het land?
1: Kijk, ze heeft gezegd, want dat hindert me wel. En ik, sorry dat ik het zo moet zeggen. Maar ze heeft gezegd van, je kan geen voorzitter zijn en president.
0: Ja.
1: En dat, tot nu toe heb ik nog geen stap gezien dat niet er gedaan wordt in die richting. Ik kan me niet met haar ideeën meegaan. Want je bent of president of je bent voorzitter. En dan moet je de politiek moet je dat laten en de NDP laat het ding gewoon zo. En laat het ding door mensen die nou niet bemoeien met het land, met het bestuur van het land, laat ze gaan, laat anderen dat doen. Maar nee.
0: Dus je wil een loskoppeling van president
1: en voorzitter.
0: Ja, klopt. Okay.
1: Echt, want dat is gezegd en daar ging ik voor.
0: Ja, ja.
1: En ik dacht bij mezelf, nou ja, wanneer we zien wanneer het gaat gebeuren, dan zullen we het zien, maar het duurt mij te lang. Sorry hoor dat ik het zo moet zeggen.
0: Nee, u bent vrij om uw mening te geven.
1: Maar,
0: u hoeft zich niet te verontschuldigen de manier waarop u dingen ziet hoor. Het is uw mening. Het is,
1: dus wat,
0: daar mag niemand aankomen.
1: Nou, dat
0: want het is inderdaad zo gezegd, dus het is een feit.
1: Dat klopt, dat drink ik op.
0: Ja, ja. Terwijl u nog een slok neemt tot slot, wil ik u toch vragen, maar u hebt me nog niet gezegd hoe u de toekomst van het land ziet. Hoe door of ons u?
1: Oemusu, want zo kan het niet verder gaan. Echt, ik kan niet voor jou, Cliff. Mijn vrouw die houdt alleen maar van jouw station. Alleen maar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Oh, dat is geweldig.
1: Nee, serieus. Zonder om jou... En daarom ben ik enthousiast om hier ook te zijn.
0: Ja.
1: En ik heb gebeld om te vragen welk nummer. Want ik heb de Maikoestraat nooit gezien. En nou zijn we zo gereden, Noord. En toen dacht ik van oké, laat maar kijken. Maar
0: u denkt wel dat het goed komt in Suriname?
1: Het moet.
0: Gaat u het meemaken?
1: Ik hoop dat het heel gauw komt, want ik weet niet hoe lang ik nog mag leven.
0: Ik denk nog heel lang.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou kijk, mijn vader is 90 geworden en mijn moeder is ook 90 geworden.
0: Nou, je gaat ze overleven.
1: Ik hoop het. Zodoende, maar ja. Laten we kijken.
0: Meneer de Mees, dankjewel dat u er was. Meneer John de Mees, bedankt. Let u goed op uzelf.
1: Dank u.
0: De groeten aan uw vrouw.
1: Ja.
0: Blijft u van het leven genieten.
1: Ik geniet nog steeds.
0: En all the best.
1: Ja. Oké, geweldig. En ik ben blij dat ik hier mocht zijn. Want ik heb er altijd aan gedacht. Dit is eigenlijk een beloning, hè?
0: Nice.
1: Dit interview is een beloning. Ja. Voor mij, naar mij toe.
0: Geweldig.
1: Omdat niemand, mijn luitenant Seymour, de dame, die was bezig met een boek te schrijven. En ze heeft me geïnterviewd. En ik denk mezelf, ja, maar wat is dat nou? van papier, ik bedoel.
0: Ja.
1: Het doet mij niks. En jou.
0: Dank u wel.
1: You're welcome, sir.
2: Seniorenspiegel.
0: En zo spraken wij in Seniorenspiegel tot John de Mees. Wij bedanken hem nogmaals voor zijn bijdrage. En wij nodigen u uit om te luisteren naar de eerstvolgende aflevering van Seniorenspiegel met een andere seniorenburger. Tot gauw. Bedankt. Goedemorgen.
2: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs

0: Seniorenspiegel. Stranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal over zijn of haar werkverleden te vertellen heeft? Maak contact met de redactie van Seniorenspiegel. 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel.
1: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.

0: Thanks.
1: Thank you.

What do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Oh, well, I must need I make a fidi. You love be nice, I mean, one more. A nice eye, the shamyang eye, die, holy mino. Nalosimio, the shamyang eye. Eh, bosimino, the achebon food him jang eye. Eh, lem FM holy mino. Nalosimio, the shamyang eye. Lem FM bosimino, the achebon food him jang eye.
1: Yeah, man, Dele Modela, I tell.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
3: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 27 september. Sauto, bami met indo-kip, pittige bokking met ei en sebiari moxalesi met gerookte kip en ovenkip. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: We feel thing, nigga.
1: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
2: Op Lim FM.
1: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
2: Connecting
1: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
2: Connecting the Dots.
3: Het is zondag 28 september 2025. Het is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Dit is Connecting the Dots. Verzorgd door ondergetekende Rappa en u aangeboden door Lim himself. Mooi man. Nou, dan gaan we nu zo naar het einde van de vakantie. Het nadert zijn einde. Hè? En dan zei ik altijd vroeger, toen ik nog les gaf, zei ik aan mijn collega's die als we elkaar nog ontmoeten. Hé hey heren, dadelijk gaat het grootste bedrijf in Suriname opstarten. Malcolmie, wat, Suralco? Bestond er toen nog, hè? Ik denk, nou man, heb je wang vergeleken. Het grootste bedrijf in Suriname is het onderwijs. Oh ja, ja, natuurlijk. Ja toch? De scholen, met leerkrachten, met mensen die ouders, met vervoerders.

Met van alles, broertjes, alles die moeten gaan opstarten. Nou, je mag zeggen, zeker een schatting. Om eens maar de betrokken naar een onderwijsbedrijf. Huh? Aan leerlingen, al zit je op 100.000 zo met alles. Door misschien meer nu zelfs. Ja? Ouders erbij, ik potato aan 75.000. Na allerlei leerkrachten, potato aan 15.000. Zet dan nog die winkels en alles en taxi en bus en noem maar op. Absatui, 100.000 mensen, kinderen en noem maar op, komen in beweging dadelijk op 1 oktober ja, 2025. Daarom zei ik, het grootste bedrijf in Suriname gaat straks opstarten. En u gaat het direct merken toch? Ja, Fischa deed dat hij. Alas had druk, alas ook verkeerspank, dat hij. Ja, kinderen overal te zien. En aan die kleintjes die voor het eerst naar school gaan. Wat barkreed erop in afis. Naar kleuterschool was het vroeger, nu is het klas 1. Nou, want die telling begint nou al bij de kleuterklas, ja toch? En die andere nog kleinere gaan naar de crash. Mwabikibari erop. We hebben ook meegemaakt met die kleintjes van ons. Ja, het is even wennen. Daarom zeg ik u nogmaals. O ja, die had ik niet zo meegeteld. Huh? Dus door de zeker. Want 250 doezoens maar. Of je normaal overdreef. Het grootste bedrijf in Suriname. Komt dus straks in beweging. De grootste fabriek. Maar goed. Ook elke fabriek heeft problemen. Met machines en te voer tekorten, dat materiaal, met de arbeidskrachten. En je weet, er zijn tekorten. Het is van alles tekort hoor, daar niet van. Het is niet van vandaag zo. Het is niet van die vorige, het is niet van de vorige. Het is al jaren zo, helaas. Waar er geen tekorten zijn, ja, ik weet het niet. Maar onderwijs, volksgezondheid, zeker grote tekorten. Oké, dus er zal heel wat nodig zijn om langzaam maar zeker de komende jaren de tekorten en de achterstanden in ons onderwijs op te krikken bij de leerkrachten, bij de leermiddelenvoorziening, bij het meubilair, bij boekenvoorziening, alles. Het is geen malligheid, een enorme investering. Ik geloof dat nu onderwijs zo'n 20% van de begroting uitmaakt. Het zal zeker 40-50% moeten worden. Waar het geld vandaan gaat komen, moeten we wel even kapassen en meten. Maar het is nu echt niet genoeg. Nee. Dadelijk moeten we ook nog kijken of alle kinderen geplaatst zijn geworden. Dat zullen aan het begin van het schooljaar straks hier en daar nog wel wat kinderen zijn die nog even moeten kijken waar ze geplaatst zullen worden. Maar we zullen vanuit deze plek sowieso de nieuwe minister met zijn onderwijsteam, ja, en allemaal die daar, en de leerkrachten en de ouders, ja, de hele groep van de fabriek, hè, het beste toewensen. Want dit is de belangrijkste, vind ik hoor, ja, dit is de belangrijkste fabriek in ons land. Als deze uitvalt, nou kan Tapatinti, ja toch, als een fabriek, Suralco of toen uitvalt, oké, we vangen die schok wel op. Oil en gas, we hebben het al jaren zonder gedaan. Maar als onderwijs uitvalt of steeds verder wegzakt, no boy. Wat gaan we doen? Straks na de break zal ik de reactie van de ware tijd behandelen. Naar aanleiding van de toespraak van president Jennifer Simons in de VN. De ware tijd had een redactioneel artikel. Zitten wel wat vaktermen ertussen. Die zal ik dan even broek en zo. Maar dan kunt u beter begrijpen wat de diepte is van de redactie van de ware tijd. Ook had Jack Menke een reactie op Stanius over op deze toespraak behandeld. Ik dacht dat het afgelopen week in Bacanatori ook dat Cliff Limburg daarop is ingegaan. Hoe dus Jack Menk in het eerste deel van zijn artikel de toch wel lof heeft gesproken. Hij is een kritische wetenschapper, dus hij blaast niet voor alle kleinigheid de loftrompet.
over iets of iemand, maar zij doet dan weet je van ama sapsa aitaki. Maar in het tweede deel van zijn artikel had hij het over de Mamio-coalitie, waar dus de premier, waar dus de president dus ook hoofd van is, en dat daar dus toch wel wat dingen kleven die we toch moeten gaan oplossen. Ook wil ik dus na de break aanhalen wat ook mevrouw Simons in haar speech heeft genoemd, namelijk het recht van veto. Het veto-recht in de VN, dat dus de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad hebben. Wat is die Veiligheidsraad? Dat zullen we ook even de revue laten passeren. En met wat connectings op dat punt. Maar eerst dus iets over de Veiligheidsraad. Zal ik u wat informatie geven. In het Engels is dat de Security Council, oftewel de Veiligheidsraad. Nou, dan hebben we nu even een break en af en toe een slokje water. Dat hoort erbij in deze droge tijd. Ja, want als stof lai, je krima wagi, maar bakawa, je re even wagi lai stof. Maar wat wagi lai stof? Dat is er even lai stof toch? Ja, niet stof om te praten, maar er komt ook stof je keel en zo binnen. En je zou ook een beetje met mondkapje moeten lopen om dat stof een beetje tegen te houden. Maar goed, nu dus hebben we zo meteen de break.

0: Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug na de break. Ik had u zo net gezegd dat we, voordat we de toespraak van mevrouw Simons gaan bespreken, wat informatie zal doorspelen over de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, United Nations, UN in het Engels. Weet u, moet die Engelse officiële term ook kennen, VN in het Nederlands. Nou, de Veiligheidsraad, oftewel Security Council van de VN, is dus heeft als eerste belangrijke taak het handhaven van de internationale veiligheid en vrede, volgens dus het handvest van de Verenigde Naties. Want daarvoor is die organisatie toen na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. U weet dat ook toen na de Eerste Wereldoorlog ook zo een verenigde, had het toen niet zo, ja, het was de, hoe heette dat ding weer, het had een andere naam, de Volkerenbond, geloof ik. Ja, dat is ook opgericht na de Eerste Wereldoorlog, maar er is niet veel van terechtgekomen. En na de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen dus een grote push gegeven eraan. En daarom staat de VN, hoofdgebouw en alles. En zij zijn toen ook de grote sponsoren geweest van de VN. Staat dus ook in New York een stuk terrein. En daarop hebben ze dat gebouw neergezet. Dus karakteristiek gebouw van de VN in New York. Maar goed, de Veiligheidsraad is dus een van die belangrijke organen van de VN. Daarnaast heb je de Algemene Vergadering, waar dus de president van ons ook aanwezig was. En in die Veiligheidsraad, die bestaat uit 15 leden, die dus ook lid van de VN zijn natuurlijk. En van die 15 leden zijn er 5 permanente leden, dus permanent, vast toch? Ja, vaste leden, permanent. We ook permanent, al wie die dat in one vorm. Dus permanente leden, 5 vaste leden. En die overige 10 leden, dat zijn roulerende leden, die zijn dus niet permanent, ze rouleren. Elke 2 jaar komen er dus een paar bij en gaan er een paar eraf van. Die roulerende leden worden voor 2 jaren benoemd. Suriname heeft zich opgegeven als kandidaat voor 2034 om bij vervanging een van die nieuwe te worden. Kandidaat voor een niet permanent lid in 2034. Maar goed, en ze hebben het mooi verdeeld. Die roulerende leden komen uit verschillende werelddelen. 2 uit daar, 2 uit daar, 1 uit daar, 1 uit de Arabische moslimwereld, 1 uit de daad, dat Europa. Nou, heel goed verdeeld. Nou, maar het gaat om die permanente leden. Die 5 permanente leden, dus die 5 vaste leden van de Veiligheidsraad, zijn in alfabetische volgorde, ja, China, Frankrijk, Rusland, vroeger was het de Sovjet-Unie, nu is het Rusland, de Verenigde Staten en de UK, zoals men dat in het Engels afkort, oftewel United Kingdom, oftewel het Verenigde Koninkrijk, oftewel wij zeggen Engeland. Maar het is niet waar, Engeland is deel, maar het belangrijkste deel misschien, ja, van het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn de 5 permanente leden. China, Frankrijk, Rusland, US en Engeland, om het zo kort te zeggen. Het is wel opvallend dat deze 5 permanente leden allemaal, alle 5, de grote kernwapenbezitters zijn. Dat moeten we toch wel even aanstippen. Dus die 5 vaste leden, dat is maar zo'n gesofisticated atoomwapen en een raket en alles, die kunnen van afstand dus hele steden kapot maken, zeg maar in het Duits. Nou, je ziet het. Op elke vergadering van de Veiligheidsraad is een van die andere leden van die permanente is dan voorzitter. Ja, dus ze zijn niet, er is niet 1 vaste voorzitter. Op elke vergadering, elke maand roleert dat, is er een ander lid, ja, voorzitter. En dan roleert het weer. Op alfabetische volgorde, op de Engelse spelling. Dat is allemaal goed geregeld. Nou, dan gaan ze dus op tourbeurt. Ja, en die Veiligheidsraad, dat werd dus ook door onze president ondersteund. De leden van die Veiligheidsraad, die 5 permanente, er is al lang een movement om die 5 permanente leden uit te breiden. Ja, dan worden het meer dan 5. En dan had men als kandidaten, had men dan Brazilië, Duitsland, India en Japan. Dus het is nog niet zeker dus toegekomen, maar dat zijn de leden die men graag, vanuit de totale vergadering, wilde men de Veiligheidsraad verruimen. Die 5 permanente leden brengen naar, in dit geval zo 9 worden. Maar goed, daarnaast wordt er ook vanuit de algemene vergadering, het totaal aantal leden, wordt er ook verlangd dat uit Afrika 2 landen erbij zouden moeten. Dan zou je op 11 leden komen van de permanente groep. Maar daar is een hoop gehaal en getrek over die uitbreiding van Brazilië tot en met Afrika landen. Ja? En die 5 permanente leden, die vinden dat uitbreiding van het aantal permanente leden, ja, die dus daardoor ook het, en nu komt het, vetorecht hebben. Ja, dat in de toekomst veel moeilijker zal zijn om tot een akkoord te komen. Maar dat zie je nu toch al. Ja, dus komen ze nu toch al moeilijk. Oké, misschien wordt het nog moeilijker. Misschien juist niet. Ja, want dat veto-recht, en dat heeft president Simons ook gezegd, en dat zeggen anderen ook al lang, maar ze heeft het nu duidelijk aangegeven. Ja, dat veto-recht blokkeert in feite de beslissingen van de Veiligheidsraad. Dus als 4 leden, permanente leden, een beslissing nemen bij, noem maar iets geks, Rusland zich terug moet trekken uit Oekraïne, dan kan Rusland met zijn veto-recht die beslissing blokkeren. Klaar. Of als die 4 leden vinden dat Israël zich moet terugtrekken uit Gaza, wat in de algemene vergadering ook wordt gevraagd en geëist, dan kan in de Veiligheidsraad de Verenigde Staten met een veto die beslissing van die andere 4 leden blokkeren. Ja? Dus je merkt dus dat dus het veto-recht van 1 blokkeert de beslissing van de rest. Dat is niet zo democratisch. Maar hoe schaf je dat veto-recht af? Wie moet dat beslissen?
1: En dan komen we helaas ertussen. Misschien ook gelukkig ertussen. Want blijkt dat er niet de juiste versie van het programma Connecting the Dots in de uitzending was. Wij moeten dus inkomen en trachten dat nog te corrigeren. Geeft u ons AUB de ruimte. Goedemorgen overigens. Dat is nogal snel gegaan. We bieden onze verontschuldigingen voor het ongerief. En we vragen even wat geduld om orde op zaken te stellen, zodat we even kunnen filteren en nagaan waar het misgegaan is. Zeker ook de verontschuldigingen aan de vaste luisteraars van Connecting the Dots. Blijft u afgestemd. Indien het lukt, krijgt u de juiste editie, de juiste versie te horen op deze zondagmiddag. Ik denk dat die verwarring is ontstaan omdat er is ingeslopen 27 september 2025. We zijn intussen een jaar verder. Het is 27 september 2026. Blijft u afgestemd.
0: Wars. Ah, ja.

Goed, het probleem is ontdekt. Nogmaals onze verontschuldigingen. Geeft u ons dan wel even de ruimte om aan de slag te gaan voor wat betreft het monteren. En dan maken we voor deze zondag de afspraak dat we het programma om 2:00 inschuiven. Nogmaals, sorry voor het ongerief. U krijgt de juiste versie, maar dan wel om 2:00. In de meantime doen we dus gewoon wat muziek. En over een half uur hoort u de correctie. Tot straks.

Eros Ramazzotti and Anastasia, I Belong to You. Zoals beloofd krijgt u dus over pakweg 3 minuten de juiste versie van het programma Connecting the Dots. Er is eerder misgegaan, nogmaals onze verontschuldigingen daarvoor. We hebben dus gemeend om het programma te verschuiven richting 2 uur voor vandaag. Let wel, slechts voor deze zondag. Rappa komt er dus aan na ongeveer 3 minuten, na een 2-tal advertenties ook nog, met Connecting the Dots. Maar eerst nog Enrique Iglesias. Tot zo.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 27 september. Sauto, bami met indo-kip, pittige bokking met ei en sebiari moxalesi met gerookte kip en ovenkip. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Everything nigga.
1: Connecting the dots. Elke zondag op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
2: Op Lim FM.
1: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, Lim. Connecting the Dots.
3: Het is zondag 27 september 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. U luistert naar Connecting the Dots, u aangeboden door Lim en verzorgd door ondergetekende Rabba. Wat gaan we doen? Ach, een aantal dingetjes hoor. Maar eerst een beetje over die perikelen die de afgelopen week toch wel veel aandacht hebben getrokken. Zeker hier op tijdens Bacchanatori ook. Dat dingen die zijn gebeurd vanwege de opleiding op de politieacademie bij dus de recruten. Daarbij wil ik ook ingaan op een ouder geval dat op 22 augustus jongstleden in het nieuws kwam, ook vanuit de politieacademie. Nou ja, en daarna wat hebben we gewoon als afbreking wat spreuk

En misschien als het tijd is gaan we inhaken op het verschijnsel zakenkabinet. Want ja, er wordt zoveel gesproken daarover soms als bellers of appers zeggen van wat Suriname gaat redden is een zakenkabinet en die snangen dat die. Nou, dat zullen we kijken. Maar dat doen we als er dus wat tijd over is. Hè? Nou, afgelopen donderdag was het, hè? Was er dus een flinke discussie bacanatorie over de perikelen. Nou ja, eigenlijk een perikel, niet zo zeg maar meer fout, bij de opleiding van politierecruiten. Maar dat was niet de eerste keer, er zijn een aantal keren dingen naar buiten gekomen. En ik las dus weer even terug een bericht op 22 augustus jongstleden, waarbij dus een politierecruit een aanklacht indiende tegen zijn opleidingsinstructeur, namelijk dat hij mishandeld was geworden door deze instructeur. Nou, we gaan dan later daar ook wat dieper op in. De man heeft dus hem met een de instructeur, hè, heeft dus de recruit toen met een plank geslagen. Foto bij DNA bericht toe. Maar nou ja, het was niet zo best. Dus gaan we dat ook even erbij halen. Maar toen las ik dat bericht van 22 augustus op Staatsnieuws. En de minister zei in dat bericht toen dat het onderzoek in de zaak intussen dus toen aan de gang was. De vraag is natuurlijk graag, hoe is dat intussen met het onderzoek? We zijn een maand of zo verder. Dus zijn we al gevorderd met dat onderzoek? Of moeten we nog even wachten? Want vaak gebruikt men dat ding van de zaak is in onderzoek. Gebruikt men dan vaak om een beetje voor opschuifnatorie. Ja? En dan intussen vergeet men dat geval. Dan gaat dat ding automatisch in de doofpot. Nou, maar dan gaan we daar nog straks verder op inhaken. Oké, dus vroeger zeiden we simpelweg het politieopleidingscentrum te Zorg en Hoop. Maar u weet, vaak veranderen we namen in ons land. En dan denken we dat door die naamsverandering dat ding een beter ding is geworden. Het politieopleidingscentrum op Zorg en Hoop heet nu Politieacademie. Academie, boy. Dat ding is direct een groot ding geworden. Huh? Zoals een bejaarde tehuis is nou plotseling resort gaan heten. Ik weet niet of de service daar beter is geworden. Hm? De EHBO, zoals we dat kennen. Huh? Eerste hulp bij ongelukken, dat sprak aan. Dat is tegenwoordig spoedeisende hulp. Als mijn longo erop, het is spoedeisend. Ja? Het LPI, 's Lands Psychiatrische Inrichting, is nou, ik weet niet, dat centrum weet ik wat, psychiatrisch centrum weet ik veel. Jongen, dus akinkie van ding. Nee, denk ik, dat kan zijn tromantrasani. Nou, simpel, nog erger misschien. Vroeger heette dat ding LTT, 's Lands Telefoon en Telegraaf. Nu dat ding Telesuur. Ik weet niet of de service, maar goed, laten we daarover, beter geworden is of niet. Dus nogmaals, het is een soort cultuur, lijkt het in dit land, dat if u kind kan ding van Orga, dan zal het wel een beter ding worden. Ja, ja, nou. In ieder geval, op de politieacademie kwam er plotseling vanuit die hoek een bericht, namelijk dat dus een recruit die een relatie had met de politieinspecteur die haar opleidde, die tijdens haar stageperiode hadden ze een relatie en daarna was die relatie beëindigd en daarna heeft ze dus een aanklacht ingediend tegen die politieinspecteur die haar met een geslachtsziekte zou hebben opgescheept. Oh ja, dat is ook eentje. Vroeger zeiden we gewoon geslachtsziekte. Nu is het een modern ding gaan heten. Seksueel overdraagbare aandoening. Na Sam Sani.
druiper, syfilis. Ja? Maar het is nu in een hogere schaal gebracht door dat mooie woord SOAS, afkorting. Seksueel overdraagbare aandoening. Ai, nou zijn ze niet hoor. En het wordt precies op dezelfde manier overgebracht. Namelijk als je onbeschermde seks hebt en maar links en rechts doet. Maar goed. In ieder geval, die inspecteur die is vanwege de korpsleiding buiten functie gezet. Ik dacht, ik bedoel, iemand klaagt je aan na een tijdje. Jij zou die persoon hebben besmet. Direct wordt je buiten functie gezet. Dat ook. Anders maar kan klagen, want er maar aan dat je bigi pura maar uit dat functie. Ik bedoel, mijn opmerking, mijn vraag is er wel eerst via de dermatologische dienst onderzoek verricht of de betreffende inspecteur wel degelijk een SOA heeft, een geslachtsziekte heeft. Zo ja, dan moet je hem niet alleen maar thuis zetten. Wat is dat nou? De persoon moet in quarantaine, in afzondering en behandeld worden totdat hij genezen is verklaard, zodat hij verdere verspreiding, dat dus dan voorkomen kan worden. Ja, voor Silus en Baga. Dat moet je doen, je gaat die man thuis zetten. Het lijkt gewoon, ga thuis zetten. Dan kan hij van thuis geen verder kwaad zo gaan verspreiden. Hetzelfde moet dus dan ook gelden voor die jonge dame die zegt besmet te zijn geraakt door die opleidingsinspecteur toentertijd, toen ze een relatie hadden. Je moet die jonge dame direct ook naar de dermatologische dienst verwijzen. Laat ze een uitstreekje maken en kijken of ze werkelijk een besmet is met een geslachtsziekte. En dan moet ze gelijk ook in quarantaine. Anders gaat die verspreiding doorgaan. Is dat gebeurd? Eén ophef van, ja, dan moet je dit doen, dan is dat, dan is dat. Is de persoon onderzocht, heeft beide, want beide hebben het gedaan, beide zijn besmet. Ja, wie heeft besmet, dat is punt 2. Maar beide moeten onderzocht worden. En indien ze positief zijn met een geslachtsziekte, dan moeten ze in quarantaine uit de gemeenschap gehaald worden. Sorry hoor. Want je hoorde een paar weken terug vanuit een organisatie of een onderzoek, ik weet niet welke dienst het was, die maakte zich zorgen over de verspreiding van SOAS, vooral onder jongeren. Oké, dat is niet nieuws. In mijn jonge jaren, in onze jonge jaren, was dat ook het geval. Ja? Oké, maar dat is iets dat steeds terugkomt tijdens dus generaties. Maar het frappante is dat wij ons in dit land maar steeds zorgen maken om dingen. We maken ons zorgen om de we maken ons zorgen om de Mennonieten. We maken ons zorgen om de vissterfte. Ja, maar goed, tot in de assemblée. Assembleeleden maken zich zorgen om. Ja, geweldig. Maar wat daarna? Nadat men zich zo breedvoerig zorgen heeft gemaakt, worden er dan maatregelen genomen om die zorgen weg te maken? Nadat men zijn zorgen heeft geuit, is het plotseling stil. Dat maakt bang. Dat was hun werk. Zeggen dat ze zich zorgen maken om in dit geval de verspreiding van geslachtsziekten onder jonge mensen. En ja, wat doet men aan deze verspreiding? Maar dat kan niet, het is gevaarlijk. Het zijn ziekten die toch behoorlijke schade kunnen aanrichten als ze niet op tijd behandeld worden. Ja. En het is geen schande om te bekennen dat je een geslachtsziekte hebt. Het is een noodzaak. Ja? Maar wat gaan we er tegen doen? Ja, we moeten voorlichting geven. Alsof die voorlichting gaat helpen. Ja, deels wel. Maar als je eenmaal bepaalde jeuk krijgt daar aan de onderbuikkant. En jongens en meisjes. Dan ben je die hele voorlichting direct vergeten. En als men zegt, je moet met beschermde seks, dus met condoom enzovoorts. Maar vergiet weer een condoom, kan in een abstractie. Ja, het zal niets gebeuren. Net daar gebeurt het wel dat je wordt besmet raakt. Dus
wat doet men anders dan zich zorgen maken over het verspreiden van al die SOA's onder vooral jongeren? Men doet niets. Ja, voorlichting geven, lijkbaar. We gaan gratis condooms verdelen, lijkbaar. Dat is geweldig. Dan ben je klaar. Dankbaar. Dan gaat daarmee die verspreiding verminderd worden. Nou, op een moment is het comedie hoor. Dat is gewoon comedie, vind ik. Ja? Ik kan me herinneren toen wij op de middelbare school, toen had je het zesjarig lyceum. Dus je kwam daar binnen op 12 jaar, 13 jaar in de eerste klas onderbouw. Kan ik me herinneren dat we toen op een dag de opdracht kregen om naar de gymzaal te gaan. Die gymzaal staat er nog steeds op het terrein van het Lyceum HAVO-complex. Het is alleen een ruïne geworden, een soort oorlogsmonument lijkt het wel. Ja. Oké, een geweldig goed gebouwd ding met een onderbouw eronder, onder het podium enzovoorts. En we moesten allemaal in de kleedkamers verkleden, alle jongens. En we moesten alleen met onze onderbroek in de gymzaal verschijnen. Grote gymzaal was dat. En daar zat er achter tafel zaten drie deskundige doktoren. En je moest voor hun verschijnen in je onderbroek. Jawel, dat was een beetje... ja, al die jongens met hun handen voor hun onderbroek. Jongens onderling. Je hebt een onderbroek aan, zei ik ook, tjibri. Nou, ik weet dat die dokter dan goed keek naar je. Allemaal, die ene keek naar je benen. Of je geen platvoeten had, of als je benen goed stonden. Ik kreeg al te horen dat ik een steunzool moest hebben, want mijn ene been staat een beetje schuin, nog steeds. Ja. En dan keek de derde, dan trok hij je onderbroek even naar buiten. En hij keek dan in je onderbroek, naar je fluitje. Ja, en dan deed hij het weer dicht. Hij raakte het niet aan, maar mijn Luca Atori. Nou, dat onderzoek was goed. Want als er iets bij jou daar aan dat fluitje aan de hand was, dan werd je natuurlijk even genoteerd. Nummer 16 moet even apart bekeken worden. Maar ze verder, het fluitje zag er misschien verder goed uit. Ja, goed, ga je weer aankrijgen. Ja. Waarom begint men daar dus dan niet mee, ja, in grote mate bij de, toen werd het ook gedaan, zelfs op de lagere scholen werd het gedaan. Gebeurt dat nog? Worden kinderen regelmatig, niet elke week, maar zeker één of twee keer tijdens hun schoolloopbaan, of zeker in de oude telling de zesde klas en de eerste MULO, en zeker als ze in de leeftijd komen waar ze seksueel actief kunnen zijn en worden, ja, wordt er nog schoolonderzoek, maar dan bedoel ik medisch schoolonderzoek verricht, dat ze allemaal eventjes meisjes apart, jongens apart, kleding uitdoen, alleen maar in onderbroekje of in BH en slipje, dat ze dan moeten verschijnen voor een drietal medische mensen of vrouwen of jonge mannen met mannen. Dat gebeurt niet meer. Maar we maken ons wel zorgen over de verspreiding van SOA's onder de jongeren. Maar wat doen wij er tegen? Geen malle Er is geen geld en er is en we gaan de privacy schenden van die kinderen. Klarikoek! Maar we maken wel zorgen dat die SOA's zich verspreiden. Dus bij zulke medische schoolonderzoeken kan dan gauw blijken dat er is bij jou iets gezwollen, genitaliën, dat noemt men je geslachtsdelen, genitaliën. Je penis is gezwollen of je vagina ziet er een beetje rood uit. Dan word je even nader daarna apart onderzocht. En wie weet wat er dan naar boven komt. Er is niets fout aan om jouw medische klacht te verhelpen, vooral als het om een ontsteking gaat, of tatalosso, of weet ik wat. Ik heb medicijntje voorgeschreven, je kreeg een verwijsbrief. Wordt dat gedaan? Nee. Dan hoe ga je die verspreiding van SOA's tegen gaan voorkomen? Want alleen maar het feit dat men weet dat er gecheckt wordt, is al een rem op van, maar je kunt checken of goed was of zo, want die mensen moeten geen dingen zeggen over me, wat het niet goed eruit ziet of hij tingen of weet ik wat. Ja? Worden kinderen, zoals vroeger was wel een beetje soms ruw, maar goed, elke dag werden de kinderen op de lagere school gecheckt. Ze moesten hun vingers uitspreiden en de juf kwam langs om te kijken of hun nagels goed geknipt waren, niet te kort, niet te lang. En of het werd volgens mij elke begin van de week vooral, dan heb je weekend gehad, en of er geen vuil zat onder je nagels.
daar is een bron van besmetting van een hoop dinges. Weet je hoeveel bacteriën er onder je nagel kunnen zich verzamelen? Nee, we hebben geen tijd en we hebben niemand om het te doen. En er is geen geld, want dan moeten we die mensen van school tot school vervoeren. Oké, maar waarvoor er wel geld is, met delegaties mooi mondje te gaan spelen daar in het buitenland en geweldigheid te gaan. Kijk maar hier, ja, delegatie, ja, ja, daarvoor is er wel geld. Ja, dat helpt de volksgezondheid niet vooruit, vooral bij jongeren niet. Maar goed, het is praten vaak tegen de bierkaai. Men doet maar wat men wil. Niet alleen deze regering, misschien de vorige ook, de daarvorige ook, de daarvoor voor vorige ook. Sinds mijn jong tinktum kaskoro, misaptak de mij dusa de wani. Als ze eenmaal daar zitten, dan voelen ze zich gelijken aan God en ze zijn onaantastbaar, de untouchables. Totdat een koep of een opstand of een weet ik wat ze van het toneel veegt, daardoor long. Ja, daardoor begint smatak. Ja, staan jullie achter me, brother en assa, want de mensen koep bij jou. Nou, kom nou. In ieder geval, in dat geval van dat politieopleidingscentrum, sorry hoor, de politieacademie, ja, mooi mondje praten, dan moeten we daar toch wel even duidelijk zijn, want ook hier op Baganatori waren er mensen die appten en flink kritiek hadden en Cliff Limburg heeft ook daarbij gezegd van ja, als zo'n instructeur je aanraakt of als vrouw zijnde en dingen wil doen met je, of weet ik wat, dan moet je dat aanbrengen. Dan ben je meerdere, ga naar de korpschef of zo. Een beller van ja, hahaha, begon te lachen, spottend, zo te zeggen van, dan word je nog meer, je gaat nog meer problemen krijgen. Want daarboven beschermen ze elkaar. Nou, dat kan. Maar zeker dat geval, daar gaan we straks op terugkomen, dat geval van die recruit, die dus met een plank geslagen was door zijn meerdere, zijn instructeur. Ja, en nu van die dame die dus een klacht heeft ingediend dat ze is besmet geraakt, wat ook niet helemaal, ik vind het niet, maar goed, let maar, ze bekeken maar, ja, die man is buiten functie gesteld. Wat is er met die dame gebeurd? Niets? Oh, oké, ze is onschuldig, ja, natuurlijk. Waar twee doen, hebben beide schuld, hoor. Waar twee vechten, hebben beide schuld. De ene misschien iets meer dan die andere, maar niet dat de ene alleen gestraft wordt en die andere gaat vrij uit. Dat vind ik oneerlijk. Dan is er wat meer aan de hand misschien. Maar goed. Oké, en we praten over vaak de selectie van politie-recruiten. Al langer hoor je dat van ja, men noemt dat met een modern woord de instroom. Dus als ze zich komen aanmelden als nieuwe politiemannen, recruiten, dan vindt men van ja, er moeten meer aandacht, moeten checken wat we binnenhalen. Ja, betere psychologische test en weet ik wat. Helpt toch geen enkele, er komt toch een hoop rotte appels worden daar binnen gehaald en mogen dan met lagere cijfers doorstromen en kijk wat je op een gegeven moment krijgt. Weet je toch, was een hele zaak over mensen die vonden dat ze, nou ja, bij de academie, maar goed. In ieder geval, de instroom vooral van politie-recruiten moet inderdaad goed worden bekeken. Maar als je de toelatingseis maar verlaagt, omdat je anders geen mensen binnenkrijgt, ja, en omdat je ze niet goed betaalt, dan ga je krijgen wat je moet. Je krijgt alles van door de band komt binnenhalen. Maar naast het beter controleren van wie je binnenhaalt, vind ik, zoals ik nu kijk en weer straks dat andere bericht behandel, checkt men evenwel ook degene die lesgeven op de politieacademie, vooral bij die vakken waar mensen moeten getraind moeten worden enzovoorts. Want als ik zie dat een politie-instructeur, straks gaan we er wat meer over zeggen, op een gegeven moment een plank neemt om een recruit te slaan en hem behoorlijk mept, dan denk ik bij mezelf, er is ook niet iets pleus met die instructeur. Die mag zijn geduld niet zo verliezen. Al is die, volgens hem, al is die recruit een beetje mondig tegen hem. Mijn man, ik kwam plang heb ik niet gaan man, zei Pjangai. Wat kweek je daar als instructeur? Je kweek criminelen. Want als die jongens die daar opgeleid worden, dit zien gebeuren of het meemaken, wat gaan ze straks doen als ze zo'n burger aanhouden?
Nee, dat de motek plangen. Maar ze gaan ook ruw, misschien, onbeschoft. Plat. Ja, onboos, ufasi, kosma. Gaat u in die auto. Ga daar staan. Ik bedoel, wat praat je zo? Niet eens tegen je hand praat je zo. Omdat je uniform hebt, plotseling. Islaag gewoon fasi. Ja, oké, okay, nou een fasi. Islaag boom fasi. Ja, je hebt een wapen leren gebruiken en dragen. Ben je plotseling chimbrad of gado geworden. Dat heb ik bar niet. Dat met takwasa, je klapt me of je tegen een plan aan nak niet. Weet ik veel. Nou, gezegd maar zo maar. Ja. En dan klaagt men wel van, ja, politie onbeschoft. Wat bleef zo? Behalve de goede niet te nagesproken hoor, want ik was laatst ook bij iemand in de wagen aangehouden, roodblok. Heel netjes moet ik eerlijk zeggen, kunt u even aan de kant gaan. De persoon die reed zijn wagen was een beetje te veel getint, maar hij kon aantonen dat hij doktersvoorschrift, zonlicht, hij had zwakke ogen. Oké, goed behandeld, netjes, goed, maar u moet dan toch, en dan moet u daar aanvraag vergroten. Dus dat is er ook. Maar die paar onbeschoften ertussen, dat uitschot, ja, dat gruis, dat, nou, laat me niet zeggen hoor, ja, dat verpest het voor de rest. En als ook de instructeurs, de mensen die lesgeven op de academie, zulk een gedrag, de goede nogmaals niet te nagesproken, maar je hebt altijd, zoals hier dat geval, maar zat ik gewoon plan of nakar recruit, die verpesten het voor de hele zaak, ja. Dus laten we alvast dus niet alleen praten dat we rotte appels uit de mand gaan halen bij de politie en ook bij andere diensten, maar zeker bij de politie. Hoe doe je dat? Begin je pas bij de fouten of ga je bij de opleiding? Maar ja, goed, daar heeft men geen tijd voor. Nee, opleiden goed enzovoorts. Maar goed. Dus nogmaals, men gaat zich dan weer zorgen maken over wat bij de politieopleiding gebeurt. De assemblee gaat zich zorgen maken, voor de rest doen ze geen malum. Ja, als ze moeten stemmen, stemmen ze toch. Ja, voorzitter, wat moet ik stemmen? Nee, voorzitter, wat moet ik niet stemmen? Of moet ik wegblijven? Moeten we geen quorum verlenen? Zitten daar alleen maar spelletjes te spelen? Maar de werkelijke belangen van onze gemeenschap worden gewoon, of nou ja, niet altijd, maar vaak met de voeten getreden, moeten wachten en noem maar op. Ja? Ik noem maar een heel gek voorbeeld. Al jaren is er een wetsontwerp bij de assemblee ingediend om, heel simpel ding misschien, om appartementen te verkopen. Dus op verdiepingen, een appartement, een kamer met een stuk balkon en een paar kamers daar, nummer 15, derde etage, dat men die appartementen kan verkopen. Weet u hoe lang die wet daar in de assemblee ligt? Kan maar niet er doorheen komen. Terwijl hoeveel mensen zoeken, ja, naar een appartementje. Ja, huren verschrikkelijk duur. Maar als je dat appartementje kan kopen, zoals in, nou, jullie gaan we in Nederland moeten noemen, zoals in Nederland, men zegt je koopt een huis. Je denkt een huis met erf. Nee, je koopt een appartement, een kamer, twee kamer, een stuk gang. Ja, die gang is niet van jou, daar kom je binnen. Dat koop je en als je naar een ander appartement gaat, dan verkoop je deze en met dat geld koop je die volgende iets groter en ruimer. Waarom kan dat hier maar niet? Omdat men zeker de belangen behartigt van mensen die huurprijzen hoog willen houden. En als appartementen verkocht worden in eigendom, dan gaan de huurprijzen misschien omlaag gaan. Daarom kan die wet er nog niet doorheen komen. Ja? Maar goed, het zal wel eens gebeuren, maar dan weet u dat een voorbeeld daarvan. En die assembleeleden die weten vaak nog toeten nog blazen wat zo'n appartementenwet inhoudt. Daar gaat men praten over. Ja, maar die grond waarop die appartementen staat, van wie is dat? Mijn god, wat een geoude. Die anders betaalt meer, want die heeft dat stukje grond erbij. God man, doet me echt als een stel ezels alleen maar om opschuif te creëren om dat ding aan te houden. Dat ze die komen niet goed, dan moet een punt daar. Stelletjes, maar goed. In ieder geval, loog even dat geval wat ik u wilde behandelen. Dat eerdere geval van die opleiding waar dus die instructeur met een plank heeft geslagen. Nou, die case was zo, misschien werd u het een beetje vergeten.
tijdens een les bij de opleiding op de academie bleek dat een van de recruten een 50 euro was kwijtgeraakt. Ja, maar laat maar een biljet 50 euro waarschijnlijk. Ja? Ten eerste vraag ik me af, wat in die neem, wat ga je met de 50 euro meenemen naar het opleidingscentrum waar ik kleren moet uittrekken, geen kleren moet dragen? Het zoeken naar problemen, wat ga je daarmee doen? Ga je broodje kopen met die 50 euro? Of, nou goed. Nadat die betrokkenen zijn vermissing had doorgemeld aan de leiding van de academie, ja, waarbij volgens mij niet eens is bewezen dat die persoon die 50 euro bij zich had, heeft die mensen laten zien dat hij het bij zich had. Hij beweert dat hij het bij zich had en het was verdwenen. Okay. Nadat hij dat doorgegeven, heeft de instructeur les gaf, heeft toen alle recruten bij elkaar geroepen. Een soort appel noemt men dat. Ja. En het waren in totaal 100 recruten die daar waren. En ze kregen de gelegenheid om te bekennen wie die 50 euro had meegenomen of gestolen of per ongeluk in zijn zak had gezet, God knows. Niemand zegt natuurlijk, weet, eerlijkheid is iets dat we niet van kleins af aan in dit land leren. Ik heb een mooi voorbeeld hoe dat ik een keer in Nederland heb meegemaakt. Toen we daar waren voor een wat langere periode, een paar maanden. Mijn vader had groot verlof. Heb ik een paar maanden op een Nederlandse school gezeten. Heb ik daar een geval meegemaakt van eerlijkheid. Maar een andere keer gaan we daarover. Omdat niemand dus vrijwillig aangaf dat geld hebben gestolen of gejat of teruggegeven had, heeft de instructeur de opdracht gegeven aan alle 100 recruten, zo staat in dat bericht, om een fysieke oefening te doen, uit te voeren, totdat de dief, als er een dief was, zich bekend maakte. En ik dacht dat die fysieke oefening, zo'n rare kletspraat of omschrijving, fysiek, zeg toch zelf wat er bedoeld wordt. Die fysieke oefening bestond hem daarin dat alle 100 recruten om het veld moesten rennen. Om het voetbalveld, mooie oefening overigens hoor, maar niet in dit geval als een soort straf. En ze moesten net zo lang rondjes blijven rennen, totdat ze of erbij dood neervielen, hè? Wat voor kadaverdiscipline is dat? Of dat een van ze al heen gaan zijn, wie doet? Kom maar, Luca Monida. Wat voor nonsens is dat? In een opleidingsinstituut als een politieacademie gaat men dit soort idiote kadaverdiscipline rommel uithalen. Je kweekt criminelen daar. Hè? Toen heeft de klasseoudste van de groep, is op een gegeven moment, na een paar rondjes, is hij naar de commandant, de instructeur gegaan. En hij heeft dus aangegeven van, kom maar, Sandy is eigenlijk, de jongens zijn een beetje pissig, want zij moeten nou boeten voor degene die een biljet of een 50 euro van een ander heeft gejat, als dat zo zou moeten zijn. En het is oneerlijk, ja. Dus na zo'n paar rondes. Nou, die politieinspecteur, opleider, ja, je begrijpt, die stond aan elkaar te woord met die klassevertegenwoordiger of groepsvertegenwoordiger. En je begrijpt, verhit, die mannen begonnen, jugu, hari trusu. En de opleider, de inspecteur, opleider, die raakte buiten zijn geduld en een plank en beginnen kamer. Hij begon op hem in te hakken met een plank. Tegen zijn oog, tegen zijn been, weet ik veel. Nou. En die recruit heeft terecht toen aangifte gedaan met foto's in dat bericht. Maar kijk, er staat nieuws van 22 augustus. Ja, nou, dan zie je wat er kan gebeuren als je opkomt voor je rechten. En dit in een politieacademie verband. En niet zomaar op straat. Ja, als je niet oppast, slaan ze je met een plank in de hersens in. Ik overdrijf het een beetje, maar bij wijze van spreken. Daarom zijn mensen bang om op te komen, velen, voor hun rechten.
Zo, de liever een man, maar die baas aan je, daar is het maar begin, op die, van zo te zeggen tegen me, ja, en dan kun je maar door rancuneus of zo, of dan mij hoor mijn paspoort, mijn normaal verlengen paspoort, maar omdat ik vind dat het duurt te lang enzovoort. Dus je houdt maar je mond en je laat maar met je rechten spelen wat men wil, ja. Men is bang voor rancuneus. Sinds de koloniale slavernij was dat zo gebleven. En dat heb je ook op school. Vroeger zei men van, ja, als je kritiek hebt op die leerkracht, dan gaat die leerkracht je drukken. En dat woord werd een Surinaams-Nederlands woord. Als men jou drukt, wil dat zeggen dat je tegengewerkt wordt. Je krijgt lagere cijfers. Men gaat zoeken naar fouten waar eigenlijk nauwelijks sprake is van een fout. En andere worden wel, die slijmen, ja, die worden wel geholpen. Daar ben je maar plakpunt drapen. En bij jou, omdat je een beetje kritiek hebt. Niet direct kritiek, maar je hebt een paar keer opgemerkt. Meester, je hebt een fout geschreven op het bord. Ja, hoor je mond, ik weet het beter. Maar dat was fout. Jong had gelijk. Ja. Oké. In ieder geval, dat zie je ook op scholen. Ja. Vroeger was het sterker. Ik hoor nog steeds dat het gebeurt. Maar goed. Daarom zei Limburg afgelopen week in Bacanatori dat je desondanks moet je toch opstaan om op je rechten te staan. En niet het laten over je heen laten gaan. Omdat Ifride. Want anders gaat dat kwaad blijven bestaan. Oké, dat is ook waar. Ja, je weet zelf dat mensen die zaken aanbrengen, klokkenluiders, ja, dat als je niet oppast, sturen ze je met ontslag. Of ze benoemen je niet meer. Of je krijgt geen promotie, want je hebt dat ene zakje naar buiten gebracht. Net zoals vorige week in Burg, die man nadeed, die dan fluisterend door de telefoon vertelde dat er zoveel kippen dood waren. Kreeg, denk eens maar, wat je erin had. Ik zie toch zo'n voordoet. Zie je hoe in feite anno 2026 vele mensen in dit land gebukt gaan onder een soort van, ja, ik wil geen grote woorden gebruiken. Maar dit lijkt een soort van dictatuur. Dan zijn we met de brede kant van onze mond, zeggen onze leiders. Bloementuin, broem Tijari, smore schwit kondre, schwit iets ranang, wina wang. Ja, en dat soort mooie woorden. Maar kijk in de praktijk wat er gebeurt. Je wordt rancuneus behandeld, je wordt weggepest, je wordt weggedrukt. Je krijgt lagere cijfers, de rotte appels blijven bestaan. Die lachen jou uit, want jij die dat ding aanbracht, jij wordt eruit gepest. Of afgeschreven van de opleiding, of weet ik wat. En het kwaad woekert net als een kanker. Het woekert maar voort in deze samenleving. Ja, net als die pikinfodo dat die op bomen groeit. En op een gegeven moment die hele boom verstikt. Ja, en zelf ook kapot gaat. Met die boom, maar die boom gaat ook kapot. Ja, dus hoe kunnen we iets hier tegen doen? Oké, er was gezegd. Bacanatori, je moet toch ondanks dat opstaan en de zaak bij die meerderen aanbrengen. Als je als dame bent gemolesteerd door een mannelijke instructeur, dan ga je bij die vrouwelijke officieren, ja, je beklacht doen als vrouw tegenover vrouw. Maar trouwens, die doen vaak zelf mee om hun mannelijke collega's te beschermen. Ja, toch? Maar goed, dus dit soort rare, asociale dingen woekeren nog steeds in dit land. En ik had het de vorige week even nog genoemd, voordat we een paar spreuken gaan behandelen en naar de break gaan. Ja, kijk hoe mensen hun trottoir, hun mofadoren, hun berm, hoe ze dat behandelen. Ten eerste, het wordt niet onderhouden. Ten tweede, er worden allerlei autowrakken en rommel erop gezet. Ten derde, anderen zijn zo asociaal dat ze hele rotsblokken op hun trottoir zetten. Want het is van hun, niemand mag daar zijn auto zetten, terwijl dat verboden is. Anderen zetten paaltjes, want naast hun huis is er iemand die wat dingen verkoopt. En dan gaan mensen parkeren voor hun mofadoren. Niet voor hun inrit, die inrit zit aan de andere kant van het erf. Ja. Maar dan vinden ze die mensen mogen niet op hun mofadoren parkeren. Ze hebben een hoop paaltjes geslagen tot aan de rand van het trottoir. Mag dat? Is daar vergunning voor verleend?
En op grond waarvan is daar vergunning voor verleend? Want het trottoir moet vrij blijven. Als er een ambulance langs moet rijden of een brandweerwagen, of er moet een massale evacuatie snel langs gaan, ja, dan moet het trottoir vrij zijn. En er moeten geen rotsblokken erop staan. Maar kijken, het is te zien, vooral in de elitebuurten, ja, maar ook daarbuiten. Of men plant van die verschrikkelijke makka dingen planten. Je mag niet lopen als een makkaro soetie. Kan niet, die dingen moeten weg. Je mag wat plantjes zetten tegen de schutting aan. Ja, mooie bloemetjes, dat mag. Maar geen makka plant om mensen weg te jagen. Die mogen niet op jomme voor doren lopen. Wat voor asociaal, achterlijk, ondermaats gedrag is dat? Dan moet je een boete krijgen van 5000 SRD. Klaar, dan ga je ophouden met die comedie. Stelletje, het is wel geweldig dat de minister van OW vertelt dat hij bouwsels weghaalt. Ja, die bouwsels zijn soms illegaal. Maar het gaat niet alleen om die bouwsels. Want sommigen hebben vergunning. Wat dan? Dan zit je weer. Maar je wil moeder maken. Dan kom je poed en bouwsel. Ach man, ga de Van Hogerijstraat weer goed doen hoor. Want dat was ook een geweldig bouwsel. Ja, waardeloos beleid daar. Maar goed, we moeten doen alsof alles goed is en goed gaat. Het zal wel hoor. Ik heb het al hoeveel jaren meegemaakt. Ben altijd hier gebleven en gewoond. Dus ik heb het allemaal live gezien. Dan voor de break enkele spreuken en wat uitspraken om even voor broekaspanning te zien zo eventueel. Maar goed, soms staat er, is stilblijven in een discussie beter dan om je tijd te verliezen om mensen in die discussie te overtuigen dat het ook anders kan. Beter in het tak niks. Ten eerste gaan ze niet naar je luisteren, want ze willen altijd alleen maar gelijk krijgen. En ten tweede begrijpen ze vaak jouw argumenten, goed doordachte, gewoon niet. Dus, tanti, blijf stil. Laat ze maar. Ga niet mengen in die discussie. Laat ze maar het hoge woord voeren. Blijf stil en luister goed naar al die stommiteiten en dommigheden die ze van anderen napraten. En als hoogstaande, ja, intellectueel, maar wel een stommiteiten na. Laat ze maar. Liep daar, liep daar. Aan uw toren, met de. Maar ze zich belachelijk maken. Volgende. Men praat bij de politie over een paar rotte appels in de mand. Maar ik vraag me af of er ook niet rotte appels in de mand zijn. Oh, dat zegt de ex-voorzitter van de VES, Vereniging van Economisten in Suriname, de heer Winston Ramotarsing, in retrospectie van zondag 20 september 2026. Dus hij vraagt zich af, zijn er nog goede appels in die mand? Alles is rot, als je het zo bekijkt. Nou, dat is ook een beetje overdreven, maar bij wijze van spreken. Derde, je kan niet echt vooruitkomen in het leven als jij jouw verleden als een blok aan je been met je meesleept. Dat remt jouw voortgangssnelheid. Daar maar dit is gebeurd, daar maar dat is gebeurd. Libasani, jongen, het is gebeurd, het is gebeurd. Als het in jouw leven, als in andere historische periode. Laat dat ding. Je gaat een marathon niet winnen als je aan je been een blok met een touw hebt gebonden. Of een zakkenrace. Je nou wie niet toch. Oh hoor die, oh Remy. Nou ja, anderen vinden het leuk. Zeg, het verleden, dat gedaan. We hebben dat met ons gedaan. Ik voel die streamen op mijn rug. Dat is dat 200 jaar geleden gebeurd. Maar goed. Volgende. Een man die jou als vrouw uit zoveel anderen gekozen heeft, dus nogmaals, een man die jou als vrouw uit zoveel anderen gekozen heeft, wil nog altijd door jou gekozen gevoeld worden. Igrabo. Dus je bent met haar in zee gegaan, de liefde verklaard, trok, de was stabiele relatie. Maar dan moet men het niet als een granted nemen. Van oké, mi abikba dus dan, mi kan, ach, je moet maar gewoon doen wat ik wil. Je moet de man ook wel af en toe nog altijd het gevoel geven dat zijn keus goed was. En dat hij goed gevoeld, een goed gevoel heeft om met jou te zijn.
Ja? Niet omdat hij jou al die jaren loyaal en trouw is geweest, door dik en dun, bij ziek en niet ziek, wil zeggen dat je zijn loyaliteit, je mag zeggen liefde, maar hoe zeggen ze dat hij zijn loyaliteit tegenover jou, dat het vanzelfsprekend is. Niets is vanzelfsprekend in het leven. Alles spreekt voor zichzelf. Goed. Focus. Als je in een opleidings- of een fase bent dat je moet klimmen in dat, in je maatschappijfunctie, dan moet je je blijven focussen op je werk, op je studie, op je business. Dan gaat het soms niet zo vlot als bij anderen om je heen. No luku ding. Blijf je richten op wat jij doet. Maak af wat jij doet. Ja? Al zijn er af en toe tegenslagen. Ga je tijd niet verdoen om jaloers te kijken en te praten over anderen die wat sneller dan jou vooruitkomen. Leer hoe zij het doen, leer daaruit en doe in de plaats daarvan niet afgunstig en jaloers en ga je tijd daarin niet verliezen. Je laat je energie toch. Ja, oké. Okay. Maar goed. Dan willen we nu even, het is al behoorlijk gevorderde tijd, maar dan zullen we toch nu even een korte break inlassen.

Dat was de break. Wij gaan nu verder. Nou, afgelopen week hoorde ik mensen zeggen tijdens appjes op mijn kanatori van Cliff, wat dit land gaat helpen. Want de regeringen komen niet allerlei grappenmakers worden ministers enzovoorts. Ja, het land komt niet vooruit. Ja, al sinds onafhankelijkheid. Wat dit land gaat helpen is een zakenkabinet. Nou, ik hoor het niet voor de eerste keer hoor. Ik hoor het vaker zeggen. Een zakenkabinet. Dat gaat ons land helpen. Hey boy, mensen zeggen soms zomaar dingen. Nou, niet dat ze zomaar dingen zeggen, dat bedoel ik ook niet. Ja? Ze zeggen iets, maar ze denken niet na hoe dat iets gaat worden, of het kan worden uitgevoerd. Ten eerste, u weet wat een zakenkabinet is. Dat is een kabinet dat bestaat uit ministers die niet politiek gelieerd, gebonden, of die geen politici zijn. Ze zijn dus geen assembleelid die geschoven zijn naar minister. Ze zijn geen voorzitter of ondervoorzitter van een partij die geschoven zijn naar minister. Het zakenkabinet bestaat uit deskundigen. Dus niet dat je, een voorbeeld hoor, niet dat je op volksgezondheid iemand zet die totaal niets weet van volksgezondheid, van dokters. En daar wordt nog goed gepraat van, daarom zetten we iemand daar die niets weet. Nou, en niet dat je op onderwijs, dat is een voorbeeld hoor, iemand zet die misschien zelf zegt dat hij van onderwijs geen fluit weet. Of dat je niet op defensie iemand zegt die alleen heel mooi eruit ziet, maar verder geen van defensie af weet. Dat doe je niet. Je gaat geen bulldozer operator zetten in de cockpit van een jumbo jet. Dat looi lau. Maar goed, in een regering mag dat dus zo te zien. In een zakenkabinet zet je dus echt onderwijsdeskundigen op het ministerie van Onderwijs, financieel deskundigen op het ministerie van Financiën, zoals we tijdens de vorige regering op Financiën eerst een toch wel deskundig persoon hadden, noem maar op, en op de Defensie ook een deskundige persoon, en nu ook, ja, iemand die weet wat de Financiën is, wel. Dus mevrouw Adeline is iemand die toch wel weet van kennis heeft en alleen ambtelijk de zaak goed doorheeft. Maar goed, laat dat even. Dus een zakenkabinet bestaat dus uit mensen met een kennis, niet uit zaken, maar kennis. Ja. Maar de mensen die een voorstander zijn van een zakenkabinet vragen zich zo te zien niet af hoe en wie zo'n zakenkabinet moet instellen. Moet een zakenkabinet zichzelf instellen? Zo van, heren, wij zijn zakenkabinet nu en die vorige regering zetten we af. Het gaat toch niet zo, man. Hou toch op. Dus de mensen die steeds zeggen van, wij hebben een zakenkabinet nodig. Dat is heel goed. Dat is een goed idee. Is niet slecht. Maar hoe ga je zoiets ter uitvoer brengen? Wie moet dat doen? Nou, degene die het in het verleden deed, dat was de gouverneur. Die benoemde en ontsloeg de ministers. En stelde dan formateurs aan die het regering moesten samenstellen. De huidige leiding in het land wordt door een president uitgemaakt. Ja, dus dat is dus een kwestie van president. Ja? Dus de huidige president is in de rol gekomen van wat vroeger gouverneur was. Niet hetzelfde hoor, is meer functies. Dus als er iemand is die een zakenkabinet moet instellen, is dat de president. Maar hoe gaat een president die zelf politiek gelieerd is, hoe gaat die een zakenkabinet instellen? Gaat toch niet lukken? Die president heeft afspraken gemaakt met coalitiepartners. Daardoor heeft ze de meerderheid van ze, of hij, de meerderheid van 35 zetels gehaald om als president te worden gekozen in plaats van in de VVV voor gewone meerderheid te gaan. Maar als die president zelf een coalitie moet voorzien van ministers, dan hoe ga je een zakenkabinet instellen? Die politieke partijen gaan hun mensen daar zetten toch?
Ja, zoals nu, de NPS zet politieke mensen van de NPS. De ABOP zet politieke mensen van de ABOP. De NDP zet politieke mensen van de NDP. Ja, misschien zit er iemand bij, ik weet niet hoor, van A20, die geen echt politiek, maar een echte zakenkabinet minister zou zijn. Ik weet het niet, het kan. Maar de meerderheid, de overgrote meerderheid, wordt bemand door politieke ministers. En het is een zakenkabinet nu instellen. Dat gaat niet lukken. Bij een volgende verkiezing, dan moet je een president kiezen die geen politieke president is, maar een zakenpresident. Dus die niet gesteund wordt door een aantal politieke partijen om de meerderheid van 35 te halen om president te worden. Alleen dan kan je, als je een president hebt die rechtstreeks gekozen wordt, of door de VVV, of ik weet niet hoe, ons systeem is, ja, moet veranderd worden, want dit is niet goed. Dat een van 35, twee derde meerderheid, ja, 34, nou ja, twee derde meerderheid is 34 van 17, ja. Een meerderheid van twee derde om de president te verkiezen is een onding. Ik zeg het u. Luid en duidelijk. Is een onding. We moeten het zo snel als mogelijk afschaffen. Het maakt dat de presidentskandidaat allerlei partijen bij elkaar moet harken. Om een coalitie te vormen die die 34 zetels kan vormen. Is deze keer gebeurd. Is de vorige keer ook gebeurd. De keer daarvoor had de NDP de meerderheid van 26. Maar ze hebben toch een coalitie moeten vormen. Want anders hebben we te weinig meerderheid. Dus dat die regel moeten we als eerste afschaffen. De president wordt gewoon gekozen bij meerderheid, maar niet in één ronde. Dus alle kandidaten komen in eerste ronde in de assemblee aan de beurt om te worden gekozen. En de twee met de meeste stemmen, die gaan naar de tweede ronde in de assemblee. En daar wordt degene met een meerderheid, de helft plus één, die wordt dan president of presidente. Ja? Dat twee derde ding is een onding. Ik zeg het u, het gaat steeds weer blijken. Ook bij de volgende verkiezing, dan gaat de kandidaat, de presidentskandidaat van A of B, die gaat dan 34 zetels moeten halen, minstens, om president. Dat gaat niet. En men is bang om te gaan kiezen in de VVV, Verenigde Volksvergadering, omdat men daar de boel niet zo goed kan controle met 800 of 900 stemmen, zetels daar. Ja, maar dat zou misschien ook een oplossing zijn. De president wordt in de VVV gekozen, klaar, punt uit. Met gewoon een meerderheid. Nogmaals, dat onding van met twee derde kiezen president, dat is het begin van de ellende. De president zweert namelijk, let u goed op, maar we letten niet op die dingen, ach, ze hebben te maken. Ja, we letten meer van in Café Wanyang. Maar goed, de president zweert min of meer bij de inauguratie dat hij of zij hoegenaamd aan niemand iets beloofd heeft of iets ontvangen heeft of iets weet ik wat heeft, maar dus voorwaarden heeft voldaan politiek. Ja? En dat hij dus of zij gewoon zonder afspraken wordt gekozen. Dat zweer je, maar tussen zijn die afspraken gemaakt. Dat kan toch niet? Dus daar wordt al in feite een mijn eet, een valse eet gepleegd. Nou, zie je, die vloek die komt toch? Kijk niet toch? Eén coalitiepartner zit de hele boel te chanteren. Ja? Oké. Okay. En je kan zeggen en draaien hoe je wil. Ja, vele mensen van de grootste coalitiepartij zijn erg ontevreden hierover dat een kleinere coalitiepartij, ja, de president, tevens voorzitter van de grootste coalitiepartij, dat een kleine coalitiepartij, ja, de president onder druk kan zetten en Tories geheim kan houden of met veel moeite wordt verteld wie en zo die kwik heeft gestolen. Nu pas komt men erachter dat die en die en die, iemand van afdeling fraude en die, nu pas kwam men erachter, na zoveel weken. Dat hoor je nog toch. Ja? Kijk hoe lang het heeft geduurd voordat duidelijk werd hoe die vergiftiging van het water in de Saramaca rivier plaats heeft gevonden. Omdat, nou, dus
Maar goed, we doen maar. Ik zeg alleen maar, dat hebben we toen ook gezegd in de jaren 70 voor de onafhankelijkheid. De kruik gaat door water tot hij barst. Ja? En het zal het niet een zakenkabinet zijn die de oplossing brengt. Maar ten eerste de keuze van een president die niet politiek gebonden is. En ik gaf u alle mogelijkheid. Dat is een optie. Ja, natuurlijk is het een nonsens wat ik zeg, maar het is een optie. En de tweede mogelijkheid of optie is, en dat zie je ook in dat artikel dat onlangs is verschenen op Starnieuws van meneer Lachman Sudama in Nederland. Aardig artikel. Ja, ik zal het nog in mijn column vanavond, kunt u dat misschien ook lezen op Starnieuws. Maar ja, in ieder geval, die Lachman Sudama die vertelt vanuit Nederland aan welke voorwaarden de VHP bijvoorbeeld intern moet voldoen om een gedegen voorzitter te kiezen en niet een of ander, nou ja, ringeloorder. Dus dat is het tweede ding dat we moeten gaan veranderen in onze politieke constellatie. De voorzitter van een politieke partij mag niet tegelijkertijd minister zijn, mag niet tegelijkertijd VP zijn en mag niet tegelijkertijd president zijn. Die functies moeten onverenigbaar zijn. Als je president bent, mag je geen voorzitter meer zijn van een politieke partij. Anders ben je een speelbal geworden. Als je vicepresident bent, bijvoorbeeld, mag je geen voorzitter zijn van welke politieke partij dan ook. Als je minister bent, mag je geen voorzitter of ondervoorzitter of een hoge bestuursfunctie hebben in welke politieke partij ook. Je krijgt vermenging van belangen toch? De directeur van een school, van een middelbare school, kan toch niet tegelijkertijd voorzitter van het studentenbestuur van die school zijn? Dat is een gek voorbeeld, maar dat kan toch niet? Dat hebben we nu. De president van het land is tegelijkertijd voorzitter van de grootste politieke partij. Dat kan niet toch? Je mag die voorzitter zijn en blijven. Maar op het moment dat je president wordt, af. Voorzitter, af. Of je wordt geen president. Dan blijf je voorzitter. Begrijp je nu? Nu pas beelden op het plein dat land dat de vernoemenis zelf hebben geholpen. Dat is niet waar. Ze hebben dit land echt niet naar de vernoemenis te helpen. Ja, anderen hebben dat gedaan in hun naam. Maar goed, ze hebben ook natuurlijk meegeholpen. Maar die Lachman, die wilde toch nooit minister-president worden. En later, na de onafhankelijkheid, wilde hij toch ook nooit president worden. Hij is gewoon gebleven voorzitter van zijn partij en tevens voorzitter van de assemblée. Dat is de sterkste functie die je kan hebben. Maar dan ben je verbonden met de democratie, de stemmers, de mensen die. En je bent niet verbonden met een uitvoerende macht waar je tjoekoe moet krijgen en nemen en sjoemelen met gronden en men nog niet. Of, goed, laat maar. Ja, ontvangen van buitenlandse investeerders om hun grond te geven. Ja, tjoekoe, daar ben je veilig van. Dan begreep ik waarom Lachman dat toentertijd altijd heeft gewerkt. Door de president had kunnen worden. Na de militaire tijd.

heeft het al gezegd dat we er daarvan af moeten. Maar ja, gaat ze doen in haar periode of na, ik weet het niet. Maar ze heeft het gezegd dat het niet pluis is of pluis is. Dat we daarvan af moeten dat de voorzitter van een politieke partij niet tegelijkertijd president of vicepresident of minister kan zijn. Goed, nou. Dan is dan toch een heel belangrijke statement daarover. Tussen haakjes, u weet het misschien wel of niet, maar Suriname heeft 2 keren een zakenkabinet gekend. Ja? 2 keren heeft Suriname een zakenkabinet gekend. En dat was na de eerste verkiezingen volgens het algemeen kiesrecht, ja, en dat was dus 1951, ja, de regering toen, de NPS had toen de verkiezing grandioos gewonnen, van de 21 zetels die beschikbaar waren in het het parlement, had de NPS 13, dus ze konden alleen regeren, hebben ook alleen geregeerd. En de formateur toen heeft een zakenkabinet samengesteld. Ja? En dat was meneer Van der Schroef heeft dat gedaan. Ja? Voorzitter van de NPS, als ik me niet vergis. Maar dat zakenkabinet is na 2 jaren gevallen. Onderlinge ruzies mee. Dan een kwestie met minister die van Volksgezondheid tegen een assembleelid van dezelfde partij, de hospitaalkwestie. Dan een ander, mijn hemel, een gedoe. Die regering is na 2 jaren gevallen. En er zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Na 2 jaren vervroegde verkiezingen. En heeft de NPS weer gewonnen met meerderheid 13 zetels, VAP 6. En KTPI 2. Dat bleef een vaste verhouding, want het kiesstelsel was zodanig dat dat steeds bleef. De stad had namelijk 10 zetels, Paramaribo, en het was het systeem van winner takes all. Dus als bijvoorbeeld de NPS in Paramaribo 12.000 stemmen had, en een andere grote partij, zoals de PSV, had 11.999. Dan kreeg de NPS met 2 stemmen meer of zo alle 10 zetels. Winner takes all. Ja? En zo won de NPS dus 2 keer de meerderheid algeheel. Want dan hadden ze nog altijd hun zetel in Coroni. Dat is al 10 binnen in de stad. 1 in Coroni, 1 in Marowijne en 1 in de Para. Dat is de 13. En zo bleef het. Ja? Doordat ze door onderlinge ruzies uit elkaar gespat zijn als partij. Een deel heeft zich, vooral de lichtgekleurde mulatte elite, nou, met Sintley en de anderen, noem maar op. Maar goed, daar wil ik een andere keer over praten, want de tijd gaat intussen aardig naar het einde toe. Het is een zeer interessante historie, die kwestie van 2 zakenkabinetten. En daarna kreeg ik kabinetten die steeds meer politieke mensen als minister hadden. Toch mijn jaren, eind jaren 50 had je de regering Emmanuels van de NPS, samengesteld door Pengel in de assemblée, gesteund door Lachman. En die regering bestond wel uit politieke mensen, maar die waren niet bereid om te luisteren naar de politieke leiders, zoals Pengel en zo in de assemblée. Ja? In die regering van meneer Emmanuels zaten mensen als Jus Rens zat erin, Asset zat erin, die meneer Victor de Miranda zat erin. Echt kanjers, NPS'ers allemaal, ja? Kraag zat er ook in, maar ze waren geen politieke ja-knikkers van de voorzitter van de partij. Nee, ze hadden hun eigen beleid ten lande gericht. Die regering wordt steeds genoemd als de beste regering die Suriname ooit gekend heeft, de regering Emmanuels. Daarna begon die plundering toen de samenwerkende partijen met de VHP, de NPS onder leiding van Pengel, VHP onder leiding van Lachman, KTP onder leiding van Sumita, ze vormden een soort pre-electorale combinatie en wonnen de verkiezingen van de andere partijen, PSV enzovoort. Maar goed, dat is een heel interessant gegeven, want daar begon inderdaad een nogal vervelende tendens van zakelijke dingen vermengen met

0: politiek en contracten met bauxietmaatschappijen. Pengel heeft of zijn eerste regering na een paar maanden moeten laten vallen in begin jaren 60. Dat was om de kwestie van Ormet, een Amerikaans bauxietbedrijf dat volgens, ja, nou goed, het is intern toen goed geprojecteerd, maar Suriname zou de bauxiet in West-Suriname heel goedkoop aan Ormet verkopen en die zou die bauxiet onbewerkt exporteren naar de Verenigde Staten. Het was de tijd van de Koude Oorlog. Veel vliegtuigen en gevechtsvliegtuigen werden gebouwd. Amerika, Rusland, fight, ja, Koude Oorlog. En men had veel aluminium nodig, dus veel bauxiet. Maar goed, u ziet het. Later is er in Suriname, na de val van de regering Pengel in de jaren 60, ja, toen heeft Pengel voor de tweede keer zijn eigen regering laten vallen, om alleen een nieuwe formatieopdracht van de gouverneur te krijgen. Gouverneur Verrier was toen gouverneur, Johan Verrier. Maar Verrier is slimmer geweest. Hij was een oude eenheidsfrontman die tegen Pengel toen ter tijd. Maar goed, dat is een ander deel. Verrier heeft toen een formateur aangesteld met als opdracht een tussentijdse regering samen te stellen van een jaar hooguit, die de verkiezingen moest voorbereiden begin jaren 70. En dat is men gaan noemen een zakenkabinet. Het zakenkabinet mee. Maar het is fout. Het is geen zakenkabinet, het is een tussentijds kabinet, want ze hadden een beperkt mandaat van een beperkte periode. Een zakenkabinet heeft vol mandaat voor een volle regeerperiode en bestaat uit deskundigen. Dat interim kabinet van mij bestond inderdaad uit deskundigen. Ik noem maar een paar, wat ik dat ken. Ja, bepaalde mensen. Ja. Meneer Hein Eersel was bijvoorbeeld minister van Onderwijs. Dat is een kanjer op onderwijsgebied, maar niet politiek gelieerd. Ja, tuurlijk, hij heeft wel een voorkeur, maar de man was geen politicus. Hij heeft de zaak goed gedraaid. Zo had je ook Biswa Mitre voor arbeid. Ja, nou ja, ik ga een keer de namen van die mensen uit dat tussentijdsregering, interim kabinet. Het is dus geen zakenkabinet. Nou ja, we zijn het zo gaan noemen. En voor Karwan zijn eenmaal zo. En King King Otan hoor en zo. Tot slot, enkele spreuken over eerlijkheid. We hadden het over eerlijkheid. Wie heeft die 50 euro gestolen? Wie niet eerlijk is, rondje rennen om het veld totdat je erbij neervalt. Maar goed. Eerste spreuk. Een dief die geen gelegenheid vindt om iets te stelen, die vindt zichzelf een eerlijk mens. Wat moet je nog voeren toch? Dat is maar eerlijk. Nee, maar je bent een dief, want je hebt geen ding kunnen stelen. Dan noem je jezelf eerlijk. Je bent geen kans, je bent guangasani. Zoals misschien iemand met een tas met geld uit de auto van een hooggeplaatst figuur is weggegaan. Ja, was er werkelijk geld in die auto, in die tas? Maar goed, dat moet het onderzoek uitwijzen. Maar goed. Wie een brood steelt, komt in de gevangenis terecht. Maar wie een kroon steelt, komt in de geschiedenisboeken. Men bedoelt met wie een kroon steelt, wie een koning omverwerpt en daar in de plaats gaat komen. Zoals Cromwell in Engeland de koning van Engeland afzette en hem onthoofde, geloof ik. Ja, hij is de geschiedenisboekjes ingegaan, hij heeft de kroon gestolen. Maar goed. De eerlijkheid van de vinder ligt dikwijls aan wat hij heeft gevonden. Dus zijn vondst. En van man vindt wat blokboete. Denk ik niet dat hij naar de politie gaat en zegt: kijk, ik heb een blokje goud gevonden op straat. Ik doe aangifte, ik laat het bij jullie achter. Hallo! Het gaat net als niet quick. Quick scan, quick weg. Maar goed, het is niet waar hoor. Menig persoon, mooi denk je, maar ik weet niet, denk aan maar rustig. Menig persoon noemt jou een dief, omdat jij je niet door die persoon hebt laten bestelen. Dus ik jamamang inafuru, dan maak ik aan jou een dief, maar je hebt hem gejamd dat hij jou bestal. Oké? Okay? U kent het spreekwoord toch? Wat in het vat zit, verzuurt niet. Wel, maar indien dat vat niet schoon is, verzuurt alles wat je erin doet. Je weet wat men bedoelt als men zegt, je bent geslepen, toch? Je bent dus je bent snel om dingen, zakjes, voerdrapen, het licht maar op. Sommige mensen zijn zo geslepen dat zij zichzelf in de vingers snijden. ze maken zichzelf dus kapot, ze besteden zichzelf. Ja? Maar goed. Dit was een mooi Chinees spreekwoord. De beste gesloten deur is die deur die men kan openlaten. De deur die je kan openlaten is de beste gesloten deur. Oh, echt een mooi Chinees spreekwoord. En één voor laatste. Ik kan beloven om openhartig te zijn, maar ik kan niet beloven om onpartijdig te zijn, dat zei Goethe. En deze is dan van Shakespeare, die laatste. Wie met de duivel wil eten, moet een lange lepel hebben. Maar ja, dus wie met de duivel wil eten, moet een lange lepel hebben. Van William Shakespeare, die had het gezegd. Nou, luisteraars, dat was het weer voor deze zondag. Mag ik u allen een gezegende dag verder toewensen. Tot de volgende week. Ja, dat was Connecting the Dots. U aangeboden door Lim en verzorgd door Rappa. Tot de volgende week. Doei!
1: Connecting the Dots. Elke zondag op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag Lim. Connecting the Dots. U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Filthing nigga.
1: Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7

0: Goedemiddag, dames en heren, kijkers, luisteraars. En welkom bij Retrospectie op Lim FM. We hebben vandaag Cliff even eruit gezet. Want we waren een beetje moe om zijn stem de hele week te horen. En ik dacht, hij is een beetje te licht bevonden voor de gasten die we ook hebben vandaag. Dus gaan we gewoon lekker met z'n drieën praten. Ik heb vandaag in de studio niemand minder dan Anneke Chinalin. En
1: Stanley Esaias.
0: Ja, ik dacht aan een totale andere Esaias die ik de hele tijd in mijn tijdlijn zie. Maar Stanley en Anneke, welkom erbij. We zijn blij dat jullie ook erbij zijn vandaag. Dan kunnen we lekker een beetje diep gaan babbelen over de actualiteiten van de afgelopen periode. Hoe is jullie zondag tot nu toe?
1: Bloedheet.
2: Rustig, inderdaad, bloedheet.
0: Bloedheet. Nou, ik denk dat het alleen maar heter gaat worden.
1: Nou, we zijn blij om hier te zijn in de studio. Goedemiddag, luisteraars. We zijn blij om in deze geairconditionde studio te zijn. Om met u te babbelen of naar u te babbelen. Onder het genot van wat ijswater.
0: Ja.
1: Op deze schroeiende zondagmiddag.
0: Ja, bij Lim FM kennen we geen load shedding. Want anders gaat IWS het niet rustig krijgen. Want Cliff klaagt al de hele tijd over de mensen van SWM. Zo erg dat zodra Cliff SWM behandelt, dat alle problemen snel opgelost worden.
1: Dat is mooi.
0: Wat hebben jullie opgemerkt deze week, Anneke?
2: Opgemerkt deze week. Ja, een van de eerste onderwerpen is natuurlijk weer de kwestie van de Mennonieten. Dat blijft gewoon trending. Maar direct in lijn daarvan, en denk ik dat het iets breder is, die kwestie met Pelimbergi. Mm-hmm. Dus ja, het gaat eigenlijk gewoon om wat gebeurt er met onze natuurlijke hulpbronnen. Het leek wel Suriname in de uitverkoop.
0: Ja,
2: alles
0: nog steeds.
2: Chaos, alles is wanorde, alles is... Je vraagt je letterlijk af, waar is de overheid? Waar is in ieder geval, kijk, economie moet er zijn, we hebben economische ontwikkeling nodig. Je wil natuurlijk exploitatie, we hebben geld nodig als land. Maar niet ten koste van alles en niet de manier waarop het toegaat. Ja. Het is totaal onoverzichtelijk en de argumenten die ik steeds hoor, ik wist niet met wie of ik heb niet met die getekend. I'm like, zijn we serieus als land bezig? Zijn we serieus als overheid bezig? Of hopen we dat daarmee alles weg hebt omdat er belangen spelen? Toch als, ik zal niet zeggen buitenstander, gewoon in Suriname, je bent Surinamer, je zit in die samenleving, maar als buitenstander in die zin van je zit niet bij die overheid, je hebt niet een rechtstreeks belang, kijk je ernaar en je ziet gewoon hoe de lijnen lopen, wie waar getekend heeft of moet hebben, wie wat moet weten omdat het anders niet kan, en men kijkt je gewoon aan en zegt van maar hier was ik niet van op de hoogte.
0: Is
2: dat, dat wil zeggen dat je gewoon een loopje neemt met mijn intelligentie. Hoor.
0: Of misschien rekenen ze op de short attention span van de doorsnee Suriname.
2: Ja, maar ten koste van alles. Want het heeft wel ernstige gevolgen. Als we kijken wat er gebeurd is met dat van de Saramaka rivier. Als we kijken het gebruik van Yinshan of Shanying of hoe dat product heet. Als we kijken naar het gebruik van cyanide. Als we kijken naar de manier waarop men met de bossen omgaat. Op een gegeven moment de impact op de gemeenschappen. We praten nu over grondenrechten. Straks is er niks meer te grondenrechten, want er zijn niet eens meer.
1: Er zijn geen gronden.
2: Woongemeenschappen en leefgebieden meer. Straks betekende dat we een land waar we altijd water hebben, dat we plotseling een probleem krijgen met drinkwater. Ja. Staan we er wel bij stil? Dat economische ontwikkeling kan, maar niet ten koste van allen. Van alles en niet...
1: No. En ik wil dat woord arresteren, economische ontwikkeling. Er is exploitatie.
0: Ja.
1: Dat is nog geen economische ontwikkeling.
0: Ja, dus ik wilde die vraag stellen, Anneke. Want heb je überhaupt die economische ontwikkeling zien komen? Want volgens mij, bij al de dingen die genoemd zijn, heeft de samenleving in principe alleen maar ellende eraan overgehouden. Als we het hebben over die kwestie van de Salamakarivier, dus Grasalco. Als we het hebben over Pilimbergi, dat is in de Area of Interest en een uitgegeven concessie aan Rosebel Gold Mines. Als we het hebben over al die woongebieden in het binnenland, ook waar de Mennonieten bezig zijn. Het is één en al destructie, constant. En uiteindelijk, als we de balans opmaken en kijken wat teruggevloeid is naar de samenleving, dan op zich hebben we er niks aan overgehouden.
2: Klopt. Waarom ik het begrip economische ontwikkeling noem, omdat men dat steeds gebruikt als argument. Er is economische ontwikkeling nodig, dus we moeten groot landbouw hebben. Er is economische ontwikkeling. Dus ik zeg van oké, als je zegt het is economische ontwikkeling, dan moet je een stukje ordening zien en dan moet je ook zien dat het ten gunste komt van die gemeenschap. Het moet duurzaam zijn, het moet teruggekoppeld worden.
0: Ja.
2: Vandaar dat ik het woord economisch, omdat dat steeds als argument gebruikt wordt. In het kader van de economische ontwikkeling doen we dat, maar je kunt niet economische ontwikkeling ten koste van alles en ten koste van iedereen en ten koste van die samenleving en alleen voor de zak van enkelen.
0: Ja, ik deel die mening ook. We gaan even een korte technische pauze inlassen van 2 minuten en dan zijn we zo terug. En dan gaan we even voortborduren op dit onderwerp.

0: Ja, want we zijn terug. Excuses voor die onderbreking. Ja, ik heb me er vooral aan gestoord. Maar ja, ik denk met mij ook een heleboel anderen. Die uitspraak die er is gedaan met betrekking tot dat van de Saramaka rivier. Bijvoorbeeld dat de overheid een 100% staatsbedrijf als schuldige verklaart van iets dat op een concessie is gedaan, dat is uitgegeven aan dat staatsbedrijf, waarbij derden in een soort van onderhuurpositie uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn. Dat iedereen er in principe zo normaal over denkt. Terwijl een van de concessievoorwaarden is dat je het niet mag onderverhuren aan derden. En dat jij in principe de exploitatie voor je rekening moet nemen. En dat dan vervolgens gezegd wordt, ja, Grasalco is verantwoordelijk en zij moeten dus opdraaien voor de kosten en de schade. En niemand zegt, maar het was geen Grasalco zelf, het was Jan, Piet of Klaas die op die concessie van Grasalco de schade heeft aangericht.
1: Ja, wat je dus in die gevallen ziet, het is eigenlijk een soort keten aansprakelijkheid. Het begint natuurlijk met de concessiehouder, dat is dan Grasalco. Vervolgens, als je het helemaal zou moeten bekijken, dan zou je op enig moment kunnen zeggen het is Grasalco. Is er eventueel aansprakelijkheid voor de directie en de RVC van Grasalco? En vervolgens is het van oké, als je hem hebt onderverhuurd, dan zitten zij daar in de fout. Dus je kunt sowieso daar een stukje aansprakelijkheid. Maar op het moment je komt op milieuaansprakelijkheid en strafrechtaansprakelijkheid, dan ga je voorbij van wie is eigenaar. Dan ga je kijken wie heeft gehandeld.
0: Ja.
1: En dan zou je dus groter moeten aanpakken. Je zou kunnen kijken naar groepsaansprakelijkheid. Je zou kunnen kijken van zijn er meerdere personen aansprakelijk voor de schade die verricht is. En niet SEC alleen Grasalco. En kijk, dat de staat zegt Grasalco, omdat die de concessiehouder is. Maar daar hoef je dus niet bij te laten. Je kunt verder gaan. En zolang de overheid niet de durf heeft, want dat zie ik vaker gebeuren als er als kwestie speelt, dat zij bij staatsbedrijven het zijn, dat soort zaken spelen, dat men gewoon kijkt naar de eerste lijn en dat pakken we. We gaan nooit verder om te kijken van hey, wie kunnen we daadwerkelijk aansprakelijk stellen om die schade te verhalen. Toch is hetzelfde, kom ik terug op dat van de Mennonieten, en dan wordt gezegd van ja, er is getekend met Braganza en niet met Mennonieten. Oké, prima, maar Braganza heeft de grond niet voor zichzelf aangevraagd. Ze hebben het aangevraagd in het kader van projecten. Nu heeft de directeur van Braganza aangegeven dat er wordt gewerkt met 3 NV's. Mm-hmm. En wonder boven wonder, als je in de openbare stukken gaat kijken, dan staan in de 3 NV's namen genoemd van mogelijkerwijs Mennonieten.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, je hebt getekend, maar wat heb je getekend? Heb je als overheid je due diligence gedaan? Van meneer, ik ben van plan om u 300 hectare te geven, of 30 hectare, of 40 hectare. Met wie gaat u zaken doen? Toch geldt het alleen voor mij als ik naar de bank ga, dat ik moet overleggen wie mijn vader is en mijn moeder? Of geldt het ook voor alle investeerders die zich op het grondgebied van Suriname begeven, dat ze gescreend worden? Met wie doen we investeringen? Waar komt het geld vandaan? Op welke manier gaat u? Dus het argument van ik heb getekend met meneer Scheek en dat zit, dat gaat er bij mij niet. En niet als het gaat om zulke grote hoeveelheden grond. Kan wanneer, nooit op die manier.
2: Wanneer diezelfde stages overvolgen voor witwassen of een of andere vervelende constructie, mm-hmm, dan zullen ze dat argument zo snel van tafel slaan dat je oren zouden zingen, toch? Maar zij gooien die argumenten gewoon in ons gezicht. Het idee dat de staat zegt, dat de president zegt, dat zij een staatsbedrijf aansprakelijk stelt voor milieuschade. Mm-hmm. Het kan nooit het einde van het verhaal zijn. Toch?
0: Ik denk het ook.
2: Zoals Anneke zegt, er zijn meer kringen en mensen die aansprakelijk gesteld kunnen, en ik zou zeggen moeten worden.
0: Ja.
2: Waaronder de directie zelf. Toch, het zijn mensen die hebben gehandeld. Dat lichaam heeft niks gedaan. Dat lichaam is opgericht. Er zijn mensen daar die hebben gehandeld. Binnen en buiten die rechtspersoon. En als je die mensen niet aansprakelijk stelt, gaat dat feest gewoon door. Sterker nog, Grasalco heeft kort na de president gezegd, nee, ze zijn er niet mee eens. Ze gaan iemand betalen uit diezelfde gelden waarmee ze hun aansprakelijkheid moeten betalen. Gaan ze iemand betalen om het tegendeel te bewijzen van wat de president zegt. of iets dergelijks.
1: In principe mogen ze dat. Dus, kijk, en dat onderscheid moet je altijd maken. Het is een zelfstandige rechtspersoon, dus zij mogen dat. En er komt natuurlijk ook een kwestie van, je hebt nu deze directie, maar is het begonnen onder deze directie? Was het de vorige directie? Dus je kunt niet volstaan met alleen van, we stellen Grasalco aansprakelijk. Je zult het nader moeten onderzoeken. Ja. Ook gewoon om te kijken, waar leg ik die verantwoordelijkheid? Want stel bijvoorbeeld dat iemand eergisteren pas RVC-lid is geworden. Mm-hmm. Kan, is het bedrijf aansprakelijk, maar die persoon kan ik niet aansprakelijk gaan stellen. Ja, dus dat betekent dat ik terug moet gaan. Ja. Maar dan moet je wel in gaan verdiepen en niet volstaan met ik stel die aansprakelijk en we zijn klaar.
2: We hebben heel wat instituten die, you know, eigenlijk iemand een sprookje doen. Van ik, van die beren, die botersmeren stond erbij en kijken naar. Is dat wat aan het? Heel wat instituten hebben wij in dit land die dat doen. Ze staan erbij en ze kijken ernaar. Ja, toch? Want we hebben een staatsraad, we hebben een rekenkamer, we hebben een klad, we hebben een DNA, we hebben het Openbaar Ministerie, Hof van Justitie is passief dan, die moet je deze zaken aanbrengen daar. Je hebt autoriteiten, dan heb je de regering en DNA. En deze dingen gebeuren. En de regering is vaak gewoon debet, of vaak gewoon, ja, debet aan heel wat van die constructies en handelingen en concessies die leiden tot schade. Hè? Ik bedoel, je praat over Braganza en die hele keten van waar heeft LVV voor en mee getekend.
0: Ja.
2: Maar het is openbaar nu dat Braganza flink heeft ontvangen voor die concessie, mm-hmm. zodat anderen daar spullen kunnen neerzetten. Toch? Dat zijn belastbare inkomensstromen. Daar zit BTW op, daar zit inkomstenbelasting op. De regering, de president stuurt een deurwaarder, stuur je belastingdienst.
0: Maar wat about de herkomst van het geld?
2: Want dit is, dat is stap 2, maar de belastingen zijn amoraal. Hè?
0: Ja.
2: De man is pang. Je zegt altijd, de fysiotherapeut en de andere therapeut, die zijn evenzeer belast.
0: Ja.
2: Ja, toch? Het maakt niet uit hoe je aan het geld komt, het is belast. Maar de belasting is eigenlijk zelfs voorrechten. Op die belasting aandelen van die geldstroom.
0: Ja.
2: En die moeten ze gewoon nemen. Toch? Maar dat doen ze niet. Ze komen, als je gaat naar de een of andere gepensioneerde onderwijzer, dan zie je de mouw zijn in vermogensaanslag, want vermogensbelastingaanslag. Want in Osso hypotheek pijkbaar, mm-hmm. dan alle 3 jaar de mijn opa waarde, mijn verdubbele waarde van Osso. In een aanslag. Maar voor gelukkig dat ze aan die zin, nee, ze hebben geen tijd.
0: Maar you never know, misschien komen we uiteindelijk erachter dat ze ook nog een belastingvrijstelling hebben gehad van de overheid.
2: Dus,
0: want dat heb je ook.
2: Dus er is een heel probleem daarover, met al die vrijstellingen en die privileges vooral, toch? We praten eigenlijk over privileges. Dus even want Takatori, dat hij eigenlijk nou een heer uitzending om Takatori, dat hij, want daar is een groot probleem. Maar hoe kan de president daar zeggen, ik stuur een deurwaarder? Je hebt andere armen die je naar daar kan sturen. En moet sturen. Is geld. Hebben we dat geld niet nodig?
1: Maar als je zou zeggen dat er een, als er mocht blijken te zijn een vrijstelling, waar, dus kijk, daar gaat het bij mij om. Eerst wordt vanuit overheidswegen, toch, en het begon al onder de vorige regering, dus niet per se iets van deze regering. Op enig moment weet de overheid van niets. Op enig moment is het van, nee, wij hebben de mensen niet laten halen.
0: Mm-hmm.
1: Op enig moment is het van, wij trekken onze handen ervan af. Dus hoe komt het plotseling dat er dan wel een MOU wordt getekend met een organisatie waarvan bekend is dat ze daarmee bezig was en wat de doelstellingen zijn? Die organisatie die erkent nu en die zegt het gewoon, want het is niet iets dat geheim is, het is dat ze zelf hebben aangegeven in de media, van dit zijn onze plannen geweest en wij waren van plan om middels 3 NV's etcetera te gaan werken. Met die informatie geeft aan van, was die informatie bekend bij het tekenen van de MOU, bij het tekenen van de overeenkomst met de overheid? Wat heb je gevraagd van, oké, meneer, u vraagt zoveel hectare grond, wat is uw track record op dit gebied? En dat zijn de zaken die missen, waardoor je soms zoiets hebt van, maar wanneer die landbouwer hier 10 hectare aanvraagt, is het wie zijn vader, wie zijn moeder, etcetera, mensen met een track record die het niet krijgen. En dan komt een investeerder zonder een duidelijke track record. En die zegt, ik vraag het aan. Om later te zeggen, nee, maar ik ga met mensen werken die ervaring hebben. Als je bij mij als overheid komt voor het investeren, en ik ga zulke grote gronden en faciliteiten ter beschikking stellen, moet ik niet alleen weten wie je vader is en je moeder. Ik moet zelfs teruggaan naar al je afos.
0: Mm-hmm.
2: Er wordt ook wel gezegd, hoor, dat die gronden waren aangeboden aan eigenlijk alle Surinaamse ondernemers. En dat
0: Suriname.
2: Tijd, ja, nee, dus dat heb ik horen zeggen. Dat er de hele tijd geen belangstelling werd getoond vanuit andere landbouwers totdat Braganza is gekomen. Ik weet niet wat daarvan waar is. Maar het feit blijft, Braganza is gekomen. Braganza heeft al verdiend. Er is niks gepland, maar ze hebben al verdiend. En de staat heeft middelen en wetten die moeten worden uitgevoerd om daarop in te grijpen. Toch ja. Financieel. En dat doen zij ook niet. De staat geeft vaak ook van dingen concessies uit aan allerlei rechtsvormen waarvan zij van tevoren weten dat hun belastingwetten niet op worden toegepast. Ten onrechte niet op worden toegepast. Mm-hmm. Ja, want mensen zeggen vaak dat stichtingen niet belast zijn. Dat is niet zomaar waar. Dat hangt er
0: stichting,
2: maar
0: vanaf wat die stichting onderneming doet. Voert is wel
2: ja, toch? Belasting. Maar de presumption, de aanname is dat ze niet belast zijn. En die aanname leeft niet alleen bij mensen in het veld. Want ik heb met advocaten gesproken en die zeggen, gooi dat meteen in mijn gezicht.
1: Ja.
2: Maar het leeft dan ook bij mensen bij de Belastingdienst. Dus je mag ervan uitgaan dat wanneer je hoort, de regering heeft landbouwgrond uitgegeven aan stichting Schiek. Dan mag je ervan uitgaan dat stichting Schiek
0: geen belasting daar.
1: Nee, maar het is waar. Ik zeg laatst, als je soms gewoon uit interesse gewoon de websites van de GBB langs gaat, dan zag ik op een gegeven moment gewoon, moet ergens in Saramakka zijn, gewoon 290 hectare aan een stichting.
2: Kijk daar.
1: Landbouwgrond.
0: En wat is er van terecht gekomen?
1: Dat weten we niet. Dus dat zou je nu na moeten gaan van oké, die stichting die bestaat. De informatie die staat op de website van GBB. Wat is er van terecht gekomen, dat weet ik niet. Het is gewoon een stichting.
2: Wat is de terugkoppeling van de staat aan haar eigen belastingdienst met deze informatie?
1: En dan is het 290 hectare voor een stichting die eigenlijk niet als doel kan hebben exploitatie van landbouw, want de stichting kan geen commercieel doel hebben. Dus hoezo is 290 hectare uitgegeven aan een dergelijke stichting? Is het geweest met een bedrijfsplan? Is het gewoon een aanvraag geweest? Zijn die gronden misschien inmiddels ook alweer bij anderen gekomen die via omweg grond hebben aangevraagd? Dat weten we. Dus dat zou je nu vanuit die overheidsgrondadministratie moeten nagaan van oké, welke gronden zijn uitgegeven en waar zijn die gronden nu? Zijn ze nog steeds bij dezelfde personen, et cetera? En op die manier kan je als overheid wel degelijk beleid maken. Het is een kwestie van willen.
0: Ja, maar zoals we hebben gezien wil de overheid zelf niet. Want het is makkelijk om te doen alsof je niets weet. Want in het geval van die Mennonieten bijvoorbeeld, er is een overeenkomst getekend eerder dit jaar, als ik
1: ja,
0: het goed heb, door minister Noor Salim. Maar een minister kan geen overeenkomst tekenen met een derde partij zonder dat het de RVM gepasseerd is.
1: Dus dat was mijn eerste vraag. Van, is het gewoon een MOU geweest in de zin van, weet je, we gaan kijken welke samenwerking we kunnen hebben, want daar kan de minister soms nog tekenen en vervolgens het oké, we gaan er een plan van maken. Maar als het echt een overeenkomst is, dan kan het niet getekend zijn als het niet langs de RVM is gegaan en zelfs in sommige gevallen met de machtiging van de president.
2: Braganza riep wel heel luid op zegt dat ze een schadeclaim zouden indienen. Hè?
0: Want dus Braganza zegt, wij hebben een overeenkomst. Ze zeggen niet, we hebben een MOU ja. Of whatever, dus of een LOI, we hebben een overeenkomst.
1: Van, wat is de aard van wat getekend is? Weet je, want soms kan het zijn dat, weet je, voor de mensen zeggen van oké, okay, we gaan kijken wat we kunnen doen aan een samenwerking. En is daar niet altijd de RVM nog aan de orde, omdat het nog geen beloften ja. Zijn. Het zijn nog geen zaken die hard gemaakt kunnen worden. Maar als er echt een overeenkomst is, waarbij echt toezeggingen zijn gedaan en mensen op basis daarvan al zijn begonnen met investeringen, et cetera, kan het niet iets zijn dat niet de RVM is gepasseerd en in sommige gevallen zelfs een machtiging heeft verkregen van de president.
0: Maar zijn de belangen dusdanig groot dat men niet durft of niet in staat is om op te treden, want als we het verlengde ervan nemen, Pillingbergi. Al sinds 2020, zegt Rosabel, hebben we de overheid erop geattendeerd dat er mensen illegaal bezig zijn daar. Maar als je dan kijkt naar de situatie Pillingbergi, en terecht maken een heleboel mensen de opmerking, ja, als het Oekemangs waren, dan was er allang hardhandig opgetreden. Maar in het geval van Pillingbergi, het is in die area of interest. De enige manier er naartoe is via het terrein van Rosabel, via hun mijn, Dus je komt er niet onderuit om hun beveiliging te passeren, via hun wegen daar naartoe te gaan. En van alle equipment en zo dat er daar aanwezig is en de wijze waarop men bezig is. Dan zou iemand dat moeten weten. En dat wil dus zeggen dat het met toestemming en of medeweten gebeurd moet zijn van mensen binnen Roosevelt. Of binnen Sijin op zijn minst, die daar toestemming voor hebben gegeven. Waarom treedt de overheid dan niet op in dat geval?
2: Maar Sijing dient, Roosevelt dient toch zelf een klacht in dat die mensen daar onterecht zijn. Dus
0: ja, maar dat hebben ze toch ook gedaan met al die oekemangs en geëist dat er opgetreden wordt. En zelf equipment ter beschikking gesteld van de staat zodat er opgetreden kan worden. Waarom in dat geval niet? En als je dan kijkt naar de orde van de grootte van die operatie, dan kan je wellicht begrijpen dat de hoeveelheid goud en andere mineralen die men daar ontgint, dat het vele malen groter is dan de hoeveelheid die een paar oekemangs bij elkaar even snel professorisch bij elkaar kunnen rapen.
2: Ja.
1: Dan kom je weer terug op je instituten. De sterkte, de kracht van je instituten, het willen optreden, het kunnen optreden. We moeten overgaan, of we het nu willen of niet. We roepen al zoveel jaren ordening van de goudsector. En dat gaat niet alleen op de kleine goudzoekers, maar gewoon die totale goudsector. Laatst weer een Australisch bedrijf, die heeft nu weer een heel groot belang. Mm-hmm. Toch? Op zich, dat kan als je investeerders hebt, maar hoe zichtbaar is het voor die overheid? Toch? Men, maar waar men bijvoorbeeld gebruik van maakt, is een gat die al sinds jaar en dag in die mijnbouwwet staat. En ze zijn ermee bekend, want men heeft er vaker op gewezen. Als je een concessie gaat overdragen, heb je toestemming nodig van de minister.
0: Ja.
1: Maar als die concessie op naam staat van een NV, draag ik niet de concessie over.
0: Je
1: ik draag
0: de NV
1: aandelen over. In de NV over. En daarvoor is er geen toestemming nodig.
0: Ja.
1: Op die manier betekent het gewoon dat mensen gigantische concessies overdragen aan investeerders, et cetera. Hoeft op zich niet negatief te zijn. Maar zonder dat de overheid, de regering, zicht op heeft van wie vervolgens eigenaar wordt van die concessies. En dus eigenlijk wie dan de investeerders zijn. En als het een bona fide investeerder is, prima. Maar als het geen bona fide investeerder is, dan heb je als land een probleem. Maar het gat is al 10 jaren bekend, maar men repareert het gewoon niet.
0: Omdat men belang bij heeft.
1: Toch? Maar hierover... En vervolgens kom ik altijd op mijn lievelingsonderwerp terug, zegelrecht. Als die concessies zijn overgedragen, je hoort bedragen noemen van 15 miljoen, et cetera, is daarover zegelrecht. Je moet 9% zegelrecht betalen. Dus laatst las ik 15 miljoen. Ik dacht ook als de mensen hun huiswerk netjes hebben gedaan, 15%.
2: Er is een,
1: 9% maar 15 miljoen is 1, zoveel miljoen US dollar voor de Surinaamse overheid.
2: Er is een heel dispuut over de vraag of je bij de overdracht van de concessie een recht op grond overdraagt.
1: Nee.
2: Of iets anders.
1: Nee, maar kijk, de aandelen, de wet is duidelijk. Als je de grond overdraagt, dan zou dat 4% zijn, want dat is zegelrecht nu. Mm-hmm. Maar als je de aandelen in een NV, is het 9%.
2: Ja, het wordt nergens geënt.
1: Van. En daar zit het, die gaat. Het momentje in de wet zegt, de concessie wordt overgedragen, dan moet je altijd rekening houden met je anti-misbruikwetgeving. Van, hey, mensen zijn creatief. Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de grond, dat we de toestemming van de minister niet nodig hebben? We zetten het op naam van een NV, want dat is niet geregeld in de wet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat grondhuur, 290 hectare, nadat het is uitgegeven, dat we geen toestemming nodig hebben van de minister, zet het op naam van een NV, zet het op naam van een stichting. Want dan kunnen we gewoon een bestuurswisseling doen bij KKF. We doen het niet op naam van een NV, want dan komen we niet in de buurt van zegelrecht. We doen het op naam van een stichting, we doen gewoon een bestuurswisseling bij KKF. En je hebt geen toestemming van de overheid, je hebt geen zegelrecht. Weet je hoeveel miljoenen US dollars de staat dagelijks kwijtraakt?
0: Ik denk dat Stanley het voor ons moet calculeren.
2: Ik denk niet dat ze het kwijtraken. Je kan het niet kwijtraken als je het niet wil hebben. Snap je wat ik bedoel? Dus maar, dit is een discussie waar jij en ik recent over spraken. Is belasting ontdoken wanneer de staat zelf die belasting niet wil innen?
0: Mogelijk ontweken.
2: Dit is het veld waarop zijn, toch? Ja, maar we gaan verder. Ik was hier een tijdje geleden en ik sprak hierover. Je noemt anti-misbruik en zegelrecht is inderdaad een gebied. Maar dit ding gaat verder, toch? Wanneer die investeerder die aandelen heeft gekocht, gaat hij die aankoopkosten en die financieringskosten, hij gaat ze, droppen. Mm-hmm. Hij gaat ze droppen in een Surinaamse belastbare entiteit om die kosten te amortiseren tegen Surinaamse belastbare winst.
0: Mm. Ja.
2: Ja, toch? En we hebben ook in onze inkomstenbelastingwetgeving geen maatregelen getroffen om dat soort dingen in te dammen. En er zijn standaardmaatregelen die overal ziet, die men hier tegen treft, toch? Die ervoor zorgen dat wanneer iemand iets heeft verkocht, hij die kosten niet zomaar kan amortiseren tegen belastbare winst, als hij niet kan aantonen dat de persoon die hij heeft betaald, de opbrengsten ook in de belasting heeft gebracht.
0: Ja.
2: Ja, toch? Dat zie je, ik zie het in Amerika, overal waar ik heb gewerkt heb ik dat soort regels gezien. In Suriname zie je dat soort regels niet. Dus, aman kan bij NVW's, aman bij concessies, aman bij. Al die gelden die hij uitgeeft, al die termijnbetalingen die hij gaat maken, die hij misschien stort op de Cayman Islands of wat dan ook. Hij gaat een manier vinden om wat tegen Surinaamse, want dat is ons werk, toch? Als fiscalisten, dat is wat we doen. Mm. Je wil je kosten hebben waar je opbrengsten zijn, anders ben je fiscaal inefficiënt.
0: Mm-hmm.
2: En als je super efficiënt wil zijn, dan wil je meer kosten brengen waar je opbrengsten hebt. Mm. Ja, toch? En dat noemen we dan arbitrage en ontduiking, al dat soort dingen. Dus die man gaat daarop gericht zijn. En we hebben niks gedaan in onze wetgeving om de belastinggrondslag daar veilig te stellen. Laat staan van die zegelrechten. Want ik denk dat die zegelrechten niet zijn ontdoken, maar de staat ze gewoon niet wil innen. Net zo?
1: Ja.
2: Maar hetzelfde is ook
0: van de ontwijking is namelijk niet strafbaar.
1: Nee.
2: Ja, dus ontwijking, ontduiking. Dus, want nu praat je over ontduiking.
1: Nee, als je het over de aandelenoverdracht, dat is gewoon het moment de aandelenoverdracht bij de schuld.
2: Ja, ja. We praten niet over ontduiking.
0: Dat is ontduiking.
1: De stichting is het ontwijking.
0: Ja.
1: Wat je wel krijgt, wat ik altijd zeg, je moet balans hebben. Moeten we 9% zegelrecht hebben? I'm like van, schaf dat ding af, het is niet meer van deze tijd.
2: Ja,
1: toch?
0: Wat komt in de plaats?
1: Wat komt ervoor in de plaats? En dan ga je kijken, waar kunnen we dat? En zoals men op dit moment ook op leningen. Elke lening die je neemt is 3% zegelrecht. Mm-hmm. Moet je dat hebben? Nee. Laten we dat ding afschaffen.
0: Ja.
1: Toch, zo zie ik dat. Maar wat je moet voorkomen is dat men zodanige constructies hebben. Dus een toeval over zegelrecht, maar het gaat ook om het toezicht die de overheid die heeft niet voor niets gezegd, er moet toestemming zijn bij een overleg van een concessie. Omdat ze willen weten en moeten weten wie investeert in onze natuurlijke hulpbronnen.
2: Ja.
1: Wat je dus niet moet, is je moet zorgen dat je dit soort gaten in je wetgeving repareert. Want we zeggen elke keer, we zijn straks inmiddels 51 jaar onafhankelijk, kunnen we eindelijk eens een keer gaan zitten en dat soort zaken gaan regelen van oké, we moeten ondernemers faciliteren. Toch, we kunnen niet met 36% inkomstenbelasting voor bedrijven is killing. Dus we moeten het gaan faciliteren. Maar hoe gaan we dat doen? Op welke manier? Waar gaan we geven? Waar gaan we nemen? Waardoor we daadwerkelijk kunnen zeggen, we gaan $750 betalen aan een verpleger. De leerkrachten zijn straks aan de beurt. Je moet het geld wel binnenhalen om het te kunnen uitgeven.
2: Ik vrees dat die strijd verloren is, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Die strijd van?
1: Anders gaan we blijven uitgeven. En mensen vragen terecht om salarisverhogingen. Dus dat is niet het probleem.
0: Maar is salarisverhoging dan de oplossing? Want je kan salarisverhoging vragen.
1: En de prijzen gaan weer omhoog.
0: En de prijzen gaan weer omhoog.
1: Je moet komen tot die balans van inkomsten en uitgaven. Mensen mogen faciliteiten hebben. Mensen mogen al die constructies bedenken. Maar hoe voorkom je dat het belandt in een sfeer? Want dat is het probleem waar we nu tegenaan lopen. Dat de constructies belanden in een sfeer
2: van normaliteit.
1: Laat voor normaliteit, waarbij heel veel op een gegeven moment in een grijs, zelfs naar een zwart gebied gaat, waarin je Suriname niets wil hebben.
2: Klopt, maar
1: het aantal situaties die je hebt met stichtingen, waarbij mensen opgelicht worden, is niet normaal. Omdat er gewoon geen zicht op is.
0: Maar we willen geen zicht erop, want zowel de wetgever doet geen moeite en de handhaver überhaupt niet.
1: De handhaver. Wetgeving, moet ik eerlijk zeggen, als men de wetgeving zou toepassen, zoals men de wetgeving zou moeten toepassen, zou je zeker eindweg al kunnen.
2: Ja. Er zijn heel wat dingen in wetten die gewoon niet worden uitgevoerd.
0: Ja.
2: Toch, ik heb in verschillende artikelen hier naar verwezen als bestuurlijke nullificatie van wetgeving. Is eigenlijk een onding, moet niet kunnen, toch? Als de wet zegt, iedereen moet links rijden, dan kan de politie niet hier komen en zeggen van, maar deze straat moet je rechts rijden.
0: Ja.
2: Ja, toch? Dat kan niet. Maar dit gebeurt in onze wetgeving, in onze bestuurspraktijk, in onze fiscaliteit, met enige regelmaat. Toch, dat er dingen in de wet staan waarvan de bestuurders gewoon zeggen, nee, we gaan dat niet zo doen.
0: Wettelijk bevoegd gegeven bevel.
2: Ja, niet wettelijk bevoegd eigenlijk. Onwettige bevelen. En deze dingen gebeuren, en deze dingen leiden tot derving van inkomsten voor de staat. Sommige van die dingen zijn openbaar. Toch, de motorrijtuigenbelasting is een groot voorbeeld.
0: Ja.
2: Die wet staat daar.
0: Maar niemand
2: is. DNA-leden vragen van wat gebeurt ermee. En iedereen keek alsof ze het horen donderen ergens. Ja toch? Dat mag het hoor niet. Maar haal die wet weg dan. Hetzelfde. Kijk, ik noem dat voorbeeld. Jij noemt dan het voorbeeld van het zegerecht op die aandelen. Wie betaalt het?
0: Ja, ik heb wel wegen belasting betaald hoor. Ik was wel braaf aan dat betaald.
2: Jij en mijn moeder zijn volgens mij de enige twee.
0: Maar
1: ik rijd niet, dus ik heb dat
0: Ik heb nog steeds die sticker in de auto. Ik denk van, who knows, misschien ooit eens.
2: Hey, maar het is een onding, het moet niet kunnen toch? Want terwijl zij dat niet doen, nemen ze wel belastingen waar ze helemaal geen recht op hebben.
0: Ja.
2: Dus je kijkt aan tegen een financieel apparaat van de staat dat gewoon is geraakt aan onwettigheid.
0: Maar hoe gooien we dat tegenover? Want nu zijn we bezig in rap tempo met bijvoorbeeld die verzelfstandiging van de Belastingdienst. Volgens mij in januari beginnen in te gaan.
2: Verzelfstandiging van wat?
0: Dat is de vraag.
2: Dus ik ben ermee bezig, hè, want ik ben bezig met die... Ik heb trouwens commentaar al geschreven. Ik moet het opsturen over die wetsontwerpen.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, eerst had men een of ander flutontwerp geschreven. Dit ding komt van... Eigenlijk kom ik terug op mijn breder thema over zelfstandige bestuursorganen in Suriname.
0: Ja.
2: En daar is er een probleem. En ik denk wat wij nodig hebben voor alle zelfstandige bestuursorganen, inclusief de potentieel zelfstandige belastingdienst, is wat kaderwetgeving die een aantal dingen gewoon vaststelt op dezelfde manier voor allemaal.
0: Mm-hmm.
2: En onder die dingen moet je beslist hebben de toegang van rekenkamer, klad, etc. en de toezicht van rekenkamer en klad op die entiteiten alsof zij ministeries waren.
0: Ja.
2: Een van die dingen die gebeurt met onze zelfstandige bestuursorganen is wij onttrekken heel wat overheidsinkomsten dat eigenlijk belastingen zijn aan de begroting. Toch, de begroting vermeldt alleen maar het dividend
0: mm-hmm.
2: van die bestuursorganen. Maar er zijn daar inkomsten, retributies, leges, heffingen, die eigenlijk alleen bij wet mogen worden vastgesteld. Mm-hmm. Dus daar begint het al te falen. En die ook op de begroting en de financiële tabellen moeten staan. En daar valt het verder. Dus gaandeweg, want ik volg de financiële tabellen vanaf 2012 tot en met nu. En ik kijk naar die trend. En je ziet bepaalde dingen. Je ziet bijvoorbeeld dat wij in de periode sinds 2016 of zo de belastingdruk hebben verschoven van ongeveer 35% op prijzen naar iets van 55% op prijzen.
0: Oh, wow.
2: Dat is heel rechts. Toen ik dit voor het eerst presenteerde in Suriname, had ik een benchmark gecompileerd. En de meest rechtse in die benchmark was Chili. En die zat op 53%. Suriname is dat nou benaderd of voorbijgeschreden. Dus
0: de
2: al deze partijen
0: in de
2: die wij volkspartijen noemen, zijn wat mij betreft gewoon rechts.
0: Ja.
2: Toch? Om belastingdruk op personen te meten, moet je eigenlijk meer werk doen dat ik niet ga kunnen doen. Dat zou het ABS moeten doen. Maar dit geeft jou een indicatie. Het feit dat jij die belastingen meer legt op prijzen dan op inkomens en vermogens, zegt een heleboel over hoe die druk wordt ervaren door de mensen.
0: Ja.
2: Toch? In die verschuiving hebben we ook veel meer illegaliteit gebracht. Een groot deel, bij mijn schatting meer dan 20% van de belastingopbrengsten, zijn gewoon illegaal.
0: Mm-hmm.
2: Maar daarnaast verdwijnen heel wat belastingopbrengsten naar deze autoriteiten. En we zien ze niet, toch? En daarom vond ik die hele discussie van de TAS zo mooi, omdat het heel wat dingen heeft blootgelegd over wat er mankeert in onze omgang van en beheer van zelfstandige bestuursorganen. Wij praten vaak over parastatalen. Dat noemen wij TAS vaak in één adem met SLM of Telesuur of wat dan ook. Dat is een fout. TAS is een zelfstandig bestuursorgaan, evenals de MAS, evenals de EAS. Er zijn een paar wegenautoriteit.
0: Ja,
2: toch?
0: Ja.
2: En wij moeten echt kaderwetgeving tot stand brengen die veiligstelt het toezicht van de Nationale Assemblee, de Rekenkamer, het KLAT op deze organen. Toch? De verantwoording van hun opbrengsten en uitgaven in de staatsbegroting en de financiële tabellen. En een aantal andere dingen over hun interacties met burgers. Die dingen moeten we vaststellen.
0: Maar bij een heleboel is het toch geregeld in die instellingswetgeving?
2: Nou, ik heb een paar van die wetten bestudeerd en het is onvoldoende geregeld.
1: Ze zijn niet allemaal gelijk. Het is echt van, bijvoorbeeld als we spreken, we hebben behoefte weer aan een instituut, dan komt er een nationaal woningbouwfonds.
2: Ja.
1: Is er een nationaal garantiefonds, dat heb je hebt gelezen, je hebt dat. Dus ze hebben allemaal een eigen instellingswet met minimale kaders, maar sommige zaken die eigenlijk synchroon zouden moeten lopen voor al die organen, dat ontbreekt.
2: Ja.
1: En dan, dus wat je hier moet hebben, is net wat Stanley zegt, je hebt dus een kader waar die de basisregels geeft, die gelden voor allemaal, en daarnaast, afhankelijk van het type rechtspersoon of de taak waarmee je bezig moet zijn, komen er bijzonderheden bij. Mm. En dat stukje ontbreekt vaak. En ook het gedeelte met wat gebeurt bijvoorbeeld met, laten we het noemen, winst. Toch winst in de zin van je hebt een positief.
2: Mm-hmm.
1: Want vaak als men hoort winst,
2: is het
1: van
2: ja,
1: we zijn niet commercieel. Nee, je hoeft niet commercieel te zijn. Maar je bent met een aantal activiteiten bezig. Dus er kan een exploitatieoverzicht. Wat gebeurt daarmee? Dat zijn eigenlijk inkomsten van de staat. Dus onder die rekenkamerwet behoor je daar rekening en verantwoording over af te leggen. En het is niet bedoeld om overheidskosten te gaan dekken.
2: Het is vooral niet bedoeld om de comptabiliteitswet te omzeilen. Hè? Want een van de dingen, als ik kijk naar die...
1: organisaties vallen gewoon onder de comptabiliteitswet.
2: Een van die dingen die je ziet, in de jaarrekening van 2021 van TAS, is dat ze de comptabiliteitswet hebben ontdoken. Ze hebben meegewerkt aan een illegale constructie om samen met het kabinet van de vicepresident middelen ter beschikking te stellen aan of het kabinet of de partij van de vicepresident om mensen en middelen te financieren.
0: Mm-hmm.
2: Afgezien van het feit dat dat niet hun taak is, mag het kabinet van de vicepresident geen middelen aantrekken buiten de begroting.
0: Ja.
2: Toch, we zijn niet een kleine maffia-organisatie waar, isabit ook, lantijim 5 miljoen, maar if you pay me 1 miljoen, dan moet ik je wat drapen. Dat is aan mij dwang aan 1 miljoen. Ja, toch? En nu zie je hoe eigenlijk, ik zal het geen zwart geld noemen, maar je ziet eigenlijk irregular, toch? Ongebruikelijke geldstromen zich vermengen met onze staatsbegroting en staatshuishouding.
0: Ja.
2: Dus we zijn zo zwaar afgekleden.
0: We hebben daarvoor ook wet- en regelgeving. En we hebben daarvoor ook instituten die moeten handhaven.
2: Ze stonden erbij en ze keken ernaar. Ja. Laat, rekenkamer, staatsraad, president, DNA, allemaal de Maiarchi, toch? Maar een DNA-lid die vicepresident is geweest, we praten over dezelfde persoon, die heeft het gewoon verdedigd.
0: Ja.
2: De DNA heeft hem niet aangesproken over onze verantwoordelijkheden onder de comptabiliteitswet en de grondwet.
1: Men ziet het soms niet eens als verkeerd. Men gaat er gewoon van uit, dit is de overheid. Ik sprak een tijdje terug met iemand van een staatsbedrijf. Dit was dan toevallig een NV. En op een gegeven moment worden er dus gelden ter beschikking gesteld. Het zij van de overheid, er worden bepaalde dingen gefinancierd. Dus mijn vraag was, maar hoe verantwoord je dat in de boeken? Ik zeg, want het behoort niet tot je taakstelling. Ik zeg, is het een lening aan die overheid? Is het een donatie aan die overheid? Wat is je donatiebeleid? Ik zeg, want als ik vandaag of morgen het voor het zeggen had, ik zeg, had ik jou aansprakelijk gesteld. Ja, maar nee, maar hoe moeten we dat doen? Ik zeg, je moet een beleid gaan vaststellen. Als het onderdeel uitmaakt van een donatiebeleid, omdat je zegt, je bent maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig, dan je kan in het kader van FPIC en dergelijke, dat bedrijven soms zoiets hebben van, nee, we moeten bedrag reserveren. Ik zeg, dat kan, maar het moet in een beleid die duidelijk is. Het moet transparant zijn. Ik zeg, en als jij op een gegeven moment stelt van, ja, maar wij moeten bepaalde dingen betalen, want anders kan de overheid niet inkomen. Ik zeg, dat wil zeggen dat het bedrijf dus de overheid financiert. Ik zeg, maar dat komt dus niet terug op die begroting van de overheid, dat de overheid gefinancierd wordt. Ik zeg, is het een lening aan de overheid? En als het een lening is aan de overheid, hoe zit het met onze staatsschuld? Hoe verantwoord jij dat als directeur in je boeken? Ik zeg, want je moet op een gegeven moment dat alles mooi keurig in je administratie, in je jaarrekeningen. Ik zeg, want at the end of the day, als er straks tekorten zijn of het bedrijf gaat failliet of er zijn problemen, zeg, sta jij wel daar in het beklaagde bankje, maar waarom heeft u ervoor getekend? En het was van, oké, nee, we hebben het niet zo beneden moeten doen. Dus
2: en daarom?
1: En dan is het vaak van, maar we doen toch niet slecht. Het was nodig om die betaling te doen. Ik zeg,
0: maar was
2: dat weet ik niet.
1: Ik zeg, iets hoeft niet slecht te zijn. Neem in dit geval is het een betaling die, waarvan men zoiets had voor hun dienstverlening, moest men een bepaalde betaling verrichten. Toch? Benzine, et cetera, voorschieten. Ja. Dus dat soort betalingen. Omdat anders die dienstverlening klem zou lopen. Dus men ziet het als van, weet je, aangezien onze dienstverlening daarmee dus draait en het goed zit, dat is datgene wat we gedaan hebben, niet verkeerd. Maar er zijn regels van comptabiliteit. Ja.
0: En de weg naar de hel is geplaveid met goede intenties.
1: Dat je kunt en dan die comptabiliteit met al die wetten op een gegeven moment, allerlei strafrechtelijke bepalingen, et cetera. Dus je kunt niet zonder meer zeggen, we hebben goede bedoelingen, dus wij gaan het doen, ook alles is in strijd met de wet.
2: Het is geen wonder dat veel van deze entiteiten hun jaarrekening niet kunnen maken, toch? Want kijk dat voorbeeld dat Anneke hier geeft. De minister heeft hetzelfde voorbeeld gegeven, toch? De minister van Financiën. Wanneer ik zeg de minister zonder aanduiding, bedoel ik de minister van Financiën. Want nadat Meluku herdee. De minister van Financiën heeft hetzelfde voorbeeld gegeven, toch? Op een persconferentie een maand of twee geleden. Ze heeft gezegd, de staat geeft iedere maand iets van $2 million aan de SLM.
0: Ja, klopt.
2: En de minister zegt, nou, wij zullen daar eigenlijk wat overeenkomsten of zo moeten maken, zodat duidelijk is toch wat de status is van die gelden. Of het een subsidie is, of een lening, of wat dan ook. Wel, al die jaren zijn die gelden binnengekomen bij SLM. En ik kan je verzekeren dat die jaarrekeningen niet afkomen voordat de titel, de grondslag van deze gelden, behoorlijk is gedocumenteerd.
0: Ja.
2: Geen enkele accountant gaat daarop aftekenen.
1: No. Je moet het boeken. Het moet een naam hebben. En zolang het geen naam heeft, kun je het niet plaatsen.
0: Nou, sommige accountants zijn...
2: Dus we knoeien gewoon met z'n allen. En we knoeien flink door.
0: Maar is het... Want het is eigenlijk overheidsbreed. Toch wat we hier zeggen?
2: Het is maatschappijbreed.
1: Het
2: is maatschappijbreed.
0: Maar waar kwam die cultuur ineens vandaan? Want Suriname was altijd een beetje meer beschaafd, zou ik zeggen. Vanaf welk moment is het misgegaan? We hebben bijvoorbeeld een tijd gekend waarbij de rekenkamer bijvoorbeeld een behoorlijk sterk instituut was. Toch? We hebben momenten gekend waarbij het OM een sterk en waardig instituut was. We hebben momenten gekend waarbij KLAT een sterk en waardig en respectabel instituut was. En nu in principe, wanneer KLAT binnenkomt, heb je sommige mensen die de mensen van KLAT gewoon schofferen en zoiets hebben van, hey, we komen bij je wanneer we bij je komen. En hoewel de wet en regelgeving is dat de rijkwijde en de bevoegdheden en het mandaat van KLAT hebben vastgesteld, en dat is vrij breed, lijkt het erop alsof niemand zich eraan stoort. Niet de overheid, niet de zelfstandige bestuursorganen.
2: Ik zeg altijd, instituten werken wanneer ze instituten laten werken. Dus ik ben geen voorstander van het fenomeen van commerciële accountants die jaarrekeningen vaststellen voor zelfstandige bestuursorganen.
0: Mm-hmm.
2: Je kan het doen, maar de situaties waarin dat werkt, is er een kaderwet.
0: Ja.
2: Waar ook die accountant een aantal dingen moet certificeren en checken. Voordat hij die jaarrekening. Want het is geen bedrijf.
0: Mm-hmm.
2: Toch? Het is geen bedrijf. Het is een zelfstandig bestuursorgaan.
0: Ja.
2: Dus ten eerste vind ik, al dat geld, ook die quickscans voor haar, al dat geld kan je beter stoppen in het versterken van het KLAT.
0: Mm-hmm.
2: En dan kunnen zij al die onderzoeken voor je doen.
0: Ja.
2: En dan versterk je dat instituut, terwijl je dat instituut gebruikt voor allerlei noodzaken. Heel wat van het geld dissipeert gewoon, verdampt gewoon, wanneer je te veel dingen ad hoc benadert en oplost en uitvaart naar particulieren die misschien de beste competenties hebben, maar uiteindelijk jouw institutioneel kader niet helpen opbouwen en versterken.
1: Te maken met het politiseren van alles.
0: Ja, maar
1: als op een gegeven moment instituten, bedrijven, staatsbedrijven eigenlijk gewoon plekken worden waar wij de mensen die hebben gewerkt moeten faciliteren.
0: Mm-hmm.
1: Dat is best wel pijnlijk om te zien. Dat je ziet dat instituten die gewoon heel sterk waren, kwalitatief, maar ook ministeries.
0: Mm-hmm.
1: Dat je op een gegeven moment ziet, kader is gewoon weg. Ministeries waarbij er nauwelijks... Je kijkt naar de juridische afdeling en er is misschien maar één jurist die alles wat het ministerie aan juridische zaken te maken heeft, moet beheersen.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl er van alles speelt. Er spelen personeelszaken, er spelen civiele kwesties, er spelen. En één persoon moet alles doen.
2: Ja, dat werkt niet.
1: Totaal verzwakt. En is de vraag, waarom werkt het ministerie niet? Nee, het ministerie gaat niet werken. En ook als je kijkt op een gegeven moment, personen die leidinggevende functies hebben, want ze zijn geregeld, maar die niet beschikken over, het zij de managementcapaciteit, als je directeur OD bent, moet je managementcapaciteiten hebben. Je hebt de leidinggevende functie, maar ook vakinhoudelijk. Toch, ik bedoel, ja, iemand kan me morgen zeggen, mevrouw Chandelin, wil u minister worden van, ik zeg maar wat, volksgezondheid. En dan kan ze zeggen, maar iets staat mooi op mijn CV, is een hele eer.
2: Maar
1: ik kan nu aan mijn voorbaat zeggen dat ik waarschijnlijk de slechtste minister word. Ben ik überhaupt ministersmateriaal, weet je?
0: Ja.
1: Je moet je capaciteiten kennen.
0: Een veel gehoord argument is, je hebt als minister, hoeft het niet je vakgebied te zijn, want je hebt de mensen die je adviseren.
1: Het hoeft niet altijd je vakgebied te zijn, dat klopt, maar...
2: Je moet iets aan tafel brengen.
1: Je moet wel iets aan tafel kunnen brengen. Je moet wel over die capacity en die learning ability hebben om snel op te pakken. Want op enig moment zal ook die minister dat beleid moeten uitzetten.
0: Ja.
1: Als je niet weet hoe een medische sector werkt, of je weet niet hoe een luchtvaartsector werkt, of je weet niet hoe een arbeidssector werkt, of hoe een grondsector werkt, hoe ga je kunnen overzien datgene wat aan je gepresenteerd wordt? Jij hoeft niet alles zelf te doen. Daarvoor heb je directeuren, daarvoor heb je onderdirecteuren, daarvoor heb je heel ministerie. Maar jij bent wel die politiek verantwoordelijke die op een gegeven moment bepaalde dingen moet kunnen zien en kunnen inzien. Jij bent wel degene die naar buiten toe spreekt.
0: Ja.
1: Als zo'n minister naar buiten toe spreekt en bepaalde uitspraken doet, soms zijn er momenten waar ik onder die tafel kruip en ik denk van minister, had je niet even kunnen checken met je team, want wat je daar zegt is... En dat soort zaken.
2: Maar wie corrigeert de minister?
0: Niemand blijkbaar.
2: Hey, ministers kunnen gewoon...
1: Hebben ze ook mensen om zich heen die ook die capaciteiten hebben om ze te behoeden voor fouten?
2: Maar ze zijn ook niet aansprakelijk. Hè? Ze zijn niet politiek aansprakelijk.
1: Niet politiek aansprakelijk, maar ze kunnen
2: wel
1: strafrechtelijk aansprakelijk
2: zijn. Er was een tijd...
0: Maar ook daar doen we niks mee, want ze worden lekker beschermd door die dingen, toch?
2: Kijk, een minister kan niet worden heengezonden door de volksvertegenwoordiging.
0: Ja.
2: Dat kan alleen
0: de president benoemt hij ontslaat.
2: Dus we hebben de drempel voor politieke aansprakelijkheid eigenlijk heel hoog gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Toch, en die volksvertegenwoordiger kan eigenlijk alleen maar dat middel inzetten als hij bereid is de president omver te slaan.
0: Ja.
2: En het vergt maar een gewone meerderheid van de volksvertegenwoordiging om dat te doen. Maar het is wel een zwaar middel. Dus men greep het gewoon niet makkelijk aan.
1: En toch denk ik dat we iets meer zouden kunnen als je... Mensen hebben met een bepaalde capaciteit ook binnen het parlement, die echt hun processen en hun procedures kennen,
2: ja.
1: Zouden bepaalde dingen gewoon niet kunnen gebeuren.
2: Dat is waar.
0: Er is een beetje veel gevraagd tegenwoordig, denk ik.
1: Als sommige dingen zouden gewoon niet kunnen gebeuren. Zo kan een DNA-lid een minister niet naar huis sturen. Als je met een keihard dossier daar staat, moet die minister en die president van goede huizen komen.
2: Mm-hmm.
1: Wat er vaak gebeurt is, de dossiers zijn niet compleet, dingen zijn half, et cetera. Soms zeg ik ook de media, de journalistiek, pakken jullie op wat jullie moeten oppakken, onderzoeksjournalisten. En dan komt er op een gegeven moment wel een kentering, er komt wel een kering.
0: Nou, ik heb zelf situaties gezien waarbij een dossier gewoon helemaal compleet en sluitend is.
1: Maar dan is het een kwestie van willen. En niet een kwestie van niet kunnen, dan is het willen. En dan is het, waar is op een gegeven moment, waar zit je journalistiek? Waar zijn dan die organen die wel kunnen ingrijpen? Dan is het op, en daar zie je dan die balans. Toch, waar is je OM? Als het gaat om strafrechtelijke kwesties. Ja. Hoor, als het geen strafrechtelijk moet, moet het OM vooral niet hebben. Maar als het om strafrechtelijk, waar is dan het OM om te zeggen van, hey, het zijn onafhankelijke
2: machten. Het OM gaat meteen geremd worden door die, you know, in staat van beschuldigingstelling en dat heel proces.
0: Ja, maar dat is bij,
2: dat moet betekenen,
0: dat is bij ministers en presidenten. Maar bij de rest, er zijn directeuren, onderdirecteuren, beleidsadviseurs, die zijn niet beschermd door die wet in staat van beschuldigingstelling. Maar ook daar gebeurt er niks.
2: Nee, wij normaliseren dat gedrag toch? Kijk, een minister kan naar de DNA komen en gewoon een valse verklaring afleggen. Het gebeurt.
0: Vaker, ja.
2: Ik heb het genotuleerd, dat gebeurt.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb zelfs staande een vergadering DNA-leden aangesproken en zei van die minister liegt. Waarom mag hij liegen? En ik kreeg grote ogen terug.
0: Mm-hmm.
2: Ja, toch? En er gebeurt verder niks ermee.
0: Nee.
2: En men sluit het proces in de DNA gewoon af. op een partisanenbasis. Mm-hmm. Dat is mijn coalitie. Kijk, ik vind die discussie deze week, en misschien ook vorige week, over het wetsvoorstel van meneer Kayadin en meneer Pawirodejo,
0: ja,
2: vind ik heel interessant. Want het is een beetje slordig gegaan, maar als je kijkt naar wat het wetsvoorstel doet, en zegt het wetsvoorstel, de president verdient 130.000 bezoldiging plus kosten.
0: Mm-hmm.
2: Dat is plus kosten.
0: Mm-hmm.
2: Dat is volgens mij precies wat de president vandaag verdient.
0: Mm-hmm.
2: Dus het wetsvoorstel verandert niet.

0: want je kan het koppelen door het iedere keer opnieuw te veranderen.
1: Ja.
0: Maar je mag het nooit zo maken dat de president haar eigen loon kan vaststellen of verhogen. En dat is wat de wet van 2024 doet. En in mei of juni heb ik het derde deel van mijn artikelenserie over fiscale legaliteit en delegatie gestuurd naar het SJB.
1: Mm-hmm.
0: En daarin heb ik deze wet behandeld. Dus ik had dat ook verdeeld onder verschillende DNA. Volgens mij alle fracties.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik was blij te zien toen meneer Gayadin en meneer Pavilo Reggio het wetsvoorstel indiende. Maar als ik kijk naar de coverage ervan, dan praat iedereen over het feit dat ja, de eerste keer werd dat loon 279.000 en nu is het 130.000. En ze hadden fout gemaakt, hè? Ja, heel vervelend. Klopt. Maar fouten gebeuren. Het is heel vervelend. En het is soms alsof de duivel ermee speelt. Is dat niet zo? Ja. Dan maak ik alweer een fout. En iedereen praat over, maar wat, van waar kom je 209?
1: Mm-hmm.
0: Dat is passé, toch? Het loon verandert niet. Maar die grondwetschending wordt opgeheven. En als je kijkt wat er gebeurt wanneer die grondwetschending niet bestaat, hey, die koppeling vervalt.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat zou gebeuren als wij vanaf 2024, eigenlijk vanaf 1988, de grondwet hadden nageleefd op dit punt, hadden we nooit deze discussies en ongerief in de samenleving gehad.
1: Ja.
0: Maar we tikken grondwet, like een suggestie of like een pistoletpapier, dat taas aan kon faya, dat we begin kosma kandra. Dat is wat we doen.
1: Ja, maar het zegt ook een heleboel van het niveau van de DNA-leden zelf. Want zij brengen die discussie naar gewoon dat bedrag en halen die discussie maar weg.
0: Lees daar nieuws, lees de ware tijd. Kijk waarover ze praten. Kijk waarover ze vallen. Luister naar die interviews hier op Bakanatori, etc. Ik heb een interview gegeven aan Cliff op 10 september hierover.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb het zelf niet gehoord in de uitzending. Dus minister Otinga zende uit. Maar daar heb ik hetzelfde ding uitgelegd. Toch hoor ik mevrouw Vreedzaam later komen klagen over dit en dat en dat. En eigenlijk is haar ongerief het feit dat de VAP en de NPS samen iets hebben ingediend. Wat op zich geen probleem moet zijn hoor.
1: Mm-hmm.
0: Maar het feit dat niemand anders hoor ik schreeuwen over er was een grondwetschending, er is een grondwetschending en wij moeten dat opheffen. Dat interesseert ons niet.
1: Maar misschien weten ze het zelf niet, omdat ze nooit de grondwet hebben gelezen. Ze hebben zich nooit verdiept in de materie.
0: Nou, normaal is.
1: En dan heb je ook lezen en begrijpen. Zijn twee verschillende dingen.
0: Wij begrijpen wat wij willen begrijpen wanneer het ons uitkomt. De grondwet is niet onduidelijk op dit punt. Hè. Ik heb een hele serie artikelen hierover geschreven. Ik heb een studie gedaan van langer dan 3 jaar waar ik alle regelgevingsopdrachten van de grondwet van 1975 en 1987 en de wijzigingen daarna heb geïndexeerd en teruggetrokken naar het regeringsreglement van 1865 en het statuut van 1955. Dat ik precies die historie kan zien.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Om te kijken, en het ging mij eigenlijk om fiscale legaliteit, maar toen ik zou gaan publiceren, verscheen het boek van meneer Fernandez Mendes. En hij schrijft iets in het boek. Handboek Constitutioneel Recht van Suriname. Hij schrijft iets in het boek. Dat ik echt grondig moest weerleggen en toetsen.
1: Mm-hmm.
0: Dus om dat te doen heb ik gewoon alle regelgevingsopdrachten behandeld. Omdat ik anders alleen maar in mijn klein hokje zou blijven van die fiscale regelgevingsopdrachten. En het was nuttig werk. Omdat je kan zien hoe, toch mijn klaagvaak de grondwet heeft geen, van mijn kaders aan die memorie van toelichting.
1: Mm-hmm.
0: Moet ik je eerlijk zeggen, ik heb rechten gestudeerd in 2 landen. Ik heb recht eigenlijk gelezen in 3 landen. En ik heb nog nooit een memorie van toelichting gezien op een grondwet. Toch, wat je hebt is een rechtshistorie.
1: Ja, maar heb je... Maar heb
0: en die
1: je
0: rechtshistorie überhaupt... heb ik dus uitgewerkt en bestudeerd. En dan zie je dus dat bepaalde formuleringen eigenlijk geen delegatie toelaten, terwijl die formuleringen dat in Nederland juist wel doen.
1: Ja.
0: En één specifieke formulering is dat. Maar goed, om dat te lezen moet je het Surinaams Juristenblad lezen. Maar als je dan kijkt naar deze formulering over de beloning van de president, dan zegt artikel 112 gewoon keihard, alle zaken aangaande de president worden bij wet geregeld.
1: Ja.
0: Er is geen enkele interpretatie van die terminologie die zegt, oh, dat mag de president dan zelf doen.
1: Ja, maar dus daar wilde ik op terugkomen, want voor mij... En ik ga niet zeggen dat ik een leek ben, want dat ben ik ook niet. Ik heb ook rechten gestudeerd. Ik heb ook een Bachelor of Laws diploma. De grondwet is duidelijk. Ik zie niet waarom je een memorie van toelichting überhaupt nodig zou moeten hebben voor onze grondwet. Want ja, vrijwel alles staat er onder.

0: dubbelzinnig in. De mensen die het anders willen interpreteren, interpreteren het zoals het hun...
1: Nou, er zijn interpretatievraagstukken, hoor. Dus dat, en daarom hebben we een constitutioneel hof. Want het constitutioneel hof heeft eigenlijk het primaat voor de interpretatie van de grondwet.
2: Om dat soort zaken te toetsen.
1: En daarom vind ik de hele discussie over CCJ, et cetera, vind ik problematisch. Omdat wij daar in het constitutioneel hof en haar rol niet hebben betrokken. Mm-hmm. En als er ooit de cassatierechtspraak, is per definitie constitutioneel rechtspraak. Omdat het eigenlijk lenen trekt of lenen verschuift tussen de machten.
0: Maar we hebben op dit moment niet eens een constitutioneel hof meer.
1: Dus dat is het heel punt. En waarom is dat zo? Omdat die mensen die daarvoor moeten zorgen, het niet nodig vinden en nuttig vinden om over toezicht te krijgen. Toch, je praat over toezicht.
0: Ja.
1: De mannen van toezicht.
2: Terwijl, kijk, ik zeg, we zijn een land in ontwikkeling. Dus iets als een constitutioneel hof, ook bij het maken van onze wetgeving, hebben we wel degelijk nodig.
1: Ja, absoluut.
2: Toch een andere wet die nu bijvoorbeeld in behandeling is, is die met betrekking tot de wijziging van het wetboek van burgerlijk rechtsvordering.
0: Oh ja.
2: Waarbij, ik heb het ontwerp gezien, en mijn eerste idee was van, maar wie heeft dit ding geschreven? Wat is überhaupt de bedoeling geweest? Toch, omdat men vindt van, je moet zo min mogelijk beslag leggen op overheidszaken. Ja. Ja. Ten eerste is het idee van dat goederen van bestemd voor openbare dienst, dat die niet vatbaar zijn voor beslag, dat is een idee die niet nu leeft. Dat is een idee die altijd, dat is een principe die altijd heeft gegolden in ons oud-burgerlijk rechtsvordering, in ons huidige, het staat er ook in.
0: Ja.
2: Op goederen van openbare dienst kan geen beslag gelegd worden. Maar het is het primaat van de rechter om te toetsen wanneer iets van openbare dienst is. Sommige zaken, die zijn bijvoorbeeld duidelijk. Als er legervoertuigen zijn, is het bij voorbaat dat je daarop geen beslag kunt leggen.
0: Ja, scholen
1: en ze gaan de overheid
2: geen beslag. Als het gaat om het presidentieel paleis, dus sommige zaken die zijn gewoon een gegeven.
0: Ja.
2: Maar er zijn altijd een aantal zaken die getoetst moeten worden door die rechter, is iets van openbare dienst.
1: Ja.
2: Dus dat is al duidelijk. Vervolgens heeft men in nieuwe rechtsvordering dat stukje van domeingrond erbij gebracht. Daar kon ik zelf wel mee leven. Omdat je merkt op een gegeven moment, er wordt gewoon alle dol beslag gelegd.
0: Mm-hmm.
2: Ook zaken waar er projecten, mensen hebben al huizen met leningen bij de bank en er wordt beslag gelegd. En mensen kunnen tot op de dag van vandaag hun perceel niet op naam krijgen.
0: Ja.
2: Dus daar kon ik nog mee leven. Ook omdat je altijd in je achterhoofd weet, een rechter kan ondanks dat verbod toch toestemming geven voor beslag. Mm-hmm. En dan wil het niet zeggen dat die rechter verkeerd handelt.
0: Mm-hmm.
2: De rechter maakt altijd de afweging om te kijken in een gegeven geval, heeft de burger nog een oplossing? Oké. En soms is het niet eens beslag om te verkopen, maar gewoon verhaal. Dat bijvoorbeeld, laten we zeggen, we hebben een conflict. Meneer Assayas heeft de grond aangevraagd, ik heb het aangevraagd en daar is er een conflict. Dan kan het zijn dat ik conservator beslag leg, zodat de overheid het niet aan hem uitgeeft, terwijl ik nog bezig ben. Dus en dat zijn die gevallen waar de rechter zegt van, hey, in dit geval zouden we het wel kunnen toestaan.
0: Mm-hmm.
2: Nu neemt men op in de wet, datgene wat de wetgever al heeft geregeld, goederen bestemd voor openbare dienst, roer- en onroerende goederen, men breidt het uit met alle gelden die de overheid heeft uit leningen, etc. Alle gelden bij de centrale bank, alle aandelen van de overheid in staatsbedrijven. En I'm like van, maar overheid, ga je daarmee niet te ver, want de aandelen in melkcentrale zijn niet hetzelfde als de aandelen SWM en EBS.
0: Ja.
2: En in staatsolie. Dus de overheid meet zich meer toe dan waar ze eigenlijk aanspraak op zou moeten maken. Vervolgens wat je kreeg, ik las laatst toevallig weer het petroleumbesluit, heb ik weer even uit de ijskast gehaald. Daarin had de staat al in 2018 allerlei garanties en toezeggingen gedaan, toch? Dus als staatsolie de contract tekent, dat de overheid zich garant stelt voor een aantal zaken.
0: Ja.
2: Daarvan heeft men een deel ervan tot wet verheven, omdat het fiscale aspecten betroffen, en dat kan je niet bij staatsbesluit, dat moet bij wet geschieden. En daarin staat de stelde staat Suriname zich garant voor een aantal zaken, als het gaat om verplichtingen van staatsolie. Mm. Betekent het als de staat dat niet nakomt, dat je de investeerder gaat zeggen dat je geen beslag kan leggen. Hoe serieus kom je internationaal over als je überhaupt zo'n stuk wetgeving maakt? Kijk, als we niets hadden geregeld en zegt iedereen à la dolbezela, zou ik ook zeggen van hallo, je hebt... Maar de wetgever regelt het al.
0: Maar van wie komt dit initiatief?
2: Ik denk dat het idee enigszins is geweest, omdat er behoorlijk wat beslag gelegd is. Op overheidsterreinen, maar ook gelden.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn zelfs situaties waarbij men op een gegeven moment, want meestal zegt men gelden onder de centrale bank daarop onder kun je geen, want het zijn over algemeen belastinggelden en dat soort zaken. En de overheid soms gewoon rekeningen opende bij de centrale bank, opdracht gaf om daar te storten, wat de zogenaamde geen beslag. Dus op een oneigenlijke manier eigenlijk.
0: Ja, klopt.
2: Dus je moet ook vanuit de overheid dat stukje, net zoals wij als burgers onderling dat stukje fatsoen tegenover elkaar moeten hebben, ook de staat is burger of is partij in dat opzicht. Toch? De Oost-Surinaamse overheid werkt regelmatig met krediet, toch? Ook richting dienstverleners, je wordt met bon betaald, dat wil zeggen het is krediet.
0: Ja.
2: Hoe verwacht je dat ondernemers in de toekomst zullen zeggen van overheid, ik ben bereid om op basis van bonafspraken te werken. Ik vraag de werkzaamheden, ik krijg mijn bon en ik wacht tot ik betaald word. Wil ik dat überhaupt nog? Als ik weet dat als je op enig moment geen aanstalten te maken, dat ik geen beslag kan leggen, dat ik eigenlijk voor niets heb gewerkt.
0: Ja. Geen passiemiddel.
2: Hoe kun je dat vertalen naar ondernemers, naar mensen die zaken voor je doen op krediet en op afbetaling? Dat kan je gewoon als staat, als een land niet hard maken. Dus dat wetsontwerp, alsjeblieft, laten we onszelf niet, laten we dat ding van
1: kijk, de overheid
2: halen, alsjeblieft.
1: Ja. De overheid heeft de gewoonte om dingen rechtstreeks of indirect te laten verhalen op marktprijzen. En deze dingen die je beschrijft, inderdaad ben ik helemaal met je eens op een juridisch vlak. Maar er is een micro-economisch aspect hiervan, toch? Afwenteling.
0: Mm-hmm.
1: Wat je eigenlijk tegen de ondernemer zegt is, je risico gaat omhoog wanneer jij diensten aan mij verricht. En die ondernemer die diensten verricht aan de staat, verricht ook diensten aan Stanley en Anneke. Ja, toch? Ja. Ik ga dat risico ergens verhalen. Prijzen gaan omhoog. Dus toen ik pas hier kwam, want in mijn werk deed ik veel benchmarking van rates en risk-free rates berekeningen en dat soort dingen. Dus ik probeerde in Suriname te kijken van wat is het risicovrije rentetarief. Wat een beetje lastig is om vast te stellen. Omdat wij eigenlijk als staat niks publiceren, we geven geen obligaties uit. Dus ik kon gaan kijken naar al die leningen die werden gepubliceerd bij STMO en zo. En dan kwam ik op een ruwe inschatting, het is een paar jaar geleden hoor, van iets van 9% of zoiets, wat vrij hoog is. Maar, you know, en dan sprak ik met iemand hier die een heel ervaren accountant is. En dat. Wat uiteindelijk gebeurt toch, is die, kijk, die mensen lenen niet tegen het tarief.
0: Ja.
1: Dus de overheid heeft allerlei leningen tegen allerlei gekunstelde tarieven vaak. Die ze ook niet tijdig aflossen. Maar al die mensen, kijk naar die mensen die die leningen verschaffen. Het zijn bedrijven, ik ga geen namen hier noemen, maar het zijn bedrijven die iedereen kent en iedereen zaken mee doet. Dat bedrijf gaat haar verlies en haar risico verhalen op andere segmenten van de markt. En daarom zijn prijzen in Suriname constant gesweept. Toch? Ik zei tegen iemand van Financiën een paar jaar geleden, ik zei, ga de sierenpolitie voor jullie bellen. Toch, want jullie verkrachten gewoon de markteren.
2: Het zijn wel zaken waarover we echt gewoon als volwassen natie moeten gaan nadenken. Toch, ik bedoel, het is altijd vraag en aanbod. Weet je, ook in het kader van corruptie, het is vraag en aanbod. Weet je, alles wat je doet heeft consequenties. Ja. En als het betekent dat prijzen dan doorwerken, weet je, als niemand op een gegeven moment meer voor die overheid zijn diensten wil verrichten, en linksom of rechtsom heeft de overheid diensten en goederen van derden nodig. Toch, ik bedoel, als de overheid de aanbesteding uitschrijft, verwacht je wel dat je betaald wordt. En als men zegt van werkt u met een bon, oké, prima, dat willen we wel. Maar kunnen we dan die minimale zaken wel hebben? Dat ik het gevoel heb als ondernemer, gewoon in dat zakelijk, dat ik een verhaal kan halen. Als het noodzakelijk is. Want niemand legt zomaar beslag.
0: Ja.
2: Als het noodzakelijk is.
0: En de rechter geeft je ook niet zomaar toestemming.
2: Het raakt zelfs die grondwet. Toch? Ik bedoel, we hebben een bepaling in onze grondwet die aangeeft. Toch, iedereen heeft toegang tot de rechter. Toch, als hij of zij geschaad is. Dus dat wil zeggen dat je indirect hol je mij rechten uit. Want ik ga naar die rechter, ik krijg een vonnis en ik sta daar en ik kan het niet uitvoeren. Dus mijn rechtszekerheid, mijn rechtsbescherming heb je uitgehold. Dan is er een bepaling die zegt van dat er bescherming is van eigendom. dat als de overheid wil overgaan tot onteigening, moet dat middels een wet. En onteigening, dan denken we vaak aan onteigenen, ik pak je grond, maar onteigenen is in principe ook economisch. Mm-hmm. Als je maar zegt, ik heb een vordering die ik niet kan uitvoeren, heb je eigenlijk mijn eigendomsrecht, voor zover van een eigendomsrecht van een vordering, heb je eigenlijk uitgehold. Dus wanneer we dit soort wetgeving maken, ook wanneer het vanuit DNA, dat mensen wel rekenschap geven van wat is de reikwijde van die wetgeving. En het is niet alleen een oplossing voor de overheid op dat moment, maar wat zegt het in je land over de rechtsbescherming van de rechten van je burgers? Want dat is nu een geding met deze wet. En ik denk niet dat dat de bedoeling zal zijn geweest. Althans, ik hoop dat dat niet de bedoeling zal zijn geweest.
1: Ik denk dat het wel de bedoeling is.
2: Van de initiatiefwet. En dat ze het zo snel als mogelijk van tafel
0: laten. Nou, ik denk dat sommige mensen waarschijnlijk te veel vrede hebben gehad met artificial intelligence. En
1: ik weet niet,
0: dan
1: ik
0: op iets zijn gekomen op een bepaald moment. Want ze dachten, hé, we moeten de overheid beschermen.
1: Het is volgens mij precies de bedoeling geweest. Wat gebeurt er? Kijk, we hebben hier beschaafde reacties genoemd, toch?
0: Ja.
1: Marktprijzen gaan omhoog. Mensen gaan naar de rechter leggen beslag. Nu kunnen ze geen beslag meer leggen. Wat ze anders ook doen is politieke omkoperij, toch? Daarom zie je bij verkiezingen, bepaalde mensen worden na een verkiezingscyclus gewoon betaald. Andere mensen financieren totdat er Isabi is toch? Mm. Dit zijn allerlei dingen. Dus ook de financiering van politieke partijen blijft een probleem die dwars door allerlei dingen heen werkt. En ik denk, kijk, we spraken eigenlijk over constitutioneel hof en grondwet toen wij hierop aankwamen als voorbeelden. Eén mooie regeling die ik heb gezien, vind ik in de Surinaamse geschiedenis zelf. Mm. Als je gaat naar de grondwet van 1975, dan was de gang van een wetsvoorstel naar wet, was dat het voorstel werd ingediend door de regering, je had ook recht van initiatief, het werd behandeld en goedgekeurd door het parlement. Maar nadat het was goedgekeurd door het parlement, moest de minister-president het aanbieden aan de procureur-generaal. En de PG had 2 weken de tijd. Stond in de grondwet, is nooit uitgevoerd.
0: Van 75.
1: Ja. De PG had dan 2 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij het constitutioneel hof. En pas nadien, als hij geen bezwaar aantekende, mocht die wet worden afgekondigd. En dan zei de grondwet ook heel expliciet, die wet treedt dan in werking op de eerste dag volgend op de maand na afkondiging. Ja. Niet op de dag na, de eerste dag volgend op de maand na afkondiging. We hebben natuurlijk het constitutioneel hof nooit ingesteld. Dus die bepaling heeft nooit gewerkt. Wat zal je geloven? Het feit dat de PG van Suriname voor het leven werd benoemd. Vandaag de dag voor het leven wordt benoemd. Heeft alles te maken met die bepaling. Als je de geschiedenis leest, als je de toelichting leest van het ontwerp van 1975. Dat is de enige reden, niet de normale strafvervolging van de PG. Het is de enige reden waarom de PG tot de dag van vandaag voor het leven wordt benoemd. Mm-hmm. Toch? Maar deze regards voor de grondwet zie je nergens bij deze lichamen terug. Die wet op de beloning van de rechterlijke macht. Mm-hmm. Zelfs de tijd van die wet op de beloning van de president. Heeft een bepaling, ik heb daar laatst een opstel over geschreven, over fiscale discriminatie. Ik zeg gewoon, al die vergoedingen zijn onbelast.
0: Oh ja, inderdaad.
1: Ja toch? Zomaar zijn onbelast. Wat betekent dat? Onbelast van wat?
0: Ja.
1: Ja toch? En dan komt die minister van Financiën in de DNA staan en zegt gewoon met een stralend gezicht, nee, het is niet waar, ze zijn belast. Want in de wet op de loonbelasting staat gewoon dat ze belast zijn.
2: Maar die andere wet is natuurlijk een speciale wet. Is die speciale wet, ja, toch? Boven die wet op de loonbelasting.
1: Dus, er zijn allemaal onconstitutionele ingrepen. Wat heeft de rechterlijke macht gedaan toen deze onconstitutionele bepaling in hun wet werd geschreven? Wat heeft de PG daarmee gedaan?
0: Ze hebben gaan lachen.
1: Die snap je het op? Die snakken onder.
0: Ik weet, om eerlijk te zijn, weet ik niet eens of ik moet lachen of moet huilen soms. Hoor. Maar in dit geval inderdaad. En als je dan die lijn doortrekt, dan zou ik inderdaad moeten geloven dat het gewoon een berekende set is geweest van de initiatiefnemers van deze wetswijziging.
1: Een dom berekende, hè? Want zij denken van oké, dan moet ik kotie passie, ja zo, dan ben ik eruit. Maar dat ding gaat door.
2: De reikwijde. Kijk, wanneer je wetgeving maakt, moet je kijken naar de reikwijde van de wet. Het gaat niet alleen van, hey, we hebben nu een probleem opgelost, we hebben een gat gedicht. Wat is die grotere reikwijde? Niet alleen voor de regie, maar ook gewoon voor het land.
0: Ja.
2: Internationaal zeg je dus gewoon, ja, als je hier in zaken Suriname doet met de staat, hou er rekening mee. Je bent gewoon aan de haaien overgeleverd. Je hebt geen rechtsbescherming.
0: We zijn een casino.
2: Dat is wat je zegt met een dergelijke wet. Ja. Terwijl we een functionerende wetgeving hebben, regelingen, die bescherming voor die overheid, dat je niet zonder meer beslag, die zit al in de wet. Men heeft het zelfs uitgebreid onder het nieuwe buur door te zeggen, domeingrond, daar kan ik best wel inkomen. Van dat men zegt van, hé, weet je, hoe komt het je weet dat als het echt noodzakelijk is, kan de rechter altijd een gaatje voor je vinden. Maar dat je nu zover dat ik zoiets heb van, maar nee, je kunt niet als overheid op proberen om op die manier alles dicht. En dan wat ook nog eens opgenomen in die wet, alle beslagen die al rechtsgeldig zijn gelegd. En niet eens dat men zegt van ze vervallen, ze zijn nietig. Dus iets wat geldig is, is nietig geworden.
1: Dat is ingrepen in de rechtspraak.
2: En is de vraag van sommige mensen hebben bewust misschien die executie niet ingezet, omdat ze misschien aan het onderhandelen waren met de overheid.
0: Klopt, ik ben één daarvan.
2: En dan vervolgens denk je hebt je onderhandeling laten en dan komt er een wet die gewoon zegt van nou broer, omdat je aan het onderhandelen zijn je recht. Ik bedoel, je gaat niet op die manier om met je burgers. En als het gaat om een beslag van 30, 40 jaar geleden, waarschijnlijk is dat ook al vervolgens verjaard. Of
0: ja.
2: Weet je, je kunt niet op die manier zonder meer gewoon zeggen als overheid, nee.
0: Dat is een beetje, maffiahandeling.
2: Toen ik het las, had ik echt zoiets van, nee, dat is echt een gigantische grote misser. En het is niet iets dat we kunnen gebruiken in deze
1: tijd. Dus de hele toetsing van wetsontwerpen en wetsvoorstellen. Kijk, ik sprak vandaag met iemand. Ik zei van, kijk naar al die instituten die we in dit land hebben. Die ervoor moeten zorgen dat dingen richtig lopen, toch? Staatsraad, Rekenkamer, Klaat, Constitutioneel Hof, al die dingen rondom de vertegenwoordiger in het lichaam en de regering. En al die dingen worden ingevuld op basis van diezelfde partijdiscipline waarmee wij zelfs de DNA invullen.
0: Mm-hmm.
1: Ja toch? Dus die dingen toetsen eigenlijk niet wat zij moeten doen. Want de staatsraad moet dit toetsen en zeggen van jongens, dit is flauwekul, dat is hun taak. Toch? De grondwet voorzag erin en de wet op het constitutioneel voorziet erin dat dit ding aan het Zeehof kan worden voorgelegd om te zeggen van jongens, kijk jij hier tegenaan in de grondwet? Is het een schending van de grondwet?
0: Maar vervolgens zijn er geen consequenties voor de leiding van het land als het constitutioneel niet bemand wordt?
1: Klopt, en het is bewust niet actief, toch? Ze weten drommels goed waarom het niet actief is. Maar je ziet steeds meer polder komen uit de koker van en mensen klagen over initiatiefwetten, maar ook uit wetsvoorstellen van de regering.
0: Mm-hmm.
1: Constitutionele polder komt uit die wetsvoorstellen naar voren. Toch? En het lijkt alsof wij alle kwaliteitscontrole gewoon zijn kwijtgeraakt. Je vraagt je af, heeft de persoon die dit ontwerp heeft geschreven, heeft die een eed afgelegd op de grondwet? Toch? En vaak is dat niet. Ik lees in de West praat over dat adviseurs van meneer Hoefdraad weer zegevieren op het ministerie van Financiën. En ze noemen daar één of twee namen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ken die mensen verder niet, maar het zijn buitenlanders.
0: Ja.
1: En ik keek naar al die wetsontwerpen, die belastingontwerpen die vanuit Financiën naar DNA worden gestuurd. En ik zie daar grote constitutionele problemen. En ik zie daar een gedachte aan. Kijk, je sprak over die belastingautoriteit. Er is een ontwerpwet om die wet op die belastingautoriteit aan te passen.
0: Mm-hmm.
1: En dat willen ze dan operationaliseren per 1 januari. En in die ontwerpwet staat gewoon, en ik ga het gewoon plat zeggen, dat de belastingautoriteit steekpenningen mag ontvangen. Ze hebben het woord niet gebruikt. Ze hebben een ander woord gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zijn steekpenningen. Toch? Het zijn vergoedingen voor opinies die adverse consequenties voor de belastingplichtige kunnen voorkomen. Dus jij mag dan naar de belastinginspecteur gaan en zeggen, ik ga zo'n constructie doen. Ben je met me eens dat ik geen belasting hoef te betalen of zo weinig belasting hoef te betalen? Dan moet ik. Je gaat nooit naar die belastinginspecteur gaan om meer te betalen dan de wet leest.
2: En wordt een dergelijke opinie daar ook gepubliceerd?
1: Nee. Dus dat is een ander probleem wat ik al heb aangehaald in mijn brief van 31 augustus.
2: Dan zou het gepubliceerd moeten worden en dan zouden derden ook rechten daaraan moeten kunnen ontlenen als iemand anders een keer met een derde.
1: Nee, dus als je kijkt naar mij, ik heb op 31 augustus ook geschreven en daar gaat het dan over die algemene wet belastingen. Dat had ik 2 jaar geleden ook al gezegd. Ik heb een hele presentatie voor ze gedaan. Dat je dit moet regelen, toch? Dat ten eerste die Surinaamse taalgebruik van materiële en formele beschikkingen. Mm-hmm. Dat moet je nou wettelijk gaan regelen in beschikkingen. En wat die algemene maatregel of bestuursregel ook mag heten. Mm-hmm. Je mag je naam zelf verzinnen. Maar het moet niet dezelfde naam hebben.
0: Ja.
1: Toch? En ten tweede moet je dan goed regelen hoe die dingen worden gepubliceerd. En wat effect heeft op derden. dat altijd moet worden gepubliceerd. Mm. Toch? En dan gaat het om het gelijkheidsbeginsel en dat soort dingen.
2: Ja, maar die mag discrimineren.
1: Ja, toch? Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben opnieuw dat voorstel ingediend en dat hebben ze weer niet gedaan. Maar dan dienen ze dit voorstel nou in en dan zeggen ze, oh, dan gaan we... En moet dat gewoon plaatsen, we gaan steekpenningen nemen. Ja, toch? Mekaar en zo, dan mag boos. Tot mekaar.
0: Ja.
1: Trouwens, ik heb het ook zo genoemd in die brief van DNA. En dan vraag je me af, wie is daar bezig? Wie loopt daar rond tussen de muren van het ministerie en komt op deze ideeën? En wat zal die persoon doen wanneer we niet kijken?
0: Mm-hmm. Dat is een goede vraag. Je wordt er gewoon niet goed van. Om eerlijk te zijn, voor wat betreft zeker die nieuwe belastingwetgeving en zo, als je dan ook gewoon de namen hoort van partijen die erbij betrokken zijn om het ministerie te adviseren, in sommige gevallen gaat het om grote internationale spelers met een quote-unquote geweldige reputatie.
1: Ik dus ken de namen niet hoor. Ik zou graag willen weten wie deze ontwerp heeft geschreven. Sommige ontwerpen kan ik gewoon terugzien in het Nederlands wetboek.
0: Ja.
1: Toch? Andere ontwerpen weer niet. Maar zelfs wanneer ik het terugzien in het Nederlands wetboek, kan ik afwijkingen zien, dwalingen zien. Mm-hmm. Waarvan ik me afvraag van, heeft die persoon die dat heeft geschreven iets afgelegd op de grondwet?
0: Mm. Ja.
2: Wat je soms merkt in sommige wetgeving, het kan dat je soms alleen je buur speelt. Als je denkt van god, ik hoef iets niet opnieuw uit te vinden. Maar heb je het wel afgestemd?
0: Mm-hmm.
2: Want wat je soms ziet is dat men iets overneemt, maar geen rekenschap houdt van of geeft van oké, dit overnemen kan alleen als dat ook geregeld is. Je
1: ja.
2: Iets niet overnemen, maar is de rest niet geregeld.
1: Ja.
2: Je kunt niet zeggen van hé, je mag de Belastingdienst vragen om een opinie. Maar heb je niet geregeld dat een dergelijke opinie gepubliceerd moet worden? Dat er eventueel ook voor derden
1: rechten
2: kunnen gelden. Dat als iemand anders met een soort gelijke, dat je ook in overweging hebt. Omdat je niet mag discrimineren. Dus je kunt niet zeggen, je regelt A, maar dan laat je B, C, D, E.
0: Ja.
2: Je kunt niet, je kunt niet selectief zeggen van dit vind ik mooi, dat vind ik niet, dat vind ik, dit werkt voor mij. Weet je, het is op een gegeven moment een systeem waarbij je wel moet kijken van...
1: Volgens mij heb je het proces beschreven.
2: De rest? Dan hoe past het in de rest van ons belastingssysteem?
1: Volgens mij is dat een proces, zijn je beschreven. Een van de dingen die ik voor ze doe, is gewoon een walkthrough van dit. Dit is een huidige wet. En dit is hoe de wetgeving eruit ziet wanneer dit voorstel passeert.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat heeft het ministerie nooit gepresenteerd. Het ministerie heeft nooit een beleidsplan gepresenteerd. En je praat over derde rechten en publicatie. In mijn presentatie van 2024 heb ik ze een heldere case gegeven waar de minister van Financiën via de landsadvocaat gewoon zegt tegen de rechter dat de tweede belastingplichtige niet kan aantonen dat die eerste belastingplichtige die vrijstelling nog geniet. Dus een tweede belastingplichtige beriep zich op de vrijstelling van de eerste en zegt, ik wil gelijke behandeling.
0: Oh, volgens mij ken ik die case.
1: En de minister zegt via de landsadvocaat tegen de rechter dat die tweede belastingplichtige niet kan aantonen dat die eerste belastingplichtige die vrijstelling die de minister nooit heeft gepubliceerd nog geniet.
2: Ja. Al geniet hij het niet meer, hij heeft het genoten.
1: Nou, is een langere discussie. Dat is een complexere discussie. Maar het fundamenteel punt is openbaarheid van bestuur.
2: Ja.
1: Hij moest het publiceren.
0: Ja.
1: En hij beroept zich op het geheim dat hij ten onrechte heeft gecreëerd.
0: Maar in Suriname...
1: En wacht even. Het is niet eens de minister die oorspronkelijk de vrijstelling had gegeven. Hè? Dit is een saga.
0: Het was de directeur
1: Nee. Dit is door 3 of 4 ministers en 2 of 3 presidenten heen. Dus met sorry hoe ver wij zijn gezakt. Want wanneer die dingen gebeuren, willen we vaak dat ding verpersoonlijken. Toch? En zeggen, het is minister Weinerman. Het is minister Raghubar Singh. Het is
0: de minister van Financiën. Gebeurt.
1: Het gaat gewoon dwars door al die perioden heen.
0: Ja. Maar... Een heleboel van wat het probleem is in de leiding van het land, met onze wetgeving, met alles. En je hoort het ook weer in het geval dat je net noemde. Sluit een beetje aan bij algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
1: Niet een beetje.
0: Toch?
1: Niet een beetje. En het punt dat ik heb gemaakt in 2024 en opnieuw in augustus, is die algemene wet belastingen is eigenlijk onze eerste algemene bestuurswet.
0: Ja.
1: En daarom moesten ze dingen over beschikking versus bestuursregel goed formeel regelen daar. Je kopieert dingen uit Nederland en die Nederlanders komen heel graag hier en komen zeggen van oh, zo, doe dat maar, doe dat maar.
2: Zij
1: en ze kijken niet naar het klimaat eromheen.
0: Ja,
2: Nederland heeft gewoon een algemene...
0: Dat is een wet, algemene
2: begins, bestuurswet. Ja. En dus alle andere bestuurswetgeving of verwijst daarna terug of wijkt af.
1: Nou, in Nederland is het precies zo gelopen als in Suriname. Hè. De algemene wet Rijksbelastingen in Nederland dateert uit 1947.
0: Mm-hmm.
1: De algemene wet bestuursrecht dateert uit de 80er of 90er jaren. Dus ook in Nederland was de belastingwet de eerste algemene bestuurswet.
0: Ja.
1: En in Suriname doorlopen we eigenlijk diezelfde ontwikkeling. Maar wat wij niet willen doen, is gewoon bestuderen wat zijn onze problemen, wat zijn de minimumvoorwaarden, wat moeten we tenminste hier regelen.
2: Ja, maar het verschil wat je daar ziet, ze zijn begonnen met die belastingwet, maar door de jaren heen hebben ze hun andere wetgeving in lijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Waardoor nu hun algemene belastingwet ook in lijn met de rest. Als wij gaan dus nu, we gaan met die algemene belastingwet beginnen, maar we hebben niet echt een algemene wet. Dat is ook een van de problemen met die anticorruptiewet. Het is een wet op zich, maar tegelijkertijd voor bepaalde kaders moet je een richtlijn geven aan je ambtenaren.
0: Mm-hmm.
2: Want dan, wanneer ik richtlijn heb voor mijn ambtenaren, dan kan ik ze erop staan van hé, maar hier heb je iemand niet gelijk behandeld. Hier is er waarschijnlijk favoritisme geweest. Maar als er geen lijn is, is het moeilijker aan te tonen.
0: Ja.
2: Dus moeten we diezelfde wet weg gaan behandelen? Want er ligt een ontwerp algemene wet bestuursrecht als in 2017.
1: Klopt, je hoeft niet hetzelfde pad te bewandelen. Maar...
2: Of regel alles.
1: De realiteit is, die regel algemene wet bestuursrecht, dat ontwerp is nooit ingediend. Hè? Ik heb het nooit gezien.
2: Nee, het is ergens in een laatste ministerie opgegeven.
1: Maar het feit is, de belastingen hebben updating nodig. Dus ik kan me voorstellen dat wij die algemene wet belastingen nu moeten doen. Ik zeg alleen, bestudeer goed, wat moet ik nu noodzakelijkerwijs regelen?
2: Dan moet je alles, toch? Ik kan me nog herinneren, er zijn één of twee wetten gemaakt waarin op een gegeven moment zoiets had van, weet je, we moeten dingen regelen met beroep en bezwaar.
1: Mm.
2: Omdat die AWB ontbreekt, is het helemaal uitgewerkt in die wet.
1: Ja, BTW-wet bijvoorbeeld.
2: Wat je moet doen, je moet nu helemaal uitwerken in deze wetten. Alles wat je nodig hebt, omdat een AWB ontbreekt. En als je dat niet doet, dan ga je allerlei onredelijke situaties krijgen, waarbij dan die belastingplichtige straks weer, en als het bewijs ligt op de belastingplichtige, het is verzwaring voor, omdat hij niet eens zijn basisbescherming heeft. Dus je gaat alles in deze wet moeten regelen.
1: En het fundamenteel ding, want kijk, er is veel geregeld hoor, dus qua belastingen is er veel geregeld. Maar een van de fundamentele dingen die ontbreken, is precies dit ding over... Een beschikking versus een bestuursregel.
0: Mm-hmm.
1: De vorm ervan, de publicatie ervan. En het ter beschikking stel, niet alleen de publicatie in staatsblad of... want men verwijst vaak naar dat staatsbesluit over besluitvormgeving, bestuursbesluit, mm-hmm. et cetera. Maar dit is een wet. Je hebt geen boodschap aan dat staatsbesluit.
0: Ja.
1: Je moet het gewoon in de wet regelen. En wat je in de dag, op de dag van vandaag ook moet regelen, wat je in sommige wetten ook ziet, is je moet het niet alleen maar publiceren in staatsblad. Je moet het op je website zetten.
0: Mm-hmm.
1: Mensen moeten het gewoon kunnen zien. En dat is wat er ontbreekt bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Dus wanneer ze klagen over belastingmoraal en belastingontduiking, et cetera. Simpele aanwijzingen die zij moeten geven, die ontbreken.
0: Ja.
1: En soms toch, ik ben voorzitter geweest van die BTW-evaluatiecommissie. En ik heb toen ook aangeboden om een aantal van die dingen voor ze te schrijven, zodat ze ze konden publiceren. Notakers. Dus heb je toch, we zijn al een paar jaren verder, ik zie een paar dingen wel opkomen, maar heel wat dingen zijn nog steeds niet gepubliceerd. Toch is er gebeuren dingen of er gebeuren dingen niet. En mijn opinie is dat dat geen belastingontduiking meer is, omdat de staat dat precies zo wil hebben.
0: Ja, maar...
1: Als jij erdoor gepakt wordt voor ontduiking, is het omdat jij de verkeerde affiliaties hebt.
0: Of de verkeerde fiscalist.
1: Dat is ook een affiliatie.
0: Ja, maar... Je wordt er echt gewoon niet goed van. En ik denk die nonchalance die er ook gewoon is bij de overheid. Hè? Als je, een simpel voorbeeld, belastingswetgeving is jouw ding. In 2023 of zo zijn er nieuwe belastingsgeven gepubliceerd.
1: En per staatsbesluit.
0: Per staatsbesluit.
1: Staatsbesluiten en, die wetten veranderen. Hè?
0: Ja.
1: Wat Surinaams ding.
0: Wat niet kan.
2: Helemaal niet als het gaat om belasting.
0: En het zou gelden voor een jaar. Mm. En tot vandaag werkt men nog steeds gewoon door met de schijven uit dat staatsbesluit dat in de plaats is gekomen van het moet bij wet worden vastgesteld.
1: Dus dat ding van staatsbesluiten, die loontabellen, loonbelastingsgeven, inkomstenbelastingsgeven, gaat terug naar volgens mij Venetiaan 2. Mm-hmm. Hij heeft in die wet laten opnemen dat dit kan. Maar die wettelijke bepaling is ongrondwettelijk.
0: Ja.
1: Toch? Dus wanneer ik zeg het gallen van ongrondwettelijkheid in belastingwetgeving in Suriname, is geen aanklacht van president Simons of president Chan of wie dan ook. Het is dwars door onze geschiedenis heen. Mm-hmm. Eigenlijk beginnen deze problemen vanaf 19... kan je die datum geven, 10 december 1987.
0: Dus met die nieuwe grondwet?
1: Nee, die grondwet is van 30 september 1987. Mm-hmm. Deze problemen beginnen precies op 10 december 1987. Decreet, volgens mij dat ding decreet C87, decreet verbruiksbelasting en motorbrandstoffen.
0: Oh, ja.
1: Dat is een decreet die we hebben afgekondigd, die nooit rechtskracht heeft gekregen, nooit kracht van wet heeft gekregen. Omdat de DNA is pas geïnstalleerd op, ik geloof, 14 december 1987. De regering pas op 2 of 8 januari 1988. Mm. Dus dat decreet heeft nooit de passage, toch de procedure van de grondwet, die vanaf 30 september 1987 gold, doorlopen. Mm. Dat decreet levert nog steeds na allerlei informele wijzigingen. Een leerboek dat op de Universiteit van Suriname wordt gebruikt voor belastingrecht. Mm-hmm. Beschrijf dit daarna toch een, kijk, dat decreet ging over geïmporteerde brandstoffen.
0: Ja.
1: En daarna hebben wij een raffinaderij opgezet. En zegt dat leerboek gewoon, ja, in de loop der tijd is daar ook lokaal geproduceerde brandstof aan toegevoegd.
0: Mm-hmm.
1: Inderdaad, dat heeft de minister gewoon gedaan, omdat hij het leuk vond, toch? Maar het is niet de wet.
0: Ja.
1: Maar dit is wat wij leren aan onze studenten. Dus die ziekte gaat gewoon dwars door van alles heen.
2: Totdat iemand een keer opstaat en zegt, ik betaal die belasting.
1: En dan is de vraag, waarom gebeurt dat niet? Dan kom je op een heel ander probleem. Toch, hoe geld stroomt. Wanneer je eenmaal begint met illegaliteit, dan creëer je een markt voor de output van de illegaliteit. Het is net wanneer je praat, je kijkt veel naar compliance en money laundering en zo, toch? En daar zeggen ze ook dat wanneer je eenmaal zwart geld hebt, dan moet er een kanaal worden geproduceerd waar dat zwart geld kan worden ingezet.
0: Ja.
1: Dus het kan gaan naar luxe goederen, het kan gaan naar allerlei dingen die je niet hoeft te registreren, of het kan gaan naar omkoperij, nou, het kan gaan naar omkoperij van politieke ambtenaren. Nou. Dus zo zie je hoe je van de één, dus illegaliteit creëert illegaliteit.
0: Ja,
1: ja, toch? En dit is wat er gebeurt wanneer de overheid illegaal bezig is. Want waarom wordt niemand, maakt niemand bezwaar tegen dat ding? Dan moet je gaan kijken hoe dat geld stroomt. Een paar jaar geleden heb ik toch een artikel gepubliceerd over het feit dat, of twee zelfs, dat naar mijn schatting iets van, uit het hoofd hoor, 30, ergens tussen de 30% en 50%, 30 tot 40% van de opbrengst, van de theoretische opbrengst van de government take, niet is verantwoord in de begroting en financiële tabellen. Dat is aan Tjama Heer Fitti. Kan je misschien herinneren, de man voor NDP fight, minister Raghubar Singh, geef hem de man Kossi vergadering tapu, jongen, ik kies hem niet ook, zei ik ook actie mee. Misschien kan je dat herinneren. Dus dan mee, hij heeft iets geschreven naar de DNA, dat mis bestudeert, samen schreef het op. Dus ik zie precies wat er gebeurt. Maar het feit blijft dat 30% van het geld niet is verantwoord. En het is niet verantwoord omdat het wordt uitgegeven via wat normaal zou heten een belastinguitgave. Het zou, normaal zou dat een vrijstelling zijn.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Normaal zou je zeggen, hey, you know, Roosevelt enough by government take. Oké, dat hebben ze gedaan. En volgens mij staat dat ook in dat decreet. Niet Roosevelt, maar ze hebben het over bauxietmaatschappijen of mijnbouwmaatschappijen, dat soort dingen. Dat is uitgebreid naar heel wat andere mensen die het ook niet betalen.
0: Ja.
1: Ik ken een paar. Is dat het ook? Dus je hebt bij Anneke Nepai, maar jange Anneke die go to. Mm-hmm. Nou, die zegt dat we vinden dat ik mij voor. Maar even je schrijft nou een voorman. Dat is hoe je elkaar komt.
0: Ja, inderdaad. Wat een beladen zondag, zou ik zeggen. Nee, maar Wat denken jullie? Denken jullie dat we ooit het punt bereiken waarbij we zeggen van oké, tot hier en niet verder?
2: Ik blijf daar altijd in geloven. Dan hoopt het leven. Als we stoppen met geloven en stoppen met hopen, dan houdt het op. Maar het is wel tijd, toch? En ik hoop dat we het in ieder geval voor 2028, dat we wel dat besef gaan hebben dat het tij moet keren. En het is niet alleen omdat er geld op ons afkomt. Het is ook sowieso in het kader van een oil and gas sector komt er van alles op je af van buitenaf. Mm-hmm. Toch? Bedrijven die zich vestigen, die laten zich niet tegenhouden. Toch? Suriname heeft wat dat betreft een vrij open klimaat. Iedereen kan zich hier vestigen met van alles. Toch? Ook gewoon op een legale manier. Hè? Gewoon ook een bedrijf die legit bezig zijn. Er komt zoveel op je af. En als je bepaalde zaken niet keert, ga je op een gegeven moment merken dat het lijkt alsof er economische ontwikkeling is, in die zin dat er veel geld in die samenleving is. Maar het is iets anders dan wanneer er sprake is van welvaart en welzijn.
1: Mm-hmm.
2: Het is, we hebben eventjes dan misschien een verhoging in de AOV, in de AKB, maar dan gaan we het weer zien. Wanneer de natuurlijke hulpbronnen weer minder worden, dan zitten we weer te kijken van oké, dan hoe gaan we die leerkrachten betalen, hoe gaan we AOV betalen, hoe gaan we, en zo gaan we elke keer van crisis naar crisis, van, omdat we niet duurzaam investeren in instituten, duurzaam investeren in kader, duurzaam investeren in wetgeving, in regelgeving en in handhaving.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt het op een gegeven moment gewoon nodig, omdat het zelfs van die overheid op een gegeven moment, hoe moeilijk moet het nu niet zijn om minister te zijn op een ministerie waar je geen kader hebt.
1: Hm.
2: Er is gewoon geen kader. De mensen die er zijn doen hun best, maar er is gewoon geen kader. Dat echt, als het gaat om bepaalde specifieke essentiële kwesties, dat er op sommige ministeries gewoon geen kader meer aan wie. En niet omdat het er niet was. De mensen zijn weggetrokken. De mensen zijn thuisgezet. De mensen willen zich niet meer inzetten om te zeggen van hé, vandaag draai ik overuren, want het rapport moet af voor de minister, want morgen moet het gepresenteerd worden in DNA. Die vragen moeten beantwoord worden. Mensen zijn gewoon weggetrokken.
0: Ja.
2: Hoe kun je overheid draaien zonder kader? Maar dan moet die overheid bij zichzelf te raden gaan van hoe behoud ik kader? Kijk, het is begrijpelijk als je vindt dat je $30,000 naar het bedrag wil verdienen, dan moet je vooral in het bedrijfsleven gaan werken.
0: En ook daar.
1: En dan moet je bijzonder oogsten.
0: Ook daar krijg je daar
2: wordt van je
0: verwacht
2: dat je expertise moet hebben.
0: Ja.
2: Als je bij de overheid hebt, heb je bepaalde caps op salarissen. Ja. De overheid kan niet meer verdienen. En het is niet de bedoeling dat de overheid op een gegeven moment betaalt alsof het het bedrijfsleven is. En nochtans zie je overal ter wereld dat mensen bereid zijn om bij die overheid te werken. Omdat het, voor ambtenaren gaat het om die rechtszekerheid. Ik heb gewoon een vaste baan. Toch? Ik heb gewoon vaste tijden waarop ik werk. Ik heb mijn gezin. Weet je, dus als het tij niet keert, gaan we gewoon straks een overheid hebben zonder kader, met alle gevolgen van dien.
0: Maar
1: er zijn ook heel veel mensen.
0: We al daar.
2: Economische ontwikkeling. We zijn al daar.
1: Er zijn ook heel veel mensen. Er zijn ook heel veel mensen in de wereld die bij de overheid werken, omdat zij waarde zien in publieke dienst.
2: Klopt.
1: Toch? En dat is wat we eigenlijk vermoorden met ons partisaan gedrag. Nee, je bent niet van een partij, dus Mopoli. Toch, die persoon is gewoon een professionele ambtenaar.
0: Ja.
1: Toch, maar aan of je partij dus je opvoering.
2: Dat we hebben gewoon als kader hebben we gewoon kapot gemaakt.
1: Ja.
2: Mensen die gewoon zeggen van kijk, voor dit salaris wil ik het gewoon doen. Ik geef mezelf voor die publieke dienst.
1: Ja.
2: Toch? Ik heb misschien geen 40.000, maar die 20.000 is voor mij goed genoeg. Ik heb mijn rechtszekerheid. Weet je, mensen trekken gewoon weg omdat mensen niet die waardering krijgen. Je staat er versteld van wat je dan nu krijgt. Soms, ik ben jurist, dus ik kijk vaak naar wetgeving. Dat ik soms kijk naar wetgeving, inderdaad. Niet alleen initiatiefwetten, maar ook die vanuit ministeries komen. Dat ik soms denk van, oké.
1: Wat waren ze aan het roken?
2: Wie heeft dit staatsbesluit geslagen? Terminologie die niet klopt. Dingen die niet zijn doorgegaan. Een staatsbesluit die voortvloeit uit de wet. Staatsbesluit zegt A, maar die wet zegt B. Dus je denkt van, maar dat is toch ter uitvoering daarvan. Ja. Dingen die in de tekst moeten staan, staan in de memorie van toelichting.
1: Mm-hmm.
2: Je memorie van toelichting of je nota van toelichting is niet de wet, is niet het staatsbesluit. Mm-hmm. Het kan hoogstens iets uitleggen.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Maar het geeft geen rechten in de zin van je recht die moet staan of je verplichting die moet staan in die wet of in het staatsbesluit. Het kan niet in een nota of een. En ik zie regelmatig dingen waarvan mensen zeggen, ja, maar in die memorie van toelichting staat het. En dan denk ik van, nee, maar dit had in de tekst moeten staan.
0: Ja. Bij een heleboel van de nieuwe wetten van de afgelopen...
2: Dit had gewoon in de tekst moeten staan.
0: 10 jaar bijna.
2: Kijk, bijvoorbeeld zo'n soort geval, dan kom ik weer terug op de zegelwet. Toen ze hem hebben gewijzigd, was het 0.5% voor familierelaties. Mm-hmm. En toen had men aangegeven, ook als er verkeerd gebouwd is... kan het zijn dat je aanmerking komt, dat je misschien per ongeluk op buurman zijn perceel gebouwd.
1: Mm-hmm.
2: Als je moet gaan ruilen, zitten ze met 7%. Toen had men gezegd van, weet je, in die gevallen kunnen we burgers tegemoet komen. Dus in gevallen waar het buiten de burger om is, dan kan het ook voor hetzelfde 0.5% en hoef je alleen voor de waarde van de grond.
1: Mm.
2: Zo staat het in de tekst. Als ik de tekst lees, is het een open norm.
1: Mm-hmm.
2: Dat wil zeggen, alle situaties waarbij buiten mij om er een waardestijging plaatsvindt, moet ik daarop aanspraak kunnen doen.
1: Mm-hmm.
2: Nou, het was in ieder geval een heel gehaal en getrek met Glis. En op een gegeven moment zegt men van nee, maar volgens die memorie van toelichting en in die parlementaire geschiedenis, en ze houden daaraan vast. De wet geeft de open norm.
1: Mm-hmm.
2: De memorie van toelichting vult een situatie in. In de parlementaire geschiedenis praat men.
1: Mm-hmm.
2: Maar in die tekst is voor meerdere interpretatie vatbaar. Je kunt me eigenlijk niet versturen naar een memorie van, naar een nota van een memorie van toelichting.
0: Ja.
2: Ik moet uitgaan van de wettekst. En de wettekst zegt me ook de situaties waarbij de mensen bijvoorbeeld die grond 10 jaar geleden hebben gekocht, maar GBB geeft ze nu pas antwoord.
1: Mm-hmm.
2: Dan hebben die mensen al gebouwd. En door het bouwen betalen ze nu over dat wat ze gebouwd hebben, terwijl ze 10 jaar terug die toestemming hadden van GBB. Mm-hmm. Zouden ze alleen hebben betaald over de grond.
0: Ja.
2: Volgens de wet maken ze aanspraak erop, maar die memorie van toelichting zijn ze alleen als het gaat om het verkeerd gebouwd, zodat dat één voorbeeld mm-hmm. is. Het is heel raar en er staan zaken in de memo en dan zegt men, daar moet je rechten aan ontlenen. Er zijn nog een paar wetten waar je dat ziet, dat je denkt van, in het, weet je?
1: Het wetgevingsproces is heel slecht.
2: Kwaliteit van de wet, de rijkwijde van wetten. Als je wetten maakt, het is niet alleen voor, ik zet een strafwet of ik zet whatever wet, een belastingwet. Dat je nagaat van oké, maar wat is de bedoeling? Wat raakt die wet? Wat moet die wet niet raken? En vervolgens evalueren. Toch, want het kan best zijn dat je denkt van oké, deze wet was een goede wet, maar na 3 jaar denk je van we moeten het toch gaan aanpassen, want het is te scherp, het is te breed,
0: maar dat
2: het is
0: omdat,
2: te eng. Dan moet je monitoren en evalueren, doen we ook niet.
0: Maar omdat we geen wetgeving in samenhang maken met het systeem, toch? We komen met ad hoc wetgeving. Een leuke gelegenheid, hey, laten we even snel een nieuwe wet. En dan krijg je...
2: Het is best wel jammer, omdat het is super noodzakelijk. Toch? We zeggen altijd van je wetgeving. Iemand zei het een keer zo mooi. Toch, die wetgeving, dat is eigenlijk die highway waarop je samenleving gaat.
1: Mm-hmm.
2: Dus het was gelukkig oud-minister Burleson zei dat. Dit is de highway waarop je samenleving gaat. En alles is daaraan gekoppeld. Toch, je gaat importeren, er is import-export-wetgeving, je gaat dit doen, er is, ik wil niet zeggen dat wetten allezaligmakend zijn, maar het zijn wel die kaders waarbinnen we hebben besloten dat we die samenleving ordenen, waar we rechten geven, waar we verplichtingen afdwingen van personen. En dan moet dat op een gegeven moment wel duurzaam zijn, kwalitatief, weet je, gemoderniseerd, het moet gehandhaafd worden en dat is op dit moment, nee. Dus de staat daarvan is net als de wegen, toch? Ja. Die highway.
1: Ik denk dat ons wetgevingsproces. Ik denk dat ons wet. Ik denk dat dit een uitdaging is voor de DNA, niet voor de regering.
2: Klopt.
1: Dat het wetgevingsproces op een heel andere lees moet. Ten eerste moet de DNA in haar proces veel meer schriftelijk werken. Mondelinge notas van toelichting afschaffen. Dien dat ding schriftelijk in. Steer die vergadering, pauzeer die vergadering totdat die tekst beschikbaar is. Mensen moeten alleen maar stemmen wanneer de finale tekst beschikbaar is. Toch, nu wordt er gestemd en daarna wordt de finale tekst geschreven.
0: Ja, klopt.
1: Ik denk dat het...
0: Recent nog volgens mij met...
1: Het schrijven van de finale tekst, van de te publiceren tekst moet gebeuren in de DNA, niet op de ministeries.
0: Mm-hmm.
1: Daarvoor moet gewoon een goed bureau worden opgezet met wetgevingsjuristen. Haal ze weg bij justitie en binnenlandse zaken. Zet ze bij DNA. En ik denk dat het constitutioneel hof gewoon een permanente rol moet krijgen in het toezicht op de constitutionaliteit van wetgeving.
0: Als het wordt ingevuld uiteindelijk, wederom.
1: Nou, dus ik praat niet eens daarover. Dat moet sowieso gebeuren. En het moet ook worden voorkomen dat dit hieruit kan ontstaan, toch?
0: Ja.
1: Misschien moet je ze niet meer allemaal op hetzelfde moment benoemen. Dat je verschillende slates hebt, et cetera. Er zijn dingen die je kan doen om dit soort hiaten te voorkomen. Dus dat moet je sowieso doen. Ik praat daar niet eens over. Toch? Iedereen moet eigenlijk daarover moord en brand schreeuwen dat het niet gebeurt. Maar ik vind dat zij in het wetgevingsproces gewoon een rol moeten krijgen. Zoals wij het ook in 1975 hadden voorzien. Mm-hmm. Omdat wij in 1975, we hebben ook fouten gemaakt in 1975. Maar we hadden tenminste begrepen dat we een beetje te zwak zijn om het alleen maar aan het parlement en de regering over te laten. Ja.
0: Maar je maakt een goede opmerking. Je zegt het parlement moet teruggaan naar, of moet meer schriftelijk gaan werken.
1: Ja.
0: Maar dat vergt dan ook dat de mensen die alles wat ook gewoon op schrift gestuurd wordt, dat ze het moeten kunnen begrijpen. En ik heb niet het gevoel, althans wanneer ik die discussies volg in DNA, van zeker 65-70% van de mensen ben ik er niet van overtuigd dat ze überhaupt algemeen beschaafd Nederlands verstaan wanneer er iets wordt uitgelegd of geponeerd daar.
1: Ik denk dat als de verwachtingen worden verhoogd, dat de kandidaten ook anders zullen worden geselecteerd. Op dit moment denkt men dat een parlementariër daar is om de belangen van het volk te vertegenwoordigen. Om vragen te stellen, om duidelijkheid te vragen. Nee, je bent daar om wetten te maken. Ja. Terwijl je moet geen duidelijkheid vragen over waarom BNet plotseling de kosten van possen heeft ingevoerd. Terwijl BNet volgens mij weet ik hoe lang geen jaarrekening heeft geproduceerd. Ja toch? Je moet wetten maken die zeggen dat nutsinstellingen geen tarieven mogen wijzigen als er geen jaarrekening is gepubliceerd in de laatste 12 maanden. Het is een wet die je moet maken. Hoef je geen duidelijkheid te vragen. Dan wil ik EBS horen en SWM horen en al die mensen over hun tarieven.
2: Ja, regels voor consumentenbescherming. Ja, dus kijk, wat je moet doen is inderdaad die signalen van hun die samenleving en kijken of en in hoeverre daarover wetgeving noodzakelijk is of aangepast moet worden of vernieuwd moet worden. En sommige zaken die men aanhaalt in DNA, zeg ik altijd, die zijn op het niveau van de RR en de DR.
1: Mm-hmm.
2: Die moet je daar, weet je, als er een weg weer kapot is. Kijk, als structureel onze infrastructuur, dan kan het zijn dat je in het kader van een vragenuurtje dat stelt. Maar niet die ene weg was kapot en het andere dak, dat is op RR en DR.
1: Mm-hmm.
2: Dat moet je daar neerleggen, maar dat moet je op lokaal niveau oplossen.
0: Ja, maar
2: die kwesties die op nationaal
0: voor dat soort dingen heb je speciaal een themavergadering. Maar
2: ja, zelfs alle vergadering gaat het niet om die ene weg.
0: Nee, toch? Maar, dus maar infrastructuur, als het structureel een probleem is, dan hou je een themavergadering met de regering erbij. Er worden wat zaken besproken, vragen gesteld en dan ga je evaluatie doen. Oké, moeten we met nieuwe wetgeving komen? Moet wetgeving gewijzigd worden? Moeten we er beter naar kijken bij de eerstvolgende begroting? Wat moet gebeuren? Maar sommige dingen, bijvoorbeeld, zijn niet eens zelfs voor DRRR zijn voor ombudsman.
1: Hmm.
0: Of zijn gewoon om via de rechter af te dwingen. Ik bedoel, dat geval van BNet is iets van de centrale bank. Dan moet er een klacht ingediend worden bij de centrale bank.
1: Nee, het is iets van de Nationale Assemblee. De centrale bank moet letten op prijsstabiliteit. Ze hebben het moeilijk genoeg daarmee, toch?
0: Nee, toch? Want BNet valt onder de centrale bank. Onder toezicht van de centrale bank.
1: Ik snap wat je zegt. En de centrale bank heeft toezicht op alles en iedereen. En ze hebben een druk. Hun primaire taak is prijsstabiliteit. Laten ze dat gaan doen. Toch? Er moet wetgeving zijn over alle nutsbedrijven, niet alleen BNets. En over hoe en wanneer zij hun cijfers moeten publiceren. En wat het gevolg is wanneer dat niet gebeurt ten aanzien van hun tarieven. BNets kan niet toch wij verhogen en veranderen tarieven gewoon in het midden van de maand en in het midden van het jaar 5 keren.
0: Ja.
1: En hetzelfde wat wij doen met die nutstarieven, doen wij met die retributies en die leesjes, et cetera. Toch?
2: Dat het gemakkelijke manieren zijn om geld binnen te halen.
1: Nee. Maar hoe moeten mensen dan budgetteren?
0: Niet.
1: Hé, toch?
0: Nee. Is Suriname om te budgetteren, het is een kunst van je welste. Je moet elke dag zitten achter je computer of je rekenschrift en je hoofd gaan breken over hoe het gaat blijven werken. Want van het een op het andere moment, inderdaad, worden leases gewoon verhoogd. Komt er ineens een nieuwe heffing of komen er nieuwe kosten in een procedure die eigenlijk 3 maanden geleden ook al is aangepast, waarbij kosten ook zijn aangepast. Je kan in principe...
1: En dat heeft allemaal te maken met onze inflatie. En daarvoor ze hebben we monetaire autoriteiten, zijn de minister van Financiën en de Centrale Bank. Laten zij dat gaan doen. In plaats van allerlei toezicht naar zich toe trekken waar ze verder niet veel mee uithouden.
0: Ja. Nou, we hebben nog iets korter dan een minuut.
2: Oh.
0: Maar ik ben wel blij met de richting van het gesprek, omdat we eigenlijk het brede kader van onze samenleving en daarbij natuurlijk de positie van het bestuur hebben besproken. Maar zijn er nog wat laatste remarks die jullie hebben?
1: Nee hoor, ik wens de luisteraars een goede, productieve week toe en schuil vooral voor die zon, het is gewoon veel te fel.
2: Nou, het enige wat ik wil zeggen is, ik kijk uit naar de jaren hier van de president, van die volgt binnenkort.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ben benieuwd wat daarin aangekaart zal worden. En ja, wat ons dus voor het komend jaar te wachten staat. En voor de rest inderdaad een fijne middag verder aan de luisteraars en de kijkers.
0: Nou, ik wil jullie ook bedanken natuurlijk dat jullie zijn geweest en me vergezeld hebben vandaag. Het was very eye-opening en heel, heel prettig om te zien dat ik niet de enige ben die me zit te ergeren de hele dag en mijn hoofd breekt over wat er allemaal misgaat dat niet mis hoeft te gaan. Zeker binnen onze overheid en met betrekking tot wet en regelgeving die men eigenlijk soms gewoon uit hun duim zuigt om leuk te doen. De kijkers en luisteraars natuurlijk wil ik ook bedanken om erbij te zijn. En ik hoop natuurlijk, ik kijk eruit wat ons te wachten staat uit de jaarrede van de president. Maar ik ben benieuwd wat de realisatie is geweest over het afgelopen jaar. Want dat is al een hele tijd zo dat we eigenlijk niet eens meer terugkijken om te evalueren waar het mis is gegaan. En dat we alleen maar denken dat door vooruit te kijken en plannen te maken en beloftes te doen dat we er wel komen. Voor de rest wens ik jullie een fijne dag en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: I'm selfish.
1: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Danoititesilobile.

Grace and blessings, ik groet u in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. U luistert naar Revival Now op 91.7 FM. Ik ben pastor-profeet Patrick Botsen en we hebben een geweldige uitzending voor u klaar liggen. We gaan u vandaag opbouwen vanuit Gods woord. We gaan u bemoedigen met een geweldig interview en we gaan gezamenlijk luisteren en aanbidden op geweldig gospelmuziek. We gaan starten met He Brought Me Out van Darinda Clark Cole en daarna I Need a Word from the Walls Group.

0: Yes, and dat was het mooie. I Need a Word from the Walls group. En na dit nummer geluisterd te hebben, zijn we ook klaar voor The Word of God. Jawel, u hoort het goed. We gaan luisteren naar Gods woord. En het woord gaat vandaag over dienstbaarheid. Ja, iets waar we niet snel en niet altijd bij stilstaan. Maar zeker in Gods koninkrijk is dienstbaarheid heel erg belangrijk. Want toen de discipelen aan Jezus vroegen, wie is de grootste in uw midden? Toen zei hij, ja, degene die eigenlijk het kleinste is, die het meeste dient, die de dienstknecht is, die grootste dienstknecht, die is de grootste dienaar. Hij die het meeste dient, is de grootste in Gods koninkrijk. Geliefde, dienstbaarheid is bijzonder belangrijk. Laten we luisteren naar wat ouderling zuster Wendy Wilson ons gaat vertellen over dienstbaarheid.
1: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem. En ook vandaag mag ik weer het interview afnemen van onze gast. We hebben dus een bijzondere pester, een Brada, in onze studio. En zijn naam is Marcel van der Lisselen. Hoe gaat het met die pastor?
2: Goed, heel goed.
1: Heel goed?
2: Ja.
1: Ja, ik zie dat het goed gaat met u.
2: Goed.
1: Ja. Ik denk dat de mensen wel ze zullen afvragen, maar wie is die pastor Marcel van der Lisselen?
2: In het kort, ik ben Marcel van der Lisselen. Ik ben van beroep consultant. Ik geef heel veel op het gebied van trainingen, vooral marketing en customer service en leiderschap. Dat is mijn core business. En ik coach en mentor mensen.
1: Mm-hmm. Wat heeft u een specifieke doelgroep die u coacht?
2: Nee, ik heb geen specifieke doelgroep. Mm-hmm. Maar het allerbelangrijkste is, ja, toch wel een beetje hoor. Meestal zijn het mensen die pas een leidinggevende of een managementpositie hebben. Mm-hmm. Of iemand die al in een managementpositie zit en die een promotie gaat maken. Maar ook bestaande managers, directeuren, mm-hmm, die misschien behoefte hebben om, hoe noem je dat? Ze zeggen dat mooi, met een mooi woord, te sparen met iemand.
1: Te sparen. Uh-huh.
2: Ja. En dus dan ben ik de persoon die dus dat gebied dan adviezen, coach en begeleid. En dus dat komt ook vanuit uit het geloof. Want toen ik mijn studie deed als pastor, was een van de onderdelen die heel belangrijk was pastoral care. Mm-hmm. Dus daar leren ook mensen eigenlijk hetzelfde te doen, coachen en mentoren, maar alleen maar op geestelijk niveau.
1: Yes.
2: En dus dat doe ik. Mm-hmm. Ik ben...
1: Maar u maakt een combinatie van.
2: Juist.
1: Dus die marketing en dergelijke, ja, met het geestelijke.
2: Ja.
1: Prachtig.
2: Ja. We zijn kinderen van God. Ik ben, mm-hmm, ook een kind van God. En ik heb niets bereikt zonder God. Mm-hmm. Ik moet alles doen met God. God is de creator. Mm-hmm. Creator. En ik moet ervoor zorgen dat ik doe wat hij van mij vraagt. Mm-hmm. En dat kan ik alleen maar doen om door zijn opdrachten op de juiste manier uit te voeren. En dat is met het woord. En leven according his will en, mm-hmm, according his law. Mm-hmm. En zo voer ik dan ook de dingen uit. En trouwens, hij heeft ook gezegd in Matthäus 28, vers 18 tot en met 20, ga heen en maak discipelen. En als je het wilt terugbrengen naar de business, ja, dan praat je over een stukje. Aan de ene kant is het evangeliseren, aan de andere kant, ik moet op zoek gaan naar klanten. Mm-hmm. Ik ben een verkoper en dan moet ik ook zorgen voor doen een stukje customer service. We doen het bij ons nazorg. En ik geef trainingen. Aan de ene kant is het echt commerciële trainingen. En aan de andere kant geef ik Bijbelstudie. Mm-hmm. Wat doe ik nog meer? Ik heb een tv-programma Bijbel Woord doen. Mm-hmm. Op Shalom, dat komt op de dinsdagavond vanaf 6 uur. Mm-hmm. En de herhaling is 10:30 s'avonds en zondagmiddag 2 uur. Ik heb mijn achtergrond in het kort. Ik heb gestudeerd aan de King Jesus University. Mm-hmm. Dat is van Apostel Maldonado in Miami. En de main thing, mijn studie is church management en church organization. Mm. Dus je ziet, aan de andere kant heb ik in Nederland gestudeerd en ik heb daar commerciële economie gedaan, marketing. Dus je ziet, dus aan de ene kant heeft God me voorbereid om ook te werken in zijn koninkrijk. Paulus heeft gewerkt, Jezus heeft gewerkt, dus we moeten onze eigen geld verdienen. Mm-hmm. En dat doe ik met marketing. En aan de andere kant werk ik ook voor God. Eigenlijk werk ik eerst voor God. Mm-hmm. Het bedrijf van mij is van God. En ik ben met hem in dienst. Ik moet het managen. En zo zien jullie dingen in elkaar vallen. Want als je een slechte steward bent, een slechte manager, gaat God je weghalen. Mm-hmm. Want het is zijn bezit. En je moet goed omgaan met zijn dingen. Daarom zeg ik altijd tegen mensen, als je iets hebt gekregen, ja, dan moet je er zuinig mee omgaan. Want je hebt het niet zelf gekregen. Het is God die je gegeven.
1: En belangrijk is, je moet er ook iets mee doen.
2: Je moet er iets
1: mee doen. Want vaak genoeg hebben we het, maar dan we kiepen eigenlijk nieuws erin.
2: Ja, ja, dus talenten, we gaven en talenten. Talenten hebben we van God gekregen.
1: Mm-hmm.
2: Dus doe er maar mee. En je moet jezelf gaan ontwikkelen op dat gebied waarin je goed bent. Soms vragen mensen, wat is je calling, wat is je roeping? Je roeping is vaak genoeg dat ding waarvan je houdt en waarin je goed bent.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben altijd een prater geweest, dus ik ben niet bang om voor groepen te staan, dus ik heb altijd gesproken.
1: Mm-hmm.
2: En dat heeft zich verder ontwikkeld. En ik sta makkelijk voor een groep. Ik predik, ik geef bijbelstudie, maar ik geef ook trainingen. En ik spreek ook op seminars in binnen en het buitenland. Mm-hmm. Dat is zo'n beetje.
1: Dat is interessant.
2: Heel interessant, heel leuk. Mm-hmm. Want soms sta ik voor groepen en het zijn alleen maar mensen, seculiere mensen.
1: Mm-hmm.
2: En ik gebruik in mijn presentaties Bijbelse teksten.
1: Mm-hmm.
2: Ik geef niet aan, kijk, dit heb Psalm 33 vers. Zoveel gaan mensen misschien in oren wapperen en zeggen van ja, niet maken. Maar ik geef aan en zeg, u heeft een mooie quote, voor waar heeft u het? Ik zeg, we kunnen na de training praten. En, en dan begint dan de evangelisatie.
1: Want inderdaad, de Bijbel heeft heel wat leuke quotes die je kan gebruiken.
2: Ja.
1: En de gelijkenissen, de verhalen.
2: Ja, de verhalen, vooral uit wijsheid is prediken. Management en leidinggeven haal je uit het boek van Nehemia en prediken en dat soort dingen. Dus zo moet je de Bijbel ook gaan lezen. Ja.
1: Wat is uw favoriete Bijbelboek?
2: In principe is elk boek goed.
1: Mm-hmm. Maar we hebben toch altijd een favoriet?
2: Ja, Psalmen eigenlijk.
1: Psalmen?
2: Psalmen, ja.
1: Okay.
2: Ja, dat ben je in. Eigenlijk ga je alles met God doen. Je gaat je zonde beleiden, je gaat huilen, je vraagt om je te breken. Mm-hmm. Maar het is ook een beetje wijsheid. Maar het heeft ook, je leert ook hoe je met je vader eigenlijk, hoe je vader het best kan behagen.
1: Dat is Spreuken toch? Psalmen ook?
2: Ja, Psalm 119.
1: Oh, oké.
2: Ja, de langste psalm, maar daarin staat ook precies. Psalm 119, vers 1. Als je het neemt, als ik het maak het even.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dan, terwijl ik met je praat, dan pak ik even Psalm 119.
1: Mm-hmm. Want ik had, terwijl je het zoekt, iemand zei me een keer, vooral ondernemers en trainers moeten vooral Spreuken lezen. Want daar heb je heel wat wijsheden en zo.
2: Ja, precies. Maar een klein beetje, gevaar, geen gevaar, van alles uit Spreuken is goed.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je het niet op de juiste manier doet, wil men het gaan gebruiken als Odo en Sties terecht wijzen. Terwijl het wijsheden zijn.
1: Wijsheden.
2: Ja. Mm-hmm. En in Psalm 119 vers 1 staat, gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden en zich houden aan de wet van de Heer. Dus ik moet zuiver zijn.
1: Mm-hmm.
2: Als je op de pulpit wil staan, ministry, doet, moet je blaamloos, smetteloos en puur zijn.
1: Mm-hmm.
2: En dat is een van de belangrijkste dingen. We zijn ons aan het klaarmaken om met Jezus mee te gaan. We leven in de eindtijd. Ja, het is de eerste keer dat Jezus komt. Ik zeg, als ik het aan mensen vertel, zeg, hij hangt een beetje daar in de lucht en hij zuigt je. Dus niet dat hij weer op aarde komt om te lopen en handen op te leggen. Nee, hij komt als het lam. Ja, hij komt geruisloos. Daarin vergissen mensen, hij komt geruisloos. Dus alleen, er staat in het woord van hij komt als een dief in de nacht.
1: Mm-hmm.
2: Ja, maar alleen als je dus goed voorbereid bent. Ja.
1: Dan ben je niet verrast.
2: Dan ben je niet verrast, want je bent het licht. Dus er is nooit nacht om je heen. We zijn allemaal het licht, kinderen van God. Dus je gaat hem zien komen. Dus voor jou is het geen verrassing. Voor zij die in duisternis leven, die gaan hem zeker niet zien. Ja, je mag je alarm hebben op je huis. Het gaat niet werken. Dus ik vertel heel veel mensen dat het boek Leidraad is. En in Psalm 119, dan zegt het je telkens weer van hoe je met God moet omgaan.
1: Mm.
2: Ja, en ik leg mensen ook uit. Zeggen, lees Psalm 119. Ik zeg, maar ja, het is de langste psalm. Ik zeg, oké, dan neem je tijd. Ik zeg, neem elke dag Psalm 1 tot 7. Ja, en wanneer je bij Psalm 119 vers 150 bent, of 147, dan ben je al vergeten wat er in Psalm 119 vers 1 stond. Dus ik zeg, dan begin je opnieuw. Ik zeg, dan doe het 7 keer achter elkaar. Ik zeg, nee, doe het 7 keer achter elkaar. Dan weet je precies wat God van je verwacht, hoe je met God wil leven. En je zegt hem ook hoe je met hem wil leven. Dus dan ga je God, afspraken met God. En als je niet aan je afspraken houdt, dan heeft hij het recht om te zeggen van, hé, je houdt je niet aan je afspraken.
1: Mm-hmm.
2: En de gevolgen zijn voor tussen jou en God.
1: Mm-hmm.
2: rust.
1: Dus als ik naar u luister, dus Psalm 119 maakt God zijn hart bekend.
2: Ja.
1: Want iedere keer zegt men ook, ik wil u kennen, ik wil weten wat u wil.
2: Ja,
1: dus het staat ook daar dus.
2: Ja, dus heel veel mensen roepen, ik wil God kennen.
1: Mm-hmm.
2: En
1: dat is niet verkeerd.
2: Dat is niet verkeerd, maar God kennen is de Bijbel lezen.
1: Mm-hmm.
2: God kennen is niet van, ik wil u kennen en ik ga dat doen. Nee, je moet gewoon de Bijbel lezen.
1: Mm-hmm. Want hij spreekt ook door zijn woord, door de Bijbel.
2: Hij is het woord. Het woord is leven geworden. Dus het woord is, hij is our creator. Mm-hmm. God is alles.
1: Mm-hmm.
2: Hij is the beginning and the end. En dan kan je tegen God zeggen, hij was geen beginning.
1: Mm-hmm.
2: Dus hij is the self-existing one. Mm-hmm. Hij heeft zichzelf gemaakt. Hij is creator. Alles wat er is, daarom zegt hij, Jezus is onze hulp. Jezus helpt ons.
1: Mm-hmm.
2: Dus je kan nooit zeggen van, ik heb het zelf gedaan. Voordat jij er was, was Jezus er al.
1: Mm-hmm.
2: En Jezus heeft jou uitgekozen om alles zoals we hier zitten.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Jezus heeft dit al voorbereid.
1: Ja.
2: Dus wij doen wat Jezus
1: vraagt. Het is niet toeval.
2: Het is geen toeval.
1: No.
2: Het is niets. Because als God de creator is, als hij er is,
1: mm-hmm.
2: en hij alles is, ja, en voor alles was er niets, maar toch was hij er al.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, dus heel veel mensen snappen dat stukje niet. Ja, en God heeft gezegd, ik ga mensen maken,
1: mm-hmm.
2: omdat ik wil dat mensen zien hoe ik eigenlijk ben. Dus hij heeft ons gevormd, omdat hij van zichzelf houdt en mensen laten zien hoe ik eigenlijk ben. In de flesh, laat me het even mm-hmm. zo zeggen. Maar hij hoefde dat niet te doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar hij zegt van, laat maar mensen maken, dan kunnen mensen zien hoe ik ben. Alleen heeft hij gezegd, jullie zijn geen God, maar we zijn wel goddelijk.
1: Yeah.
2: Ja, dus we maken vaak de fout om te denken dat we Jezus al genoegen doen. En de mensen denken ook vaak van, I'm a self-made man.
1: Zelfmeet bestaat niet, hè?
2: Iedereen heeft Jezus.
1: Totdat je het gaat begrijpen, you're not self-made.
2: Nee, heel veel mensen snappen dat stukje niet. En ik durf ook zeggen, heel veel christenen snappen dat stukje niet. Ik bid toch? Ja, wat? Je bidt. Heb je die relatie met God? Heb je de dingen gedaan die God van je vraagt?
1: Mm-hmm.
2: Ja, daarom, wanneer we praten over Matthäus 7, vers 1 en nummer 3, dan gaat Jezus zeggen, ik ken jou niet.
1: Ja.
2: Ik ken jou niet. En dan ga je de rijkste persoon ter wereld zijn en ik heb zoveel goede dingen gedaan.
1: Mm-hmm. Ja, zoveel titels hebben. Maar dat is het ergste wat je zou moeten horen.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: Ik ken je niet, je wetteloos.
2: Nee, je bent. En ze hebben goede dingen gedaan. Mm-hmm. Maar wat zeggen we weer over de eindtijd? De zaterdag komen er zelf valse profeten gaan dingen doen. Mensen gaan helemaal in de war raken.
1: Ja.
2: Waarom? Welke mensen hoeven niet bang te zijn om in de war te raken? Dat zijn mensen die het woord kennen.
1: Mm-hmm.
2: Mensen die een relatie hebben met God.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je geen relatie hebt met God, you're fire.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Maar je hoort mensen soms ook vaak kennen, vooral mensen die de Bijbel nog niet echt kennen. Van, het is zo'n ingewikkeld boek. Het is.
2: Nou, de fout. Fout.
1: Is eigenlijk een misvatting.
2: Is een misvatting. Fout is misschien een zwaar woord, maar ik denk ook dat mensen die. De jonge christenen enzovoort,
1: mm-hmm.
2: die moeten goed begeleid worden.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Daarom is het belangrijk, in de Bijbel, in Efeze volgens mij staat het, Efeze zegt, God give some.
1: Voor sommigen, ja, klopt.
2: Ja, toch, apostel. Hij zegt, maar de drie belangrijkste, vind ik, pastor, evangelisten en teachers. De Bijbelstudies moeten beter bezocht worden en je moet goed
1: onderricht worden,
2: maar je moet ook goede Bijbelteachers hebben.
1: Mm.
2: Een evangelist moet ook goed onderbouwd zijn, want hij gaat naar buiten. Hij gaat eigenlijk in het kamp van de vijand. Mm. But sometimes you have to go beyond enemy lines, want sommige mensen die are cage. En je moet dat hok kapot maken.
1: Mm.
2: Als je daar gaat en je bent 3 maanden in de gemeente en zegt, we gaan evangeliseren, wil je meekomen? Je komt daar in het huis van Satan en hij slaat je.
1: Je moet voorbereid zijn voor die wereld.
2: Toevallig luisterde ik gisteren een interview van een hele belangrijke pastor. En zat er voor de pennen en ze vroegen.
1: Wat in het buitenland of
2: niet? Ja, in het buitenland.
1: Okay.
2: En ze vroegen die man: wat is het probleem van de kerk? En die man zei: pastor.
1: Pastors zijn het probleem.
2: Ja, hij zegt: pastors.
1: Wat bedoelt hij?
2: Hij bedoelde. En ik zei ze net, ik zei al, ik heb ze een training gegeven. En ik heb hetzelfde zo gezegd. En toen zei iemand van, maar wat bedoelt u? Want ik sprak over leiderschap. Ik zeg, als je een slechte directeur in een bedrijf hebt, wat gebeurt er met het bedrijf? Ik zeg, het gaat kapot. Wat gebeurt er met het bedrijf? Die mensen gaan weg. Dus als je een slechte pester hebt en hij zorgt niet voor zijn schapen, want een pester is ook een herder, en hij zorgt niet voor, gaan die mensen weg. Die mensen gaan geloofsafvallig worden, want ze worden steeds keer op keer teruggesteld door de mensen van wie ze leiding verwachten. Het allerbelangrijkste is dat we de mensen leren dat ze hun Bijbel moeten lezen en moeten bidden met hun Bijbel. Dus als iemand tegen je zegt van, hé, de Bijbel is een ingewikkeld boek, dat wil zeggen dat de persoon de Heilige Geest ook niet heeft. Mm-hmm. Op het moment, weet je hoe ik mijn Bijbel lees? Mm-hmm. Ik zeg, nou, ik ben altijd, ik zeg, vader, ik ga lezen, Heilige Geest ga lezen. Wat moet ik lezen?
1: Wat moet ik lezen? Ja. Dan begint het, hè?
2: Dan begint, dan krijg ik opeens
1: een ingeving van
2: dat moet ik lezen, dat moet ik lezen. Ik zeg wel tegen mezelf, elk jaar moet ik de Bijbel gelezen hebben. Dus dat is ook wat ik zeg. Maar je hebt ook Bijbelplannen, Bijbelleesplan. Sommige gemeentes doen het. En sommige mensen zeggen, mijn God, ik heb vandaag niet gelezen. Oh, wat gaat er bij me gebeuren? Wat gaat er bij me? Nee, dat is fout. Mm-hmm. Je moet zeggen van, kijk, probeer de Bijbel te lezen. Mm-hmm. Probeer de Bijbel te lezen. Maar wanneer de Bijbel leest, laat je leiden door de Geest. Mm-hmm. Want wat er in de Bijbel staat, is de waarheid. En de waarheid gaat ervoor zorgen dat je God begreep. Mm-hmm. Het woord is vlees geworden. Het woord, in het begin was het woord is Johannes 1. Wat wil dat zeggen? Je leert God kennen. Mm-hmm. Alles is tot everything came to existence through the word.
1: Yes.
2: Ja, let there be light. Boom. Ja, hij heeft gesproken.
1: En het was er. Ja.
2: En het was er. Dus als je dat woord kent, ja, dan ben je bezig God te leren kennen en je gaat je relatie ga je verduurzamen, verdiepen. Mm-hmm. En in principe, als je het woord kent, let goed op wat het is. Als je het woord kent, dan weet je ook hoe je moet spreken. Mm-hmm. Paulus zegt ergens ook in een van zijn boeken, laat er geen vuile woorden uit je mond komen.
1: Of roddel.
2: Of roddel enzovoort. Mm-hmm. Maar in principe, als je kind van God bent en je kent het woord, dan zal je praten zoals Jezus sprak. Dus is binnen elk woord wat je uitspreekt, kan je binnen zeggen, het is een gebed.
1: Ja, maar ook scheppend, hè?
2: Scheppend, ja. Je zegen. Mm-hmm. We doen dat te weinig.
1: Ja,
2: we doen dat te weinig.
1: We klagen meer.
2: Klagen is zonde. Je bent goed geweest, maar dat mag niet zeggen. Als je morgens wakker stort, wakker wordt.
1: Begin te danken, hè?
2: Danken. En ik werd vanmorgen wakker door een droom. En ik zei tegen mevrouw van, dit heb ik gedroomd. En toen heb ik het uitgelegd. Ik zei, waarom God me die droom had gegeven. Goed, het is allemaal te ver voor om daarover te praten. Maar in ieder geval, God geeft ook openbaringen. Maar hoe krijg je die openbaringen? Wanneer je een goed contact hebt met God.
1: Mm-hmm.
2: Ja? Het moment dat je een droom vergeet, dat wil zeggen dat je bevrijding nodig hebt. Want je hebt de stem van God niet gehoord. En de duivel laat je die droom vergeten, want het is zogenaamd onbelangrijk. God spreekt door dromen. God spreekt met visies. God spreekt met profeten. En als hij bij jou komt met dromen, dan mag je je dromen niet vergeten.
1: Mm-hmm.
2: Oké, je moet geen Kentucky en een hestie gaan eten. Of 5:25 en dan ga je slapen. Je eet 3 hesties. En je drinkt 2 flessen wijn. Dan ga je gekke dingen dromen. Ja, grapje. Maar als je een kind van God bent, dan doe je die dingen niet. Dus dan ga je eigenlijk slapen met Jezus.
1: Mm-hmm.
2: En hij is in jou, hij is met je, hij is om jou.
1: Hij spreekt door
2: en dan
1: jou.
2: Gaat hij spreken.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en je vraagt van, Heer, ik heb zo'n vraag. Kunt u me een antwoord geven? U bepaalt wanneer u me een antwoord geeft. Mm-hmm. Dan moet je gaan slapen. En dan kan hij met je praten. Of ik kom vandaag hier bij jou in de studio. En toevallig zeg je iets van, dat was het antwoord dat ik nodig had. Dat is God.
1: Ja, hij spreekt op verschillende manieren.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Hoe lang bent u al bekeerd?
2: Dan
1: heb ik het echt over die radicale stap maken.
2: Radicale stap maken, al 13 jaar.
1: Wat was gebeurd? Het gaat meestal niet vanzelf. Nee. Something happened meestal.
2: Something happened. Als ik een getuige moet geven, dan heb je 5 programma's nodig natuurlijk.
1: Nee, we gaan het kort houden.
2: We gaan het kort. In ieder geval, mevrouw was heel ernstig ziek geworden.
1: Mm-hmm.
2: Op leven en dood. En toen ik dat zag, toen heb ik tegen haar gezegd van, ik verander. En toen kwam ze uit het ziekenhuis, toen zei ze van, laten we naar de kerk gaan. Ze had het al een paar keer gevraagd. En dan zei hij altijd tegen haar van,
1: het was smoesje of
2: zo. Ja, smoesje van, ik kan beginnen of zo. Je weet niet hoe dat ding gaat. En dat gebeurt vaak. Wanneer mensen met dat soort dingen komen, herken ik het direct. En toen heeft ze me gevraagd, heb ik gezegd, weet je wat, we gaan naar de kerk. En het was een kwestie van leven. Toen heb ik gezegd van, ik beloof je 1 ding, ik ga veranderen. Zo naar de kerk gegaan en zo heb ik Jezus gevonden.
1: Mm-hmm.
2: Maar hij had me al zijn gegeven. Mm-hmm. En in een nutshell, ik was leven wat ik leidde was niet goed. Ik werd eigenlijk klaargemaakt als kroonprins voor Satan.
1: Mm.
2: Ja, ik was bonoman, ik was logeman, ik was alles,
1: man, man.
2: Alles was ik. Ik gaf salsa les, ik gaf alles, ik was in die wereld.
1: Mm-hmm.
2: En ik was intussen al met haar. En we waren toen nog niet getrouwd, maar ze kreeg klappen. En toen kwam die ene klap waar ze bijna
1: stierf dus.
2: Stierf. En toen heb ik gezegd van nee.
1: Mm-hmm.
2: En toen ben ik geworden. En toen ben ik eigenlijk ook radicaal.
1: Mm-hmm.
2: Want mensen wisten het niet, maar ik kwam mensen tegen uit het vorige leven. En die zeiden tegen me van...
1: Je bent veranderd.
2: Ay. En ik kwam zelf een collega, oud collega tegen van vroeger. En die zei tegen me van... Als ik niet geloofde in God, dan ben jij het bewijs dat God bestaat.
1: Wauw.
2: Dat heeft ze tegen me gezegd. Ze zei van... Want you, zo zei ze altijd tegen me, you, alibi zei hij, zei ze altijd tegen me, maar, zeg maar jij bent het bewijs van mij dat God bestaat.
1: Wauw.
2: Want God heeft me zo radicaal veranderd. En toen begon het, toen was ik aan het werken op kantoor. En ik ging toevallig op YouTube. Ik kwam Miles Monroe tegen op YouTube. Het is toevallig, God.
1: Nee,
2: en ik luisterde, ik heb naar alles van Maas geluisterd. En ik had me klaargemaakt om naar hem toe te gaan, Maas Monroe. En toen kwam hij te overlijden met een vliegtuigcrash. Toen was ik even verder gaan zoeken. En toen was er een seminar waar hij samen met apostel Maldonado bezig was. Toen zei hij, wie is deze man? Toen ben ik gaan zoeken, Miami. Toen ben ik naar Miami gegaan. Vakantie met mijn vrouw. Toen zei ik van, hondje, voordat we naar Suriname gaan.
1: Laten we
2: die kerk even bezoeken.
1: Heel leuk.
2: We zijn die kerk gaan zoeken. We hebben een half uur rondgereden, we konden die kerk niet vinden. Een half uur. Mm. Weet je, met navigatie, met toch kon die chauffeur het niet vinden.
1: Mm.
2: En uiteindelijk keek hij zo en zei van volgens mij moet die kerk daar zijn. Gaan we daar weer. Ik kwam in die kerk en ik voelde die salving zo paps op mijn vader.
1: Wow.
2: En vanaf toen, boom, boom, boom, boom. Het is heel snel gegaan.
1: Mm-hmm.
2: En toen moest ik mijn studie doen en toen ben ik met hem... naar Las Vegas gegaan, encounters, heel grote encounters ben ik met hem geweest, enzovoort, enzovoort. Toen hebben ze gewoon gezegd, mijn missie is... En toen was er een profeet bij me geweest, die zei tegen mijn vader...
1: Wat is uw missie?
2: Mijn missie is, ik moet op plaatsen gaan en ik moet die muren afbreken die God tegenhoudt.
1: Wauw.
2: Ja, dat is niet makkelijk.
1: Dat zou ik net zeggen.
2: Niet makkelijk. Want je komt in een moslimbedrijf. Weet je wat
1: Maar dan krijgt u ook vaak aanvallen dus, hè?
2: Zwaar. Het is heel...
1: En hoe gaat u daar tegen?
2: Bidden,
1: hè?
2: Ik heb een...
1: Bidden en vasten.
2: Ik zeg altijd tegen mij, you have to live a life of repentance, fasting and praying. Ja. En repentance, fasting and praying, ja. En we moeten ervoor zorgen. Ja.
1: Dat is wat u zei. Zuiver zijn en puur zijn.
2: Zuiver, puur en things, ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Dus ik moet eigenlijk altijd vasten.
1: Mm.
2: Klinkt gek, maar ik moet eigenlijk altijd vasten. Mm-hmm. Ja.
1: Omdat zoveel, ja, bepaalde machten, dat Jezus had het ook gezegd. Gewoon zo met gebed komen de mensen niet vrij van hen.
2: Nee, nee, nee.
1: Vasten en bidden.
2: Ik had ooit gezegd tegen God.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil ergens komen. Nou, wanneer ik ergens binnenkom, dan moet iedereen kijken van, oh, zo is deze man.
1: Hmm.
2: En dat heeft niet te maken met arrogantie,
1: die kracht die in je zit, moeten ze voelen
2: moeten
1: en
2: ze
1: merken.
2: Voelen. Ja, moeten ze merken.
1: Maar niet die zij alleen, die demons in
2: die
1: hen.
2: Die demons, ja. En die demons moeten
1: vlieden.
2: Vlieden. En dan soms, wanneer je op sommige plaatsen komt, en God leidt meestal de training, maar dan heb je soms mensen die zeggen van, ja, statue, machete, medicine. Is je nog wat een? Zeg, wanneer ik ergens ben, dan zeg geen enkel mannetje of niets. Iedereen moet weggaan.
1: Mm-hmm.
2: Dan kijken ze me zo aan. Ik zeg, ik ben voor niets en voor niemand bang.
1: Yes.
2: Ik zeg, niets komt hier in de buurt waar ik ben. Moet het helemaal zuiveren en licht zijn. Maar heel veel begrijpen het niet. Want hij zegt, oh man, zei, wat kan er aan zijn? Maar ik wil lopen met Jezus.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, dus het is wel...
1: Dat is het verschil.
2: Dat is het grootste verschil, ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik geniet van mijn leven en geniet van wat ik doe.
1: Mm-hmm.
2: Ik doe ook... ik help mensen met counseling, bevrijding. En ik bid. Soms zeg ik tegen mensen, joh, bid niet meer voor jezelf. Bid de hele week alleen maar voor mensen. Sommige mensen kunnen dat niet. Ja, ze moeten God vragen, kan ik dat krijgen? Kunt u me helpen met mij? God, ik voel muziek. Iemand bidt al voor je.
1: Mm-hmm.
2: Weet je waarom ik dat zeg? ik zou nooit zo ver gekomen zijn als mensen die voor mij hebben gebeden. Dus hij bidt altijd wel iemand.
1: Bid ook voor iemand anders. Hè?
2: Ja, bid voor iemand anders. Mm-hmm. Je staat morgens op voet, dank je wel. Maar ik wil u vragen, vader, dat u me vandaag te kijken. Ik was allemaal Zwitser, nak meer, vader. Nee, oh, bid.
1: Bid voor iemand anders.
2: Ja, bid voor die vader. Ik heb 5 collega's. Ik weet niet wat de situatie is. Dat het goed met ze gaat. Mm-hmm. Ik bid voor ze. Dat, ze goed, dat u ze zegen. Dat ze, en mensen vergeten dat.
1: Maar hoe je dat zeggen, laat me denken aan Abraham.
2: Ja.
1: Hij kon zelf ook geen kinderen krijgen met Sarah.
2: Ja.
1: En hij bad voor die koning, toch?
2: Ja. Ja.
1: En het mooie is van die Bijbel, het was volgens, ik weet niet welk hoofdstuk het is, maar volgend hoofdstuk, toen was Sarah zwanger.
2: Ja.
1: Dus soms moet je bidden voor een ander, wat jij graag zou willen.
2: Ja.
1: En God helpt die en daarna kom jij aan de beurt.
2: Dat klopt. Dus God kent je nodig, God kent ons hart. Dus hij...
1: Dus ook al zou je het niet uitspreken, weet hij het.
2: Ja, hij weet het. Maar het allerbelangrijkste is van... Maar hij weet ook als het voor jou bestemd is.
1: Hmm.
2: Als je geen kinderen moet krijgen, vindt hij van misschien dat je moet werken in een, voor, om kinderen te helpen.
1: Mm-hmm. Of zorgen voor andere kinderen.
2: Zorgen voor andere kinderen.
1: Ja.
2: Dus ook een uitspraak die men vaak doet, God is in controle. God is in controle van alles. God is in controle. Ik zeg soms tegen mensen, besef je wel wat je dan zegt?
1: Mm-hmm.
2: Als hij really is in control.
1: Mm-hmm.
2: Als je morgen doodziek wordt, moet je niet zeggen.
1: Moet je niet klagen.
2: Want hij is in control.
1: Mm-hmm.
2: Ik zeg wat de duivel doet. Hij is in control. De duivel kan nooit zomaar iets doen. Als jij een kind van God bent en Jezus leeft hier, dan kan de duivel jou niets doen. Mm-hmm. Niets.
1: Tenzij God hem toelaat.
2: God hem toelaat.
1: Uh-huh. En met een purpose.
2: Met een purpose.
1: Met een purpose.
2: De duivel is niet bang voor God.
1: Mm-hmm. Denk je dat hij niet bang is voor God?
2: Tuurlijk niet. Hij heeft respect.
1: Oh, hij is brutaal.
2: Hij is brutaal en heeft respect voor God. Maar hij komt gewoon in de kerk.
1: Is waar.
2: Hij komt gewoon in de kerk dan. Nu leven we in een tijd dat de Jezebel spirit, la Osiria, de Jezebel spirit slaat toe.
1: Gewoon in de gemeente
2: Gewoon in de gemeente komt. Die Nimrod spirit is nu in de gemeente. Die tackle John.
1: Wat is die Nimrod?
2: Nimrod was een jager. Nimrod is... men zegt ook, Nimrod is met zijn eigen moeder naar bed gegaan.
1: Mm.
2: En Nimrod was een jager en hij was de beste boogschutter van zijn tijd. Met zoveel precisie. Dus elke keer als hij zijn pijlen afschoot, had hij altijd raak.
1: Mm.
2: Dus als we praten over in de geschiedenis over Nimrod, is hij een van de beste boogschutters ter wereld geweest, tot op het heden zelf. Dus die geest van hem...
1: Dus wanneer hij schiet, is het raak?
2: Altijd.
1: Maar wat kan je tegen hem doen? Maar natuurlijk...
2: Trek je wapen rustig aan, toch?
1: Ai, dat is een pijl die jou niet raakt.
2: Trek je wapen rustig aan. Die fout die we ook maken, elke dag moet je je wapen rustig aan.
1: Mm.
2: Want je moet je beschermen met je schild, beschermen tegen die pijlen van ongeloven. Dus als jij je wapen rustig aantrekt, ook al krijg je aanvang van Nimrod, je wordt beschermd alvast door je schild. Vijand kan jou niets doen, want je bent een kind van God.
1: Mm-hmm.
2: De enige die jou iets kan aandoen, ben je jezelf.
1: Mm-hmm. Geestelijk, een pijl.
2: Ja.
1: Dat zijn toch woorden?
2: Het kunnen woorden zijn.
1: Oké. Okay.
2: Het kunnen woorden
1: zijn. Dus het zijn die woorden die mij uitspreken en het heeft te maken met lust, met...
2: Alles.
1: Wauw.
2: Wat niet goed is.
1: Aha. En hij richt het op je, geestelijk.
2: Geestelijk.
1: En jij moet je ervan afwenden. En
2: wat doet hij met die jonge mannen? Mm. Pijlen van pornografie, pijlen van seksuele onreinheid, pijlen van... Seks is het grootste probleem in de kerk.
1: Dus eigenlijk seks buiten het huwelijk. Want seks op zich is geen probleem als het binnen het huwelijk is, toch?
2: Als het binnen het huwelijk is, is het, dat doe je wat God wil.
1: Ja.
2: Het moment dat het buiten het huwelijk is, dus men zegt altijd adultery, fornication.
1: Maar het is best zwaar, toch?
2: Het is...
1: Maar niet alleen voor de jonge mannen, maar ik denk ook voor de jonge vrouwen, toch? Die niet getrouwd zijn nog.
2: Ja.
1: Want het is een van de pijlen die bijna iedereen raakt.
2: Maar je bent een kind van God, toch?
1: Mm-hmm.
2: Als je God vraagt, God help me, ik kan niet.
1: Mm-hmm.
2: Ja. God vergeet. Maar als je God vraagt, Heer, dit kan ik niet, ik hoor het niet van.
1: Mm-hmm.
2: Hij gaat je helpen.
1: Hij gaat je helpen, klopt.
2: Maar de worship team worden nu aangevallen.
1: Mm.
2: De worship team. Bijna alle kerken hebben nu op dit moment problemen met de worship teams.
1: Mm-hmm.
2: De worship teams worden aangevallen.
1: Mm.
2: Want in de worship team, het is muziek.
1: Ja.
2: Lucifer is muziek.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar ontstaat ook arrogantie, hoogmoed, alles.
1: Zo.
2: Dus we moeten gewoon oppassen.
1: Mm-hmm.
2: Als je kind van God bent, moeten we ervoor zorgen dat we puur, rein en heilig zijn. altijd is het maar een van de eerste twee dingen waar Satan je goed mee pakt, is seks en geld.
1: En macht.
2: En macht.
1: Die drie.
2: En hij kan je verder niets meer geven. Mm-hmm. Jezus, hij drie. Heeft geen liefde, heeft niets. Mm-hmm. Die drie zijn seks, macht, mm-hmm. geld.
1: Mm-hmm. Die drie.
2: Ja. Dus we moeten ons focussen op Jezus.
1: Mm-hmm.
2: Hij is onze enige hulp.
1: Mm-hmm.
2: Focus, focus, focus on Jesus.
1: Yes.
2: Niet
1: yes.
2: eens op mensen. Mensen kunnen je niets geven.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Vol die ik vroeger maakte, ik zocht naar erkenning. Ik ben een pester, zo. Ik kwam van de universiteit. Mensen moeten zien enzovoort. Ik doe het niet meer. Ik heb, mm-hmm. ik heb God vergevenis gevraagd. Mm-hmm. Want ik wilde gezien worden. Want met je bagage.
1: Mm-hmm.
2: Ja, zowel circulier als dit. Mm-hmm. Ja, echt, echt. En, maar...
1: We moeten God vragen om mee te kunnen omgaan. En anders komt hoogmoed dat probleem in komen.
2: En God wil dat zijn kennis die hij jou gegeven heeft,
1: mm-hmm.
2: op de juiste manier wordt ingezet en op het juiste moment.
1: Mm.
2: Ja, dus ik kan me opdringen bij gemeentes enzovoort. Put me up on flyer, me knap. Nee. Ministry is on the street.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb deze week voor 3-4 mensen gebeden, zijn thuis bij me gekomen.
1: Mm-hmm.
2: Dan help je mensen.
1: Mm-hmm.
2: Snap je? En niemand weet het.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb iemand geholpen. Ja, met iets, ik zeg tegen hem,
1: mm-hmm.
2: je moet het aan niemand vertellen. Hij zegt maar, ik kan toch een getuigenis geven. Ik zeg, ik kan een getuigenis geven, maar je hoeft mijn naam
1: mm-hmm.
2: niet te noemen.
1: Maar Jezus zei dat zelf ook, hè, in de Bijbel.
2: Maar ik weet dat zeg wat ik hem niet. Heb gegeven, is om andere mensen te helpen mm-hmm. in het koninkrijk van God.
1: Mm-hmm. Op zijn tijd mag hij het misschien wel zeggen, maar nog niet.
2: Ja, ja. Dus, mm-hmm. weet je wat sommige mensen, nou, God heeft me inzichten, wijsheid gegeven om geld te verdienen. Maar het geld wat ik verdien is voor hem, dus voor het koninkrijk.
1: Mm-hmm.
2: Dus als je me iets vraagt om in het koninkrijk van God te werken, dan doe ik het.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
1: Eigenlijk wat zou men zeggen, je kan wel langer passie bij met God, hè?
2: Ja. Ja, ja.
1: Wat is het mooiste dat hij tot zover heeft gedaan voor u? Of dat hij heeft gezien, zien gebeuren?
2: Laat me het zo zeggen. Er zijn verschillende dingen natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste is... dat ik keer op keer weer in de situatie kom waar ik zeg van...
1: Mm-hmm.
2: Ik weet niet waarom je zorgen hebt gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: God zorgt altijd.
1: Ja, klopt.
2: God zorgt voor altijd. Ik heb periodes gehad gezegd, ik heb geen opdrachten, ik heb niet eens... Maar ik heb geen opdrachten, maar ik had geld om te leven. Ik had geld om te eten, ik had alles.
1: Mm-hmm.
2: Geen zelf reizen. En op dat moment vraag je dan van waar komt dat geld? Maar het was er.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, en... ik kreeg gewoon alles van hem, wat ik wil hebben. Alleen is het heel belangrijk voor mij dat ik goed luister en dat ik het doe wanneer hij het wil en hoe hij het wil.
1: Mm-hmm. Belangrijk, hè?
2: Ja. Mijn organisatie organiseer ik seminars, marketingcongressen enzovoorts. En bij de laatste zei mijn vrouw tegen me, God wil niet dat je het op deze manier doet. Wacht op wanneer je het weer moet doen.
1: Hmm.
2: Weet je? Maar hij voorziet in alles. Hij voorziet in alles. De afgelopen periode had ik iets minder druk staan. Dan bezig met de opdracht. Ik dacht van, oké, ik moet echt weer flink bezig gaan. Oude klanten bellen, willen ze opdrachten, dit en dat. Opeens word ik gebeld. Ja, je moet een opdracht geven. Ik heb een opdracht van 2 maanden.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Dus als ik dan oktober, november werk, soms zeg ik gekscheren tegen mensen. Ik ben daarvoor ook al december morgen. Ik ben vrij. Maar het gaat niet daarom. God wil me vrijzetten in december om nu te gaan
1: dat predikeren. Zijn werk te doen.
2: Nu.
1: Klopt.
2: En als ik naar Albina moet gaan, maar als ik naar Miami moet gaan, moet ik niet zeggen van, ik moet zeggen van, weet je?
1: Mm-hmm.
2: Dus God doet dat wel. Dus als je zegt van, het heeft me geleerd om me te focussen op God en dankbaar te zijn. Want ik kreeg wat hij wil
1: wat dat je ik nodig moet krijgen. Hebt.
2: En soms vragen we dingen. Maar hij geeft wat je nodig hebt.
1: Mm.
2: Ja. Als je een voor nodig hebt, en je bent elke dag, God, ik wil een auto, kunt u me helpen met de auto.
1: Mm-hmm.
2: Maar God zorgt er wel voor dat elke dag die bus voor je huis stopt.
1: Mm-hmm.
2: En als je niet van het werk komt, die bus ook vlak voor je kantoor stopt. Dus daar heb je vervoer.
1: Ja.
2: Weet je? Maar je wil misschien anders.
1: Moet je specifieker bidden?
2: Je moet specifieker bidden, maar de motivatie daarachter toch? Even je, waarom wil je voor rij, waar feestje, en één keer peppen? Maar dan ga je naar de kerk, ik denk dat God je die auto gaat geven. Maar als die auto is om andere gemeenteleden op te halen, naar de kerk te brengen, en ervoor te zorgen dat ze ook de kerk naar de kerk kunnen gaan en gaan evangeliseren en ze voor elkaar, oh ja, wat je. En oh, je boe, sorry, een boe, wat je. Stop, wat je.
1: Ja. Kunt u zich een leven indenken zonder God?
2: Nee.
1: Helemaal niet, hè?
2: Helemaal niet.
1: Is het nee met een uitroepteken?
2: Is echt een nee met een uitroepteken. Soms denk ik van, ik probeer soms een beetje terug te gaan toch. Ik moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken hoe ik heb geleefd. Ik had nooit geld. Het is altijd jump. Ik wilde er altijd bij horen. Ik moest gezien worden. Ik moest dat. Ja. Ik durf zelf te zeggen. Sommige mensen gaan zeggen. Ik zeg, als God me niet had gered, zou ik misschien niet meer leven.
1: Wauw.
2: Alibis aan beleid. Ik zeg altijd op tegen wanneer ik met jongeren bezig ben. Ik zeg, we play wel op vallen. Ik zeg, mijn weekend begon op woensdag en het einde op maandagochtend.
1: Dus het is op vrijdag, woensdag. Ladies night.
2: Ja, vanaf ladies night, alles wat night me bekomt.
1: Serieus. Maar garopori.
2: Garopori. Ik zeg ook tegen die mannen, wanneer ik met mannen praat. Ik zeg, we play meetman. Zo'n meetman we play. Ik zeg, weet je wie de grootste meetman was? Ik zeg, Salomo. Maar kijk hoe het hem vernietigd heeft.
1: Ja.
2: Kijk hoe het hem vernietigd
1: heeft. Wat heeft hij ook gezegd in prediker? Eén vrouw, hè?
2: Ja, één vrouw. Ja.
1: Maar dat lezen we vaak genoeg
2: niet. Nee, we lezen het niet.
1: Duizend vrouwen, iedereen praat daarover.
2: Ja.
1: Maar prediker heeft het over één vrouw.
2: Ja, ja.
1: Dat je één vrouw moet hebben.
2: Soms zeg je van, je blijft wel een echte man. Zo praat ik ook met ze. Je blijft wel een echte man. Maar ik zei allemaal wat duizend. Maar dat hij had bijna zoveel paarden. Hij had land, hij had dat, hij had alles. Ik zeg, zijn bed was van goud, zijn paarden.
1: Ja.
2: En als hij naar het toilet ging, was het van goud.
1: En hij zei toen ook, alles is ijdelheid.
2: Alles is ijdelheid. Ik zeg, hij trainde, allemaal bij dip, allemaal bij apoa, allemaal bij mooi ching, allemaal bij discipline.
1: Allemaal bij mooi, alle vrouwen bij wanneer.
2: Alles, hij was perfect. En toch zei hij van, maar waarvoor doe je het?
1: Waarvoor doe je
2: het? En kan ik het soms hard zeggen? Ik zeg, jullie hadden zo kon aan toepien, drie buiten voorover. Ik denk dat je gevaarlijk nam. Maar wat gaat je straffen? Weet je, en dan keken ze me aan van, jongens. Maar het is ook zo.
1: Ja.
2: Want het is de seks wat je vernietigt. Seks.
1: Verkeerde seks.
2: Verkeerde seks is zo vernietigend. En de vijand weten. De vijand weten. Dus daarom moet je ook bidden voor je bekken. Je moet ook bidden voor je voortplantingsorganen. Je moet het reinigen en zuiveren. Ook wanneer mensen in de bevrijding gaan. Die demon gaat helemaal achter die baarmoeder zitten. Of helemaal. Je moet is hard werken. Ja, en mensen beseffen niet dat wanneer we ongecontroleerde seks hebben of hebben gehad en je gaat voor een nieuw leven kiezen, moet het weggewassen worden.
1: Ja. Want anders heb je die thuis, hè?
2: Ja, toch? Je hebt die verbintenissen die je bent aangegaan. Mensen snappen het niet.
1: Wauw.
2: Ja, het is, ik zeg altijd tegen mensen, het is niet makkelijk om een christen te zijn, maar als je het bent bij een van de gelukkigste mensen ter wereld, het is niet makkelijk, want je wordt ook wat eraan. Ik zeg, die ongelovigen die rondom, Satan heeft geen kinderen aan mij, laat hem ze van gaan. Hij zegt, hij moet jou hebben als gelovige, hij moet je weer terugbrengen.
1: En als hij niet kan vinden, gaat hij je vernietigen om in streek, om in dat.
2: Ja,
1: en dan nog is het de moeite waard om te blijven bij God. Ja,
2: het is de moeite waard.
1: Het is echt de moeite waard.
2: Ik wil niet meer zonder God. Echt niet.
1: Oké.
2: Okay. Ja, elke keer vraag ik, wat kan ik nog voor je doen?
1: Ja.
2: Wat kan ik nog voor je doen? Ja, en dat is heel belangrijk.
1: We moeten eindigen, jammer genoeg. Maar ik wil u wel vragen om een woord te richten aan de luisteraars, vooral degenen die hem nog niet kennen.
2: Oké. Lieve luisteraars, mensen die God nog niet kennen, ik zal niet veel zeggen, maar het enige wat ik echt wil zeggen, zonder Jezus kunt u niet leven. Ja, zoek hem ernstig. Matthäus 6 vers 33 staat, zoek eerst het koninkrijk van God. En het zal u gegeven worden. Alles gaat u krijgen. Dus als je Jezus vindt, heb je alles. Zonder Jezus heb je niets. En letterlijk en figuurlijk, je hebt niets. Je denkt dat je wat hebt. Maar als je Jezus hebt, dat wil zeggen dat je in zijn hand bent. En als je in zijn hand bent, kan niemand je daar weghalen.
1: Amen.
2: Want je bent een kind van God. Dus ik bemoedig u. Ga en vraag mensen om je heen die Jezus kennen, om Jezus te leren kennen. Maar ook al heb je Jezus niet leren kennen, probeer te bidden.
1: Simpel gebed.
2: Simpel gebed. En als u nu hier zit, dan mag u me nazeggen. Zegt u me na. Vader God, Jezus,
3: ik ken u niet. Maar ik wil u zo graag leren kennen.
1: Amen.
3: Ik weet dat u er bent. Jezus, zegt u mijn naam, Jezus Christus. U bent de koning. U bent gestorven. En ik erken dat u na 3 dagen bent opgestaan. Heer Jezus, op dit moment verlang ik naar u. En ik vraag u vergiffenis voor mijn zonden.
1: Yes.
3: En ik erken dat u vanaf vandaag, zeg maar na, vanaf vandaag, mijn Heer, mijn Meester, mijn Koning bent. En als ik hier zit en heb geluisterd, ga ik op zoek naar uw huis.
1: Yes.
3: En ik vraag u, zeg maar na, en ik vraag u, Koning Jezus, wijst u iemand aan die mij hiermee kan helpen.
1: Yes.
3: Ik ben dankbaar dat ik u vandaag heb ontmoet.
1: Mm-hmm.
3: Zeg maar na, dank u Jezus.
1: Dank u Jezus.
3: In Jezus naam. Amen. God zegen u.
1: Amen, dank u wel. Voor degenen die dit gebed hebben gedaan, welkom in Gods Koninkrijk, want daar begint het.
3: Yeah.
1: En zoals pastor Van der Lissel heeft aangegeven, u heeft gevraagd dat God u iemand toont die u verder kan brengen naar Jezus. En ik bid van harte dat dat ook zal gebeuren. En ik geloof Amen. Dat het ook zal gebeuren.
3: Amen.
1: Dat God u eigenlijk iemand naar iemand toe zal leiden, zodat u hem daadwerkelijk kan kennen.
3: En als u een getuigenis heeft, belt u mevrouw, zuster Groeneveld.
1: Ja, dan horen we het zeker.
3: Horen we, het.
1: Ai, we wachten zeker daarop.
3: Ja.
1: Het is een bijzonderheid om Koning Jezus te dienen.
3: Ja.
1: En mooier nog om te weten wie de Vader is. Ik zei nog gisteren aan iemand, ik noem hem niet alleen mijn vader, maar ook mijn mattie.
3: Ja.
1: En dat is een heel mooi ding. Ja, iedereen heeft het over God.
3: Heeft
1: maar
3: het
1: is mooi om ook te zeggen, hij is mijn vriend.
3: Ja.
1: Weet je, ik kan hem alles vertellen. En hij vertelt mij ook alles, want hij houdt geen geheimen voor ons.
3: Amen.
1: Yes. Oh, luisteraars, dit was het. Het was een bijzonder mooi gesprek. Ik denk ook dat u gezegend bent, gesterkt bent, geïnspireerd bent door pastor Brada Marcel van der Lisselen. Een bijzondere man. Met heel wat bagassie, zoals hij dat heeft gezegd.
3: Ja.
1: Powerful man. En we hopen ook natuurlijk dat God doorgaat met u. Dat u krachtiger mag zijn, vooral buiten waar u werkt.
3: Ja.
1: Toch? En dat u heel veel zielen mag winnen voor Koning Jezus. En dat u zelf mag blijven onder zijn vleugels.
3: Amen.
1: Dank u
3: wel.
1: Luisteraars, dank u wel. Nogmaals, pastor. Luisteraars, dit was het voor deze keer. We danken u dat u hebt geluisterd naar het tweede gedeelte. Ik zeg wel, gaat u nog niet weg. Want we bij het laatste onderdeel, de harde pasen, dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. We zeggen het iedere keer, gebed werkt, vooral als u gelooft. Dus belt u iemand van wie u weet dat zij ook gebed nodig hebben. En hoe biggie en hoe briebie, dat God het voor ons zal doen. En hij gaat het zeker doen. Zoekt u God op, vraagt u naar God en hij gaat zich natuurlijk laten vinden.
3: Yes.
1: Yes. Ik groet bij deze. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Betel Oproep. Tot de volgende keer. Dag.
0: Geweldige boodschap over dienstbaarheid gebracht door ouderling zuster Wendy Wilson. En ik hoop dat u aan het eind van de boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven heeft. Aangenomen als uw Heer en uw Redder. Want dit is de belangrijkste stap die wij in ons leven kunnen maken. En dat is door de Heere Jezus ruimte te geven in ons hart om naar binnen te komen. Ja, en we hebben in de studio vandaag de heer Marcel van der Lisselen. En hij is pastor en hij is businessman en hij heeft een krachtige getuigenis. Een onderwerp dat hem erg interesseert is leiderschap. Ook dus dienstbaar leiderschap, zoals we hebben gehoord zojuist in de boodschap. Dus we gaan eigenlijk mooi in hetzelfde straatje verder. Hij wordt geïnterviewd door zuster Gracita Groeneveld. Voordat we verder gaan naar het interview, gaan we eerst luisteren naar 2 nummers. En dan gaan we direct in ons interview van vandaag. We gaan luisteren naar Be Bold, Be Strong, For the Lord Thy God Is With Thee van Morris Chapman en het nummer Faith van Pastor J. Mose.

Goedendag geliefde, welkom bij het programma Revival Now. Ik heet u van harte welkom in dit programma en ik ben blij dat ik u vandaag wederom van dienst mag zijn en dat ik u mag bedienen vanuit het woord van God. Ik wil u vragen om iemand uit te nodigen. Nodigt u iemand uit en zeg ze om afgestemd te zijn, want de Heere heeft een woord voor u. Mijn naam is ouderling Wendy Wilson en ik dien in de gemeente Bethel op een room onder pastor Patrick Botse. Ik geloof dat de Heere u vandaag op een bijzondere wijze zal bedienen uit zijn woord. Ik wil u vragen om met me te lezen vanuit Genesis 18. Daar staat er: God belooft Abraham opnieuw een zoon. En de Heere verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zag. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zeide: mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en was uw voeten. Vlijt u neder onder de boom, dan wil ik een beetje brood gaan halen, opdat gij uw hart versterkt. Daarna kunt gij verder trekken, daartoe zijt gij immers langs uw knecht getrokken. En zij zeiden: doe zoals gij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara en zeide: haast u, drie maten feitmeel, kneed het en bereid koeken. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, maals en goed, en gaf het aan een knecht, en deze haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En hij stond onder de boom bij hen terwijl ze aten. Toen zeiden zij tot hen: waar is uw vrouw Sara? En hij zeide: daar in de tent. En hij zeide: voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En Sara luisterde bij de ingang der tent die zich achter hem bevond. Halleluja. Weet u, het onderwerp waarover ik het vandaag met u wilt hebben is dienstbaarheid. In deze tijd waarin we leven, is het belangrijk dat we meer dan ooit dienstbaarheid betonen aan elkaar. Mensen gaan door moeilijke situaties. Mensen hebben soms geen uitweg. Mensen hebben het moeilijk. Maar alleen maar vanwege het feit dat wij als mensen, collega's, broers, zuster, dat we rondom ze heen zijn, kan het een verschil uitmaken. En weet u, terwijl we dit versgedeelte lezen, zien we dat Abraham dienstbaar was aan deze drie mannen. Het staat niet dat hij deze drie mannen kende, maar vanwege het feit dat hij ze zag, nodigde hij ze uit om tot rust te komen, om een moment bij hem door te brengen. En hij legde ze het beste voor dat hij had. We zien dat hij zich haastte om deze mannen van dienst te zijn. En wanneer we kijken naar dit wat er gebeurt in Genesis 18. Weet u, het is heel belangrijk dat we lessen trekken uit de Bijbel. Want terwijl Abraham deze mannen dienstbaar was en hij ze het brood voorlegde, het gemeste kalf voorlegde om te eten, voordat ze aten, wat deden ze? Ze vroegen naar zijn vrouw Sara. En weet u, soms staan we er niet bij stil wie de Heere op ons pad brengt. Het kan zijn dat de Heere uw helper op uw pad brengt, maar u moet dienstbaar zijn. Het kan zijn dat de Heere iemand rondom u heen zet die voorbij gaat en die persoon komt bij u voor hulp.
En u moet die persoon hulp bieden. Vanwege het feit dat de Heer misschien via die persoon een antwoord wil geven aan u. En terwijl we dit lezen, zien we dat er nadat Abraham zich had ingespannen om dit te doen, het heeft die mannen hun hart bewogen. En er staat, ze vroegen naar zijn vrouw Sarah. En terwijl ze vroegen naar Sarah, brachten ze Abraham in herinnering dat de Heer hem een zoon beloofd had. En hij kreeg het profetisch woord dat hij over een jaar tegen dezelfde tijd een zoon zou hebben. Weet u, we staan er niet bij stil hoe de Heer te werk gaat. We staan er niet bij stil wat de Heer soms wil doen. We zitten soms in situaties. We zitten soms in een dilemma. Maar er is geen uitweg. En vaker is het zo dat mensen naar ons toekomen en ze vragen bijvoorbeeld, zuster, hoe gaat het met u? Broeder, hoe gaat het met u? En ja, we zijn eraan gewend geraakt. We zeggen, het gaat goed. Terwijl u zit onder de problemen. U zit in een situatie waarbij u dringend nodig hulp heeft. U zit in een situatie waarbij als niemand u ter hulp komt, dat u niet weet hoe u de dag moet doorbrengen. Maar we zeggen meestal, het gaat goed. Weet u, terwijl ik u dit woord breng, wil ik u zeggen. En ik wil u bemoedigen. Het is geen schande om met iemand te praten over de situatie waarin u bent. Want vaker is het zo dat de Heer helpers stuurt. De Heer stuurt helpers. De Heer release engelen voor u. Maar terwijl hij deze engelen release en ze komen op uw pad. Weet u, u moet één ding weten. De Heer is God. En hij gaat door mensen werken. En het is heel belangrijk hoe we met deze mensen omgaan. Soms vraagt de Heer van u dat u eerst dienstbaar bent. En dan komt de Heer voor u in. En dan stuurt hij die helpers die u nodig heeft naar u toe. We staan er niet bij stil dat waar we werken, dat de Heer ons ook daar heeft geplaatst. Om dienstbaar te zijn aan mensen. Van professie ben ik verpleegkundige. En ik weet het als geen ander. Dat dienstbaar zijn aan je medemens dat de deuren open. Ik ben gekomen met een woord van de Heer voor u. Weet u, misschien twijfelde u nog eraan. En u dacht bij uzelf, waarom moet ik iemand helpen? Soms moet u een vreemdeling helpen. Dat maakt het nog erger. Soms moet u een broeder en een zuster helpen. Met iets dat u zelf hard nodig heeft. Maar ik wil u zeggen met een woord van de Heer. Als u dienstbaar kunt zijn aan uw broeder, aan uw zuster, maar ook aan vreemden, kan ik u zeggen, het gaat deuren openmaken voor u. De Heer gaat wegen voor uw banen. De Heer gaat nieuwe dingen doen in uw leven. Wie weet wanneer u dienstbaar bent, is dat uw gebedsverhoring. Wanneer u dienstbaar bent aan een persoon, is het degene die u moet bijstaan in een case waarin u oplossing nodig heeft. Ik wil u zeggen, als u dienstbaar kunt zijn, gaat u deuren openen. Ja, want terwijl u dienstbaar bent, kunt u praten met mensen en dan hoort u wie ze zijn. Soms weet u niet eens wie de mensen zijn aan wie u dienstbaar bent. En dat is heel belangrijk. Weet u, want in dit alles doet de Heer ook wonderen. De Heer kan engelen op uw pad sturen. En terwijl de Heer deze engelen op uw pad stuurt, is het dat hij deuren voor u open gaat maken door middel van engelen. Engelen gaan komen met uw gebedsverhoring. Engelen komen met de doorbraak die u nodig heeft. Ja, het maakt niet uit als u het wil geloven. Maar als u dienstbaar kunt zijn, gaat u de vruchten ervan plukken. En weet u, soms is het zo dat niet eens degene die u heeft geholpen, die helpt u terug. Maar vanwege het feit dat u dienstbaar bent geweest
Ista iman. Is het de Heere? De Heere die helper stuurt in uw case waar u een oplossing nodig heeft. Weet u, ik wil u meer dan ooit bemoedigen om dienstbaar te zijn. Er zijn mensen die uw hulp nodig hebben. Er zijn mensen die uw hulp nodig hebben op uw werkplek. Collega's die door moeilijke situaties gaan. Maar omdat u zich niet dienstbaar opstelt, kunt u niet tot hulp voor ze zijn. En kunt u niet degene zijn die ze uit die situatie kan halen. Weet u, de Heer kan u ook zelf gebruiken om tot iemand te zenden. Om een doorbraak te brengen. Om een doorbraak te bidden. Om een situatie te veranderen. De Heere doet wonderen. Soms wanneer de Heere u ergens stuurt, zijn er mensen die op u afkomen. Broeder, kunt u met me bidden? Zuster, kunt u met me bidden? Ik wil u zeggen, twijfelt u niet. Want terwijl u dienstbaar bent, redt u een ziel die naar de hel ging. Terwijl u dienstbaar bent, redt u iemand die in een dilemma zit. Terwijl u dienstbaar bent, is het misschien wijsheid die die persoon nodig heeft om door te breken. Ik wil u zeggen, als u soms dienstbaar bent, heeft die persoon niets anders nodig dan uw gesprek. Die persoon heeft niets anders nodig dan een oor. Maar vanwege het feit dat u uw oor leent en luistert naar degene die rondom u is, ik kan u zeggen, er gaan deuren voor u open gaan. Want dienstbaarheid, de Heere gaat u belonen. En weet u, u hoeft het niet eens te doen om die beloning. Want vaker wanneer mensen naar ons toe komen en ze hulp nodig hebben, doen we het niet om die beloning. Weet u, u kent het verhaal van Rebecca. En Abraham zond zijn knecht erop uit om een vrouw te zoeken voor Isaac. En terwijl de knecht aankwam bij de put en hij zat daar neer en hij vroeg de Heere om een teken. En het teken was dat degene aan wie hij water zou vragen, die hem te drinken zou geven, maar ook zijn dieren zou drinken, die persoon was degene aan wie hij de Heere had gevraagd om hem als teken te stellen. En ik kan u zeggen, Rebecca wist niets van wat er vooraf afgesproken was. Rebecca wist niets van de afspraken van deze knecht die hij had met de Heere. Maar de Heere had een planning met het leven van Rebecca. De Heere had een planning met de dienstbaarheid die ze toonde. Want terwijl ze kwam en deze vreemdeling vroeg naar water, zei ze, ik zal u te drinken geven, maar ik zal ook uw dieren drinken. En weet u, dit ding, door deze handeling, door deze daad, kwam er een ommekeer in het leven van Rebecca. Want terwijl Rebecca deze dieren drinkte, wist ze niet dat die knecht erop uit was om een vrouw te zoeken voor zijn meester. Ze wist niet dat deze knecht daar met de opdracht was. Weet u, soms stuurt de Heer mensen op u af om uw hart te testen, om uw hartgesteldheid te testen. En ik kan u zeggen, het is meer dan ooit nodig dat we ons hart bewaren boven alles. Zoals

zijn. Gaat de Heere u zegenen om uw dienstbaarheid. Rebecca werd gezegend om haar dienstbaarheid. Rebecca kon daarna huwen vanwege dienstbaarheid. Vanwege het feit dat Rebecca dienstbaar was, kwam ze in aanmerking voor al de geschenken die Abraham meegestuurd had. Ja, want ze had

situatie. Ja, als we op dit moment kunnen zeggen, u bent in een nood, maar maakt u zich niet druk, ik kom bij u en ik ga u dienstbaar zijn. Ik ga u helpen. Ik ga u bijstaan. Ik kan u zeggen, als we dat kunnen doen, gaat u de hand des Heren zien op een bijzondere manier. Als we dat kunnen doen, gaat u uw doorbraak deze komende week nog ervaren. Ja, maar u moet dienstbaar zijn. En dienstbaar heeft allemaal te maken met uw hartgesteldheid. Het maakt niet uit wie voor u staat. Het maakt niet uit als die persoon arm is of rijk. Het maakt niet uit van waar die persoon komt. Als u die persoon kent of niet. Het maakt niet eens uit als die persoon dezelfde van hetzelfde ras is als u. Het maakt niet uit. Maar als u dienstbaar kunt zijn, gaan de deuren voor u open. Als u dienstbaar kunt zijn, gaat u zien dat u doorbraken gaat ontvangen. Ja, maar u moet dienstbaar zijn. U moet dienen met het juiste hartgesteldheid. U moet dienen omdat u wilt helpen. U moet dienen omdat u het in de gelegenheid bent dat te doen. U moet dienen omdat er mensen zijn die u nodig hebben. Ja, we hebben elkaar nodig. En ik wil met u praten vandaag. Ik wil u bemoedigen meer dan ooit tevoren. In deze tijd waar we Jezus meer dan ooit nodig hebben. Om de Heer.

mensen, één persoon die in uw nabije omgeving is, die hulp nodig heeft. Er is tenminste één persoon in uw nabije omgeving aan wie u dienstbaar kunt zijn. Het maakt niet eens uit als u geld heeft, u kunt dienstbaar zijn. Het maakt niet eens uit als u wijsheid heeft, u kunt dienstbaar zijn. Het zijn de kleine dingen waarin u dienstbaar gaat zijn, die deuren voor u gaan openen. Wees dienstbaar. Wees dienstbaar. Ja, ik wil u zeggen met een woord van de Heer, wees dienstbaar. Als u ergens werkt, wees dienstbaar. Als u in een gezin bent, wees dienstbaar. Bent u in een gemeente, wees dienstbaar naar elkaar. In de buurt waar u bent, wees dienstbaar. Want dat is wat de Heer voor ons van ons vraagt. Halleluja. Weet u, ik wil u nog een voorbeeld voorhouden. Van iemand die dienstbaar was. En deze persoon heeft vanwege dienstbaarheid het evangelie ontvangen en eeuwig leven. Het staat in Johannes 4, vers 14. Het gaat om de Samaritaanse vrouw. En we zien dat vanaf vers 5 staat er, terwijl de Heere kwam in de stad van Samaria, genaamd Sichar, dichtbij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. En luister wat die Samaritaanse vrouw zei. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kun jij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Weet je, het is heel belangrijk dat we dienstbaarheid tonen ongeacht wie de persoon is. Soms weten we niet met wie we praten en dat was in dit geval is dat het. Deze vrouw wist niet dat ze met de Heere Jezus sprak. En terwijl ze met de Heere Jezus sprak en hij vroeg naar water, gaf ze aan dat Joden geen bemoeienis hebben met Samaritanen. Dat wil zeggen, ze zijn vijanden. Maar op dat moment wist ze niet dat het de Heere Jezus daar was. En dat de Heere zelf dit zodanig in elkaar had gezet om haar eeuwig leven te schenken. Om een gelegenheid te creëren om haar het evangelie te geven. Weet u, als we dienstbaar zijn, geeft de Heere ons ook de gelegenheid om te evangeliseren. Terwijl u dienstbaar bent, kunt u evangeliseren. Terwijl u dienstbaar bent, kunt u iemand vertellen over de God wie u dient. En we zien dat Jezus tegen haar zei, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. Gij zult het hem gevraagd hebben en hij zal u levend water hebben gegeven. Zij zeiden tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levende water? Zijt gij zo meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Halleluja. Weet u, pas toen deze vrouw doorhad
dat ze met iemand sprak en de persoon feitelijk onderschatte, waarmee ze een gesprek aanging en die haar om water vroeg. Want we zien dat ze zei, in vers 15, de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Halleluja. Weet je, het is heel bijzonder als u dienstbaar kunt zijn. We zien dat terwijl de Heere deze vrouw vroeg voor water, ze weigerde om dienstbaar te zijn vanwege het feit dat Joden niet omgingen met Samaritanen. Maar weet u, u kent het verloop van dit verhaal. Terwijl die vrouw de Heere vroeg, terwijl deze vrouw de Heere vroeg om haar het levend water te geven, gaf de Heere haar meer dan dat. Want hij gaf haar het evangelie, maar niet zij alleen werd gered. Maar ook degenen die met haar waren in de stad, hadden een ontmoeting met Jezus en ze werden gered. Ik kan u zeggen, als u dienstbaar kunt zijn, is het soms dat u uw leven redt. Als u dienstbaar kunt zijn, betekent dat redding voor eeuwig. Als u dienstbaar kunt zijn, kunt u zorgen voor geopende deuren. Als u dienstbaar kunt zijn, ja, het maakt niet uit wie voor u staat en aan u vraagt om dienstbaar te zijn. Ik wil u vragen met een woord van de Heere. Doe het. Wees dienstbaar aan deze persoon. Ook al voelt u niets ervoor, wees dienstbaar. Ook al vindt u die persoon niet aardig, wees dienstbaar. Ook al is die persoon uw vijand, wees dienstbaar. Weet u, vanwege mijn werk heb ik het zelf meegemaakt. Dat je soms mensen tegenkomt die heel onaardig tegen je zijn geweest. Maar ze komen in het ziekenhuis, ze worden opgenomen en ze hebben hulp nodig. En de Heere plaatst jou daar. En ik kan u zeggen, ik heb mensen zien veranderen. Ik heb harten zien veranderen. Ik heb gedachten zien veranderen. Want soms haten mensen je omdat ze je niet kennen. Ze haten je zonder reden. Maar wanneer je ze dienstbaarheid betoont, ongeacht hoe ze je hebben behandeld. Weet je, ik heb patiënten behandeld die me hebben uitgescholden. Patiënten die me niet zagen zitten. Ze haten me met een haat als nooit tevoren. En ik kan u zeggen, terwijl je liefde gaat betonen aan deze persoon, win je het hart van deze persoon voor de Heere. En kan die persoon aan het einde zeggen, u bent heel anders dan ik had verwacht. Weet u, Hebreeën 13 vers 1 tot 2 zegt ons, laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen herbergd. Ik weet niet wat u nodig heeft. Maar als u een release van engelen nodig heeft in uw leven, maakt u klaar daarvoor. Heeft u doorbraken nodig in uw leven, maakt u klaar daarvoor. Heeft u overwinning nodig op een bepaald gebied van uw leven? Maakt u klaar daarvoor. Heeft u wijsheid nodig? Heeft u ondersteuning nodig? Waar het een beetje onmogelijk lijkt, maakt u klaar daarvoor. Want terwijl u dienstbaar bent, release de Heere engelen. Engelen die u zullen bijstaan. Engelen die u met wijsheid zullen geven. Engelen die wegen zullen banen. Engelen die u zullen beschermen. Ja, de Heere release engelen vanwege uw dienstbaarheid. En ik kan u zeggen, wees dienstbaar. Want u bewijst de Heere een dienst terwijl u dienstbaar bent. Doe het alsof het voor de Heere is. En ik kan u zeggen met een woord van de Heere. Uw zegen wacht op u. Uw profetisch woord wacht op u. Uw doorbraak wacht op u. Het eeuwig leven wacht op u. Ja, maar u moet dienstbaar zijn. En gehoorzaam zijn aan de stem van de Heere. Ik bemoedig u meer dan ooit tevoren. Wees u dienstbaar.
En als we dat kunnen doen, u kunt een verschil uitmaken. U kunt de liefde van de Heer uitdragen. U kunt tonen dat het anders kan. Vanwege uw hartgesteldheid naar de Heer toe en naar de mens. Laten we elkaar liefde tonen, meer dan ooit tevoren. Dit is mijn boodschap waarmee ik u wilde bemoedigen. Wees dienstbaar. Voordat we eindigen, wil ik het zondagsgebed met u bidden voor degenen die de Heer nog niet kennen. U neemt de Heer aan door een simpel gebed en ik wil u vragen om me na te bidden. Het maakt niet uit waar u bent. Bid u dit gebed met me na. Heere Jezus, ik kom tot u. Vader, ik belij dat ik u nodig heb, meer dan ooit tevoren. Ik belij dat ik heb gezondigd tegen u, Heere, bewust en onbewuste zonde. En ik vraag u om mij te vergeven. Vader, was u mij schoon van alle zonde. En Vader, vergeeft u mij van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Vader, waar ik heb gezondigd in mijn spreken, mijn handelen, maar ook in mijn gedachten. Heere, was u mij schoon met uw kostbaar bloed. En Vader, neemt u mij aan als een kind van u. Vader, en ik beloof u dat ik u zal blijven volgen al de dagen van mijn leven. Heere, ik dank u dat ik vanaf nu een kind van u ben. Ik dank u, Heere Vader. Heere Vader, dat u mij wilt gebruiken, Heere, om als kind van u, Heere, uw evangelie en een voorbeeld te zijn voor velen. Heere, neemt u totaal over en ik dank u, Heere. Ik zeg u dank, Vader, voor een nieuw begin. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dit is de boodschap waarmee ik u wilde bemoedigen. Ik wil u vragen, blijft u luisteren naar dit programma? Ik geloof dat deze boodschap een verandering heeft gebracht in uw denken, een mindshift. En ook de wijze waarop u misschien dingen anders heeft gezien. Maar ik bid dat de Heilige Geest de stille naprediker mag zijn. En dat het woord dat tot u is gekomen, dat het een verandering mag brengen in uw leven. Maar ook voor degenen die rondom ons zijn. Ik dank u dat u wilde luisteren, dat u wilde joinen in dit programma. Ik dank u ook dat u mensen heeft uitgenodigd. En ik vraag u om een volgende keer wederom afgestemd te zijn op dit programma. Waar een man of een vrouw Gods u wederom tel zal toerusten. En dat waar we de liefde van de Heer kunnen delen. Ik wens u een gezegende dag. En may the Lord bless you. I love you.

wat een heel mooi interview is dat geworden met pastor Marcel van der Lisle. Pastor van der Lisle, we willen u van deze plaats uit danken voor het afleggen van dit interview. Mogen de Heere u en hetgeen u mee bezig bent op een bijzondere wijze zegenen. En wij hopen dat dit interview u heeft gesterkt en u heeft bemoedigd. Daarna heeft u kunnen luisteren naar het nummer Brighter Day van George Hoff. En ik weet dat daarmee your day today, your Sunday has become a brighter day. We gaan voor u bidden. We geloven in gebed. We geloven dat de Heer nog steeds wonderen doet. En mensen aanraakt. En mensen de nodige doorbraken geeft. Laten wij bidden. Vader, we danken u op dit moment, Heer. Voor elke luisteraar die op dit moment is afgestemd. Op 91.7 FM. En luistert naar het gospelprogramma Revival Now. Heere mijn God, wij bidden voor doorbraken voor een ieder die luistert op dit moment. U bent de God van doorbraken. You are the God vaak of the last minute, Heere mijn God. Heere, u bent die vierde persoon, die vierde man in de vurige oven, samen met Shadrach, Meshach en Abednego. Heere mijn God, u bent degene, u bent de brandende braamstruik die tot Mozes sprak. Heere, en wij roepen uw naam aan vandaag om door te breken voor uw luisteraars. Er luisteren mensen die financiële noden hebben, anderen die door huwelijksproblemen gaan, anderen hebben andere gezinsproblemen, anderen hebben weer uitdagingen op de werkplaats, op de werkvloer. Heer, en wij vragen u om door te breken op dit moment. Mankun taralabo seke, ikapala aturia, makatusaki tanama atusaka, rakopala aturia, ireke pele etusanama, rababo sokoporaturia ralabo shandaba. Dank u, Heer, mijn God. Een manspersoon luistert, een vrij jonge manspersoon. U heeft ze horen praten over ontslag en uw naam is genoemd geworden. De Heere zegt, hij heeft uw gebed gehoord en hij heeft deze hele aanval op uw werken gecanceld. En uw ontslag gaat niet door. Ralabo Sokoporaturi, Heere zegt, hij staat voor u op en hij geeft u uw doorbraak. Heere, u bent Baal Perasim, de God van de doorbraak. Geef uw volk doorbraken. Geef elke luisteraar een breakthrough vandaag, Heere mijn God. Geef ze de overwinning op de strijd in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Amen en amen. En als u een getuigenis heeft, stuurt u die naar +597 082 47 87 1. Ik herhaal 597 82 47 87 1. En wij gaan luisteren naar het nummer God's Got a Blessing for You van Norman Hutchins.

Yes, en dat was God's Got a Blessing van Norman Hutchins. En hiermee zijn we aangekomen bij de bekendmaking voor vandaag. Vandaag hebben wij onze eredienst om 9 uur in de ochtend. Als u het kunt halen, en u haalt het zeker nog, ja, bezoekt u dan onze eredienst, die zometeen staat om 9 uur. En de komende woensdag zijn wij bij u met deel 2 van Street Evangelism, straat-evangelisatie. Ja, oftewel kracht-evangelisatie op straat. En we willen u daarmee bemoedigen om niet te vergeten de grote mandaat die de Heer ons heeft gegeven door te evangeliseren. Zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren. En dan zondag hebben wij wederom onze eredienst om 9 uur in de ochtend. Bezoekt u ons, komt u op bezoek. Wij ontmoeten u heel graag. Het zit erop voor vandaag. Het is weer een hele mooie uitzending geworden. En we kijken uit naar de volgende uitzending. We gaan eruit met het nummer I'll Smile van Kirk Franklin. Let us put up a smile on this beautiful Sunday. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En een hele gezegende zondag voor u.